0: NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet...

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarnaar ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. En vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

idee. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei?

me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Als het droog is,
1: Marcel de Vries.
3: Zo snel, goedemorgen. 1 over 6 op de dag van het muziekfeest. Want het muziekfeest is vandaag in Moergestel, dus ik hoor graag dat het droog is. Dat horen we dus net. Eerst muziek, Wesley Bronkhorst, Billy Dans, Pook. De nummer.

0: Robert Pater en doe met me wat je wil. Oh, moet je niet te vaak zeggen dit.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia. Het is woensdag en ik heb zo zin in een lekkere trucusplaat.
0: Oh.
1: Gewoon even oldschool, gewoon even Henk Wijngaard, even met de vlam in de pijp of zo.
0: Oh ja, ja, ja, ja.
1: Knol dat even op de brein houdt en maak er een leuke uitzending van.
0: Ja.
1: Ciao, ciao, en de show must go on.
0: Dankjewel, Bertus. We gaan even hard of zacht spelen.
2: Hard of zacht.
0: Laat ik het zo zeggen, Bertus. First things first. Want we hebben natuurlijk om, laten we zeggen, 6:50 hebben we de truckerstrek. Dus we doen eerst even hard of zacht. Even peilen, waar heb je zin in? Ik heb hier een zachte. Een zachte van de kast.
3: In het hart van mijn gevoel zal ik je nooit vergeten.
0: Ah, wel een hele mooie dit.
3: In het hart van mijn gevoel mis ik je lang.
0: Daartegenover staat natuurlijk een harde of een hardere van Laura Lin.
4: Jij doet de wolken verdwijnen.
0: Vlaamse Laura Lin, jij doet de wolken verdwijnen. Ja, waar heb jij zin in? Laat het me weten in een berichtje. Je mag het woord zacht sturen voor de kast. Hart van mijn gevoel. Of je stuurt even het woordje hart voor Laura Lin. En jij doet de wolken verdwijnen.
3: Want als

0: woensdag 3 juni. Het is vandaag de dag van het muziekfeest op het plein in Moergestel. Of zoals ik soms wel eens zeg, Moergestel. En Tinus is er ook bij en die is er nu ook bij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Tenminste, je bent er vanavond ook bij, ga ik vanuit.
1: Jazeker, ja. Ja, ja.
0: Ach, leuk, leuk. Wat een mooie werkdag hebben wij voor de kiezen.
1: Nou, wel een lange.
0: Wij hebben een XXL. Dat heb ik denk de een van de weinigen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik denk de enige ook.
1: Ja, en ik denk dat ik van de komende nacht ook maar iets van 3 uur slaap, denk ik.
0: 3 uur?
1: Ja.
0: Hoezo?
1: Nou ja, ik heb gisteren het opnameschema gekeken en het gaat nog best laat door vanavond.
0: Dat is toch meestal tot 11 uur of zo?
1: Ja, nou ja, maar eerder ik dan thuis ben,
0: ja.
1: Is het 12 uur.
0: Ja.
1: Nou ja, dan is het 3,5 uur wat ik kan slapen.
0: Ja, ja, dat houdt niet over, nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Maar goed.
0: Ja. Nou ja, het is voor mij hetzelfde. Ik denk dat ik... Ik zit nu in Dokkum.
1: Ja, jij moet morgen... Ja.
0: En dan ga ik vanmiddag dan rij ik naar Moergestel. En dan vanavond ga ik denk ik met een... ga ik in een hotelletje.
1: Ja, lekker.
0: Ja, maar dan nog is het kort allemaal.
1: Ja, nou ja, goed. Morgen maar even een extra bak koffie halen.
0: Moet jij dan niet... Ga jij dan niet in een hotel? Je hoeft niet bij mij op de kamer, maar... nee, maar serieus.
1: Nee, maar ik... Ja,
0: dan zit je toch dichterbij, want ik ga heel dicht bij de zaak slapen natuurlijk.
1: Ja, maar ik rijd morgen in principe ook weer langs mijn huis als ik naar Hilversum zou moeten. Dus ja, dan kan ik net zo goed thuis slapen.
0: Ja, zo. Maar ja, oké. Ik zeg niks. Het was een idee.
1: Ja, nee, daar heb je gelijk in.
0: Bedankt, Marcel. Ja, oké. Nee, dat is... maar het is wel een mooie dag, toch? We gaan het straks ook even...
1: Hartstikke mooi. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Ik hoop alleen dat het weer een beetje meevalt, maar dat zal wel.
0: Ja, wel toch?
1: Ik heb altijd al een paar jaar al meegemaakt dat het heel dag regenachtig was. En zodra het echt begint, dan gaat de zon schijnen.
0: Precies, dat heb ik ook al een paar keer meegemaakt. Ja, dat is iets magisch.
1: Ja, dus nou, ik ga daar gewoon vanuit. Ik heb er zin in.
0: Ja. Wat nieuws van vandaag. Meer dan de helft van de Nederlandse voetbalfans die zegt dat de politieke situatie in de Verenigde Staten invloed heeft op de beleving van het WK. Dat blijkt uit een peiling onder 1000 Nederlanders. Veel mensen die hebben minder zin in het toernooi dan bij het vorige WK en noemen daarbij onder meer Donald Trump en de FIFA. Toch blijft een deel van de fans gewoon naar Oranje kijken. Nou, ik denk een deel. Ik denk dat het gewoon weer ouderwets wordt.
1: Ja, echt. Dat denk ik ook. Ik denk alleen dat het eerst even moet... Ja, mensen moeten even die oranje koorts krijgen.
0: Ja, maar dat moet altijd, joh. Dat is altijd met een EK en een WK. Ik zie nu alweer de winkels. Daar hebben ze een hele etalage. Ze zitten weer vol met oranje artikelen. Een hele hoek in de supermarkt staat vol met attributen. En je krijgt dit automatisch. Je wordt erin meegezogen.
1: Ja.
0: Dat is... En als je dan nog een beetje gevoelig voor bent helemaal... en als je denkt, van, ik heb niks met het voetbal... dan gaat het wel langs je heen natuurlijk. Maar ja, ik denk dat dat weinig invloed heeft. Dat hele Donald Trump en dat hele FIFA-gedoe. Dat denk ik.
1: Ik denk dat het eerder dat de mensen misschien minder daarheen zouden gaan... omdat het gewoon een pokka in het vliegen is en hartstikke duur is.
0: Nou ja, dat is het.
1: Ik denk dat het grootste in ieder geval uiteindelijk de oorzaak is... dat er nu misschien niet zoveel Nederlanders die kant op gaan.
0: Ja. Ah, dan moet je lekker kijken, man. Er komen meer dan 100 wedstrijden komen er.
1: Zo, niet komende tijd.
0: Over 100 gesproken. 200 inwoners. Daar hebben we het dan even over. Dat is een smal bruggetje dit. 200 inwoners van Breskens. Die moesten afgelopen maart tijdelijk hun huis uit... vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Maar toen de explosieve opruimingsdienst gistermiddag de bom wilde laten ontploffen... bleek die helemaal leeg te zijn. Volgens een EOD-medewerker is zoiets heel bijzonder... en had hij nog nooit meegemaakt. Had dus ook anders gekund, hè? Maar daar kom je dus voor spek en bonen. Een lege bom.
1: Ja.
0: Lege huls.
1: We hadden ze hem net goed meteen toen in maart meteen...
0: Ja, maar ja, dan moet de EOD erbij, hè? Die moet mijn tijd hebben en zo, dat soort dingen.
1: Wij hebben dit ook gehad, een stukje land achter ons huis.
0: Oh, echt?
1: Ja, toen was er iemand aan het spitten en toen hoorde ik een keer kloek.
0: Nee.
1: En toen ging hij kijken en toen lag er ook zo'n... ik weet niet, het was een soort granaat. Een hele grote was het.
0: Grote granaat.
1: Ja, weet ik veel. Het was echt wel een groot ding.
0: Ja.
1: En dus hij met het EOD kwam ook meteen. En, ja. Maar ja, die kon hem. Hij was blijkbaar zo dat hij hem op kon pakken en in zijn bus kon doen in zo'n speciale bak.
0: Oh ja.
1: Dus vond ik al jammer dat dat de sensatie was. En ik dacht, oh cool, dadelijk gaat hij hem hier laten ontploffen of zo, weet ik veel.
0: Dan nemen ze mee en dan zetten ze hem in zo'n zandbult ergens en dan gaan ze hem laten ontploffen.
1: Ja.
0: Ja. Bijzonder werk heb je dan ook.
1: Ja, echt hè?
0: Ja. Vragen, zon, wolken, buien. Vanmiddag is het vaker droog. En later krijgen we wel weer buien, lees ik. Ai. Nou, hopen dat die dan net niet over Moergestel gaan. Een graadje of 20 gaat het worden vandaag. Daarmee moeten we doen. Ja, ik weet dat het Moergestel is. Ik weet het.

0: praatje voor een heel klein, lief en aardig meisje, Sonja. Ze wordt morgen 7 jaar.
1: De nummer 1 in de ochtend.
2: Je was flink gas.
3: Marcel in de morgen.

0: Lange Frans.
1: Ja, dat was best wel weer gezellig, toch?
0: Alles wat ik zoek. Hard of zacht. De vraag is, wordt het zometeen hard of zacht? Binnen nu in een minuutje of 2-3, dan weten we het. En in die 2-3 minuten kun je nog gerust even een appje sturen met het woord zacht of het woord hard. Als je zacht stuurt, dan stuur je eigenlijk een stem voor het liedje van de kast.
2: In het hart van mijn gevoel zal ik mooi. Je nooit vergeten.
0: Hart van mijn gevoel van de kast.
2: In het hart van mijn gevoel mis ik je laat.
0: Parel van een plaatje, daartegenover een harde.
3: Jij doet de wolken verdwijnen.
0: Laura Lin. Jij doet de wolken verdwijnen. Zou mooi zijn als die wolken de lopende dag een beetje verdwijnen. Mooi dat ze wegblijven, maar kwam gisteren hier echt 10 jaar... ik heb het in tijden niet zo gezien, kwam er echt met een wolkbreuk. Kwam met bakken uit de hemel.
4: Ja, dat was bij mij ook, onderweg naar huis.
0: Bizar.
4: Ja.
0: Ja, nou, buitjes goed voor de natuur natuurlijk, goed voor stof.
4: Zeker.
0: Maar dit, allemachtig. Ik dacht even, dit komt niet goed. Zoveel water tegelijk, maar het is uiteindelijk goed gekomen.
4: Ja, nou, mijn auto is in ieder geval lekker schoon geregend.
0: Ja, nou ja, we hadden gisteren eerder een buitje, een klein buitje. Er zat nog heel veel van het Sahara-zand tussen.
4: Ja, oh, ja, nee, niet dat ik weet dat dat bij mij is geweest.
0: Oh, nou, Sjaakje had net zijn auto gewassen natuurlijk, afgelopen weekend.
4: Ja, maar als je er eenmaal aan begint met auto wassen, dan blijf je aan de gang. Want
0: wel,
4: je hoeft maar één keer naar Hilversum te rijden en je auto is alweer smerig.
0: Ja, joh, maar ja, je moet toch ergens wat doen, vind je niet?
4: Ja, dus ja, ik denk dat jij dadelijk 4 keer per week je auto aan het wassen bent.
0: Nee, dat ga ik echt niet doen, daar heb ik de tijd ook niet voor. Nee, ik ben gisteren naar de stort geweest, naar de vuilstort. Vind ik dat toch altijd mooi, weet je wel. En dan weet je, dan rijd ik daar naar de oprijlaan, die rijd ik op bij de stort. En dan gaat toch automatisch tussen mijn oren, ga ik zingen. Elt en Riek, zie. Dus elke keer weer, ja. We gaan even naar Jesper. Goeiedag, Jesper.
5: Marcelke, Tinia, Clubpie. Goedemorgen. Ja, het is woensdag, mensen. En dat breekt zo lekker de week. De kilometers zitten er weer op. Nu op naar het werk en we gaan er een mooie dag van maken. Mensen, werk ze en ciao de bako.
0: Yeah. Sascha is ook bij. Sascha uit de Oosterhout, Noord-Brabant natuurlijk. Die is er ook weer bij vanuit Antwerpen. Gezellig, draai voor mij maar even een mooi nummertje van Rob de Nijs. Dan hebben we hier Vince. Hallo Vince.
6: Ja. Dieteltje. Morgen Marcel, Tienes, Clubpie. Ja, ja. Onze lievelingsdag van de week. Woensdag, zaagdag. Heng. Lekker zagen. We zijn weer onderweg naar Utrecht in het busje. En hij vaart heel hard vandaag. Ik zal vragen aan onze kapitein hoe lang het nog een beetje duurt.
7: Ja, een kwartiertje!
8: Ricardo, hoe lang duurt het nog?
7: Een kwartiertje!
8: Ja.
0: God.
8: Oké, Ricardo, dankjewel.
6: Atjo.
0: Heel Schouwsveld waar we bij zijn. Ach, wel leuk, wel gezellig, jongens. Harold, goedemorgen. Hoe is het met Harold? Is die nog een... Oh, wacht even. Harold is even, die zit hier onder de knop.
9: Hey, goedemorgen jullie daar in die radio.
0: Nou.
9: Harold hier, uit Klasineveen. En goedemorgen ook natuurlijk. Club.
6: Atjo.
0: Heel Schouwsveld waar we bij zijn. Ach, wel leuk, wel gezellig, jongens. Harold, goedemorgen. Hoe is het met Harold? Is die nog een... Oh, wacht even. Harold is even, die zit hier onder de knop.
9: Hey, goedemorgen jullie daar in die radio.
0: Nou.
9: Harold hier uit Klasineveen. En goedemorgen ook natuurlijk Club van Wakkere Mensen. Ja, Marcel,

0: slaap en dan moet ik naar Hengelo. En dan gaat huis. Ja, ja, rondje Nederland, tralala. En jongens, ik maak er een mooie dag van. Blij dat ik weer een beetje fit ben. En ja, ik heb er wel wel leren hoor. Yo!
1: Yo! Nou, het is onvoorstelbaar, Harold. Jouw verwerkingsproces is echt snel. Nou, ik wil niet zeggen dat je oud bent. Dat ben je absoluut niet. Maar je bent toch wel een oudere jongere, ben je? Ik vind het heel knap dat hij nu zo bij de pink is op woensdag.
2: Ja, ze zeggen ook al dat de tweede dag het zwaarst is. Hè? Dus die heeft hij al gehad. Dus,
1: die heeft hij gehad, ja. Hij was echt helemaal naar de ratten, was hij. niet normaal, zeg. God. Eens even kijken. Doen we nog even één appie van Teun hier. Hallo, Teun.
3: Goedemorgen, Marcel en Tinja. We gaan heerlijk naar de boot toe in Maurik. En ja, dan gaan we lekker klussen. Willen jullie misschien een liedje van de Moonlight draaien? Hey, en ik zeg atjoe.
1: Atjoe. Eens even kijken, Tines. Wat gaat het worden? Wordt het hard of zacht? Wat denk jij? Heb je al een beetje gespiet? Ik zag heel veel hard. Zit ook heel veel zacht tussen.
2: Heel veel zacht, ja.
1: Maar ik denk over het algemeen meer hard,
2: toch
1: hoor.
2: Toch wel meer hard, ja.
1: Ja. De kast deed lekker mee met hard van mijn gevoel. Ik dacht eerst van, die is te zacht voor dit tijdstip. Maar toch, veel liefhebberij, maar excuus. Het is hard geworden, ja. Meerderheid bepaalt natuurlijk, hè. Zo is het ook. Straks doen we nog even een truckerstrekkie. En laten we vandaag inderdaad maar een liedje doen van Henk Wijngaard. Dus mocht je een leuke suggestie weten, stuur maar even een titel van een liedje van Henk Wijngaard in. Wellicht zetten we hem zo op.

0: Ja, sympathieke, vrolijke, ubervrolijke zanger van het land. Het is Wolter Kroes in Route du Soleil. Maar het is echt zo, als je hem ziet op beeld, zo is hij ook echt een hele blije persoonlijkheid. Dit was Route du Soleil dus. Het is 6:55. Dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Zometeen doen we de Truckers Track. Daar mag je een liedje voor aanvragen. We doen het vandaag even centraliseren richting Henk Wijngaard. Maar Henk die heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. Dus ja, pik er eentje uit het oeuvre van Henk en stuur hem even in.
1: Vroege Vogel.
0: En wie weet gaan we dat liedje zo meteen draaien. Voor jou en iedereen natuurlijk die lekker on the highway is. Chauffeur of niet. Liefhebberij natuurlijk, Henk Wijngaard. En we doen zo meteen ook de Vroege Vogel, Tinia.
2: Ja, zeker. Het loketje is geopend.
0: Loket is open, dus je kan ook even tegelijkertijd, als je een liedje instuurt voor Henk, of je doet het niet, dat maakt ook niet uit, stuur even je voornaam. Dat mag sowieso. Dat is gratis. En je voornaam even insturen, dat kan je ticket zijn naar de Vroege Vogel van deze woensdagochtend. Kom je in de uitzending, dan krijg je even het leuks opgestuurd. Mag je nog een liedje aanvragen ook. En mooi natuurlijk de Vroege Vogel van deze 3 juni.
3: Hij voorspelt al

0: de zon misschien vandaag.
1: Laten we het hopen. Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt en later komen er weer buien voor. De wind komt uit het zuidwesten en die is eerst matig. Temperatuur 16 tot 20 graden. En later vanavond toenemende wind, kracht 6 tot 7.
1: Zo.
2: Dus Marcel, ik hoop dat alles weer goed gaat met je huisje. En hier onze spreuk. Juni met veel gedonder brengt meestal de oost ten onder.
1: Oh. Dankjewel, Jan, voor deze. We gaan naar het nieuws. Het is 6:30 geweest.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de Straat van Hormuz. Daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen.
1: Alrighty, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Knoopend Hofvliet heb je 23 minuten door een ongeluk. En de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, daardoor een ongeluk, 34 minuten. Succes!
4: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1
4: in Nederlandstalige muziek.
1: Door storm en woeste regen met Ancora.
4: En

0: Joris Joling en niet voor één keer.
1: Vroege vogel.
0: Zometeen, dan is het tijd voor een vroege vogel. En jij kan die vroege vogel zijn door even je voornaam te sturen naar onze Tinia in de app NPO Luister. Zo heet deze gezamenlijke app die we hebben met alle publieke radiozenders. Daar zitten wij dus ook in met Sterren NL. Donkerblauwe kanaal moet je even hebben, want ieder kanaal die heeft zijn eigen kleurtje. Wij hebben het donkerblauwe kleurtje. Het gezellige kanaal, Sterren NL, druk op bericht. En stuur even je voornaam. Dat is eigenlijk het enige. Dus niet vroege vogel of ik wil meedoen. Of iets wat erop lijkt, maar gewoon je voornaam. Dat is het, Tinia.
2: Ja, dat is het. Heb je goed gezegd.
0: Zeg het goed, hè?
2: Ja.
0: Oké. Nou, er komen heel veel leuke truckersliedjes binnen van Henk Wijngaard. Daar gaan we zo meteen even op terugkomen. Hier nog een appje van Robert.
3: Ja, goedemorgen, Fries. En Tinus, Steunus. Goedemorgen, Dene. Ja, de Vries woensdag, hè. De week weer door midden haakselt.
0: Ja.
3: Oh, heerlijk, hè. Zonnetje erbij op deze ochtend.
0: Ja.
3: Ah, dat is genieten. Ja, de Vries. De rest van het team heeft teamdag. Maar er zijn altijd een paar mensen die gewoon aan het werk moeten. Voor werkzaamheden die niet verplaatst konden worden.
0: Oh, zo.
3: Ja, het is wat het is. Ja, de Vries. Plaatje van Henk Wijngaard, hè. Doe maar eens verslaafd aan de weg. Hey, bedankt voor het lachen. De volgende keer bij ons. En mooi.
0: Mooi. Dus het team heeft een teamuitje, maar jij niet.
2: Dat is wel echt heel sneu.
0: Ja, dat is heel zuur is dat ook.
2: Ja.
0: Omdat er gewerkt moet worden.
2: Nou, ik hoop dat je dubbel betaald wordt vandaag.
0: Ja, dat hoop ik ook, ja.
2: Oh, jongen.
0: Maar meestal krijg je dan wel wat volgens mij.
2: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, als je een beetje netjes bedrijf hebt, dan... kijk, als je omdat je werk doorgaat en de rest heeft wel iets, dan krijg je iets.
2: Ja, dat hoop ik dan maar.
0: Daar moet iets tegenover staan.
2: Niet meer dan...
0: Dat niet zo is, ik zou ontslag nemen.
2: Inderdaad, ontslag nemen.
0: Ontslag, zoek een ander bedrijf. Waardeloos. Ah ja, goed. Ik was gisteren nog lang in de studio bezig, Tinia.
2: Ja, jij bent allemaal bezig met de preps voor je WK-lied. Hoe is het daarmee?
0: Nou, met gezamenlijke WK-lied doe ik met mijn goede vrienden van de Doelezen. En die hebben gisteren ook een studiodag gehad. En ik heb gisteren mijn aandeel op de plaat gezet.
2: Oké.
0: Okay. Dus dat houdt in dat de plaat is natuurlijk... Ja, zo, die is ook van hun. Hè, want het is al een origineel iets. Maar helemaal aangepast. Ik heb dan de tekst geschreven. Tekst, die staat erop. En ik heb dan een soort commentaar gedaan. Dus je hoort een voetbalcommentator in het liedje. Nou, dat ben ik. En ik heb geen klap verstand van voetbal, maar... ik doe net alsof.
2: Cool.
0: Ja, ja. Dus ja, ik denk wel dat het heel leuk is.
2: Ja, ik ben echt ontzettend benieuwd. Echt, ja. Ik denk ook echt wel dat het gaat werken. Het is echt een heel... in ieder geval het liedje wat bestaand al is... dat is al natuurlijk al een goede plaats.
0: Aanstekelijk melodietje.
2: Goede beat in, er zit een leuk orgeltje in. Ja, wat wil je nog meer voor een WK-lied?
0: Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk dat het wel catchy is.
2: Ja.
0: Heel veel mensen kennen het natuurlijk niet. Ja, wel het origineel wat eronder ligt. Want dat is natuurlijk van... vroeger had je de kookpotten in de Efteling. En dan die hadden ze zo'n muziekje hadden ze onder. Musje Cannibal. Maar dat was er omstreden op een gegeven moment. Toen hadden ze dat halen we weg uit het park. Want dat, is, hè, dat schuurt een beetje met... hoef ik niet uit te leggen. Dus dat is weggehaald. Maar dat muziekje is natuurlijk iedereen die daar... Ja, tig jaar is gekomen. Die heeft dat wel gehad. Musje Cannibal. Het is een heel bekend dingetje. En op die melodie hebben zij ooit dat liedje gemaakt. Nou goed, en ik heb er een tekst op geschreven voor voetbal. Niet zo, het is niet eens zozeer WK hoor. Het kan ook met de EK, het kan over 100 jaar nog met een voetbalwedstrijd kan worden afgespeeld. Maar het liedje dat gaat nu gemasterd worden.
2: Oké, ik ben benieuwd. Ik denk dat sowieso ook in de kroeg goed gaat werken. Want het is echt een lekkere...
0: Kroeg?
2: Ja, echt een kroegliedje.
0: Maar feestlied
2: is het.
0: Maar we gaan hem hier ook draaien op de radio toch wel?
2: Ja, schaamteloos. Absoluut.
0: Schaamteloos.
2: Gewoon drie keer in de ochtend.
0: Drie keer in de ochtend? Nee, dat twee keer kan altijd.
2: Ja.
0: Nee, we gaan het zien. Eén deze dagen, jongens. Ik hou jullie op de hoogte. Want het is gemasterd en dan worden alle levels worden goed gezet, zeg maar. Hè? Dat is wat master is. Zo worden alle dingetjes die in het liedje zitten... die worden op de juiste volumes en frequenties gezet. En, dus dat. Ik hou jullie op de hoogte. Wij gaan eerst naar de Truckers Track. Wat een leuke suggesties allemaal, jongens, voor een liedje van Henk Wijngaard. Het gaat van de vlam in de pijp naar dat is wat mijn opa zei. In mijn cabine zie ik ertussen. De asfaltrocker, jouw flat, als een wals, 120 varkens naar beroep. Kijk uit, wie ben ik. Und so weiter. Maar dit zijn het allemaal niet geworden. Ik ga voor Donnie ga ik er even eentje opzetten. Ook lang niet gehoord, Donnie. Een leuke aanvraag. Heimwee naar jou. Ah, dat is een prachtig liedje van Henk Wijngaard. Waar hij de ochtend ook gaat bezingen. Dat hoor je zo meteen. Truckerstrek.

Ja, zo hoor je ze graag in de ochtend. Heimwee naar jou van Henk Wijngaard. We gaan zo naar de Vroege Vogel, jongens. Dit is je laatste kans. Als je nog mee wilt doen met de Vroege Vogel, stuur je even je voornaam in de NPO Luisterapp. Doe je best.

0: Ons best, de rest gaat, als het een beetje mee zit, vanzelf. Wie hebben we aan de lijn, Tinus?
1: Wij hebben aan de lijn Michel uit het Gelderse Hengelo.
0: Ja.
1: En hij is onderweg naar Landgraaf, want hij is servicemonteur in geautomatiseerde hekwerken.
0: Goedemorgen, zeg. Goedemorgen, Michel.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ja, dat is goed dat je zegt inderdaad dat Gelderse Hengelo, want er zijn er twee.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja, ja, ja, want je hebt de tukkers en jij bent... Ja, Hengelo, waar ligt deze dan?
2: De Achterhoeken, bij Doetinchem.
0: Bij Doetinchem in de buurt?
2: Ja, klopt. Ja,
0: wie heeft dat verzonnen, hè? Welke Hengelo was er eerst, weet je dat ook?
2: Nee, dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee, dat is wel een goeie. Want
1: zal ik eens even googlen?
0: Ja, dan moet je even googlen eens even. Welke Hengelo was er het eerst?
2: Ja.
0: Dat is wel grappig, ja. Maar je bent op excursie, want je moet naar Landgraaf.
2: Ja, het is een wereldreis even, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus het was vanochtend vroeg.
0: Ja, dat snap ik, ja. Wat is vroeg?
2: 4:15 ging mijn wekker.
0: Ja. Ja, dat zijn mooie. Ja, nou, maar dat kun je een mooie haal doen, hè, zeg ik altijd.
2: Ah, jawel. Wie vroeg begint, kan ook vroeg stoppen, hè?
0: Ja, dat zeggen ze wel, ja.
2: Ja, alleen dat zit er bij ons niet in.
0: Want je bent servicemonteur in geautomatiseerde hekwerken. Dat zijn de hekken die wij bijvoorbeeld bij ons bedrijf hebben. Als we 's ochtends vroeg aankomen rijden, dan moet de portier eerst de hekken losdoen.
2: Juist.
0: Die hekken.
2: Het kan een schuifpoort zijn, het kan een draaipoort zijn, het kunnen slagbomen zijn.
0: Ja.
2: Dat. Ja, de paaltjes die uit de grond komen, dat soort dingen.
0: Oh, die doe je ook in die winkels, winkelcentrums en zo, winkelstraten.
2: Ja.
0: Oh, leuk.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Maar en wat doe je dan aan service? De boel smeren, nakijken, programmaatjes aanlopen?
2: Onder andere, maar vandaag gaan we een hele nieuwe installatie plaatsen.
0: Oh.
2: In Landgraaf, dus nieuwe motor zetten, alles erop en eraan.
0: Dat is wel mooi. Dat is wel mooi, lijkt me, toch? Als alles nieuw is.
2: Ja, absoluut. En elke keer weer een uitdaging.
0: Helemaal programmeren, doe je dat dan ook, of niet?
2: Ja, in grote lijnen wel.
0: Wauw, wat een mooi werk, man.
2: Ja.
0: Prachtig.
2: En de kabels trekken, alles.
0: Ja, van A tot Z.
2: Van A tot Z, ja, ja. Een
0: hele rambam, zeggen we dan. Ja, nou, mooi. Ik wens je een hele mooie werkdag, Michel.
2: Ja, dankjewel. Ik wens jullie een leuke uitzending.
1: Ik heb trouwens even gegoogeld.
0: Ja, ja.
1: Hengelo in Gelderland was veruit het eerst.
0: Zo! Kijk. Michel, hey.
1: Want de naam en het bestaan van dit dorp in de Achterhoek gaan terug van het jaar 963.
0: Ja.
1: Toen werd het genoemd in het testament als landgoed Villa Hengelo.
0: Hengelo, ja.
1: En Hengelo in Overijssel, de bekendste stad, werd pas in 1188 voor het eerst genoemd en ontwikkelde zich pas vanaf 1811 tot een volwaardige gemeente.
0: Nou, Michel.
2: Nou, kijk, leren we ook nog eens wel.
0: Dat is een mooi stukje educatie hier even. Dank je wel,
2: Tinus. Nou, dat bedoel ik.
1: Alsjeblieft.
0: We gaan jou blij maken, niet alleen met dit feit, maar ook met het feit dat je de vroege vogel bent van deze woensdag. Je krijgt even het leuks opgestuurd. En we gaan even wat draaien, Michel, van...
2: Ja. Bukkers.
0: De Bukkers. Mooi, man. Ik ga even Annie uit de bochten doen voor je.
2: Ja, super.
0: Mooie dag vandaag.
2: Hey, dankjewel. Jullie ook.
0: Joe.

0: Bukkers en Annie uit de bochten. 7 uur is het op de 3e van juni, de dag van het muziekfeest in Moergestel. Daar gaan we straks nog eventjes over hebben. Wat kunnen we vandaag verwachten? Hopen dat het weer ons nog een beetje goed gezind is. En zometeen in het volgende uur gaan we nog battelen.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS. Daar komt hij. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
4: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
3: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
5: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
3: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon en vanmiddag droog en maximaal 20 graden.
0: Zo.
3: Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Valfvliet. Heb je een kwartiertje door een ongeluk, de weg is weer vrij. De A27 Breda-Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond heb je een uur vertraging door een ongeluk. En de A65 Den Bosch naar Tilburg tussen Vught en Kromvoort. De linkerrijstrook dicht, verkeerslichten die niet goed werken, kwartiertje extra. De N65 Tilburg-Den Bosch tussen Helvoort en Vught, 19 minuten. Dat komt ook door die verkeerslichten die in paniek zijn.
2: Marcel de Vries.
0: Die zijn stuk, die zijn niet goed. 3 over 7, goedemorgen. We breken de week hier met de ochtendshow Marcel in de Morgen. Muziek onderweg van Rutger van Barneveld. Eerst Robert van Hemert en Donnie.
6: De nummer 1, de nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek. NPO.

0: Mammetje dit hoor van Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Goedemorgen, 9 over 7. Ochtendshow voor deze woensdag van 3 juni. Het is Wereldfietsdag vandaag, lees ik. Tinia?
1: Nou, het is niet echt fietsweer vandaag.
0: Het is geen fietsweer. Nee. Het is meer zonder de thee is het.
1: Fietsdag.
0: Viesdag, wereldviesdag.
1: Wereldviesdag, ja, viesweer.
0: Viesweer. Nou ja, maar dat is toch, ja. Ah, ik moet zeggen, deze ochtend valt wel mee, hoor. Oh, deze ochtend valt wel mee.
1: Ja, ik mag vanochtend allemaal nog even mijn bakken uit de hemel komen als vanmiddag maar droog is.
0: Ah ja, dat is het.
1: Nou, maar even vanavond. Dan gaat mijn haar krullen.
0: Ah, je kan die krullen prima hebben.
1: Nee.
0: Jawel, joh.
1: Ik heb niet voor niks gesteld.
0: Ja, maar waarom doe je dat? Je hebt de krullen van jezelf?
1: Ja, heel erg.
0: Maar ja, die zijn helemaal prima, toch?
1: Nee, ja, vind ik niet.
0: Wat vindt jouw vriend ervan?
1: Ja, die vindt ze ook mooi. Iedereen vindt ze mooi.
0: Iedereen vindt die krullen mooi.
1: Behalve ikzelf.
0: Maar waarom?
1: Ja, niemand kan mij daarvan overtuigen dat het zo is.
0: Voel je dan een beetje een poedeltje?
1: Ook, schaap, alles, ja.
0: Schaap, poedel. Ja, oh nee joh, moet je niet doen.
1: Nee, ja, maar dat is de meeste mensen die krullen hebben, die vinden dat bij zichzelf niet mooi.
0: Oh, okay.
1: Ja, en de mensen die stelhaar hebben, die willen krullen, ja, dat zul je altijd zo houden.
0: Deze discussie hoef je met mij niet te voeren in principe, want ik heb er geen verstand van.
1: Maar ik zal het denk ik, ik accepteer het eigenlijk al sinds dat ik een beetje bewust ben dat ik krullen heb, sinds nu. Dus laat ik zeggen zo'n 20 jaar.
0: Ja, ja.
1: En ik heb het nog nooit geaccepteerd in die 20 jaar dat ik krullen heb. Dus het zal de komende rest van mijn leven ook niet zo zijn, denk ik.
0: Nou ja, dan moet je het mooiste doen zoals je doet. Hè?
1: Ja.
0: Zo is het ook.
1: Maar ja, het is wel jammer als het regent vanmiddag, want
0: ja,
1: dan kan ik het niet tegenhouden.
0: Maar dan moet je zo'n kapje op doen. Die hadden
1: die heeft mijn oma altijd.
0: Ja, mijn oma had het ook. Ja, dat was van vroeger was dat.
1: En dan met zo'n strikje onderaan bij die kin.
0: Ja, en dan hadden ze dat over het haar, over het permanent heen.
1: Over het permanentje, ja.
0: Ja, het mooie, die kapjes.
1: Ja,
0: prachtig.
1: En dan op het fietsje.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ik zie het helemaal weer voor.
0: Door weer en wind.
1: Ja.
0: Ja, dat is een mooi typisch Nederlands tafereeltje.
1: Heerlijk.
0: Veel Nederlandse bedrijven die hebben nog steeds moeite om personeel te vinden. Volgens het CBS kan bijna 2/3 van de bedrijven met een personeelstekort. Om dat op te lossen kiezen ondernemers steeds vaker voor automatisering. Bijvoorbeeld met robots of kunstmatige intelligentie. Vooral grote bedrijven die zetten daar flink op in. Ja, met AI kun je echt personeel besparen. Ja, dat moeten we niet te hard roepen, want dan worden we allemaal straks overbodig. Net als gisteren Bas Nijhuis al zei, van ja, straks ben ik niet meer nodig in het veld. Maar ja, we gaan wel. Ja, het wordt allemaal steeds handiger natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Robot en AI en noem het allemaal maar. Er komt een tijd, Tinia, daar hoeven wij hier niet meer te zitten.
1: Nou, dat denk ik ook weer niet.
0: Nou, denk ik echt.
1: Nou ja, ik denk dat dat nog heel, heel lang gaat duren. Denk je niet?
0: Ik denk dat je ervan schrikt dat het nog heel snel gaat ook.
1: Ja, maar het is helemaal niet leuk om naar een AI-persoon te luisteren.
0: Ja, maar als je niet meer hoort.
1: Ja.
0: Nou, die tijd komt ook. Dan ga je het niet meer horen. En dan heb je die lelijke taalfoutjes die ik nog wel eens heb. Of die versprekingen die ik heb. Die heb je dan ook niet meer. Het is allemaal mooi clean.
1: Ja, maar dat vinden toch mensen toch wel lekker om te luisteren, denk ik.
0: Om te horen hoe ik hakkel, zeg maar.
1: Oh. Ja. Nee, ja, ik denk dat het zo erg niet uit de hand zal lopen, denk ik.
0: Nou ja, ik denk het wel, maar we zullen zien.
1: Ja.
0: We zullen zien, er komt een tijd. De Raad van State doet vandaag uitspraken over de nieuwe naam van GroenLinks, PvdA, Pro. Daaruit wordt bekend of de partij de nieuwe gekozen naam mag houden. GroenLinks, PvdA, Pro. Oké. Okay. Lokale partijen die met de naam Pro willen dat namelijk niet. Lokale partijen met de naam Pro willen dat namelijk niet. Oké. Okay. Hoezo? Welke lokale partijen met Pro? Die zijn er, lokale partijtjes met Pro.
1: Ja.
0: Pro,
1: Ja.
0: Pro Dokkum. Staat niet, maar.
1: Ja, dat. Echt die kleinere partijtjes dat meedoen met verkiezingen. Ja, die vinden dat dan dat het te veel op elkaar lijkt.
0: Ja. Dus GroenLinks, PvdA wordt Pro.
1: Ja.
0: Rare naam eigenlijk.
1: Best wel, ja.
0: Ja. Een nieuwe Aziatische TikTok-trend heeft de Nederlandse supermarkt bereikt. Bij onder meer de grotere ketens zijn nu bekers met 5 ijsblokjes te koop voor 90 cent. Het product is bedoeld om onderweg drankjes koud te houden, maar zorgt ook voor kritiek vanwege de plastic verpakking en de prijs. De vraag van Tinia.
1: Ja, nou ja, misschien even een vraag gewoon aan jou. Zou jij 90 cent betalen voor een beker met ijsklontjes?
0: Nou, ben je besloten, niet het.
1: Maar wat nou als je even dorst hebt en je loopt even langs een supermarktje? Ja. Dan is het toch wel weer een uitkomst, vind ik.
0: Supermarkten hebben vaak een koelkast waar je gewoon koude drankjes uit kan pakken.
1: Klopt, dus maar niet altijd.
0: Nee, nou ja, dan
1: maar is dat ook niet duurder, gekoeld drinken?
0: Gekoeld drinken?
1: Ja.
0: Weet ik niet. Is dat toch niet duurder, of wel?
1: Ja, dat idee heb ik namelijk altijd. Dat gekoeld drinken duurder is dan dat je het er zo uit de schap haalt in de supermarkt.
0: Ik heb geen idee, maar ja, je bent toch wel een beetje supermarkt als je gewoon een koeling hebt waar je gewoon frisdrankjes in hebt staan. Dat is toch overal wel een beetje?
1: Ja, ja, maar ik vraag me af of dat dan niet duurder is.
0: Maar dit is een trend. En
1: in Azië is het heel erg. Meiden van die Aziatische meiden die gaan dan een filmpje maken dat ze naar de supermarkt gaan. En dan pakken ze zo'n hele grote beker met van die ijsklontje. En dan pakken ze zo'n speciaal drankje. Zo'n frisdrankje met allemaal gekke smaken erin. En dan filmen ze eenmaal dat ze dat in zo'n bekertje doen. En dan drinken ze dat op. En dat, ja, dat heeft gigantische views.
0: Oké. Okay.
2: Marcel in de morgen.
0: Wat een gekke wereld aan het worden, mensen.
1: Nou ja.
0: Vandaag zon, wolken, buien. Vanmiddag wordt het vaker droog. Dat is goed nieuws. Maar later krijgen we toch weer buien. Dat is slechte nieuws voor het muziekfeest dat we later vandaag hebben. Het wordt om en nabij een graad of 20 op deze woensdag.

We gaan zometeen battelen. Beetje muziekfeest-style hebben we een battletje. Twee liedjes. Team Tinia versus Team Marcel. Laten we zeggen, over een minuutje of vier kun je gaan stemmen in de NPO Luister-app.

0: Real Tijuana.
1: Team Tinia tegen Team Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
2: Yeah, tijd voor de battle. We doen hem een beetje muziekfeest op het plein. Doen we hem vandaag.
3: Qua themaatje. Ja.
2: Themaatje, want het is vandaag de eerste van de muziekfeesten. We hebben er twee. Binnenkort nog in Zwolle en vandaag dus in Moergestel. En dat, nou, we hopen dat het een beetje droog blijft. Maar dat wordt sowieso een hele gezellige, want behoorlijke line-up. Daar straks meer over rond. Laten we zeggen 21:50 ongeveer. Gaan we even bellen met de hoofdman, zullen we maar zeggen, hè?
3: Even live verbinding met het plein eigenlijk ook.
2: De hoofdpiet.
3: Ja, de hoofdpiet.
2: Nee, soms de Paul, ja.
3: Ja.
2: Paul die is al in Moergestel een paar dagen. Dus die gaan we zo meteen even spreken erover. Maar goed, eerst themaatje muziekfeest in de battle.
3: Ja, wie er onder andere vandaag zijn onze grote vrienden van F-Serieus. En daarom ga ik vandaag voor Baila de Gasolina.
4: Baila, baila, baila, baila.
2: Nou, dan zet ik maar even wat tegenover. En toen dacht ik, ja, muziekfeest, muziekfeest. Er is maar één Mr. Muziekfeest. En dat is Jan Smit.

0: Zijn posts zijn reels als hij weer een weekend op stap is geweest te zingen. Dan zie ik het publiek volledig losgaan op dit liedje.
1: Marcel in de Morgen, The Battle.
0: Zolang je bij me bent is gewoon
2: een banger.
0: Tinia. Punt.
3: Ja, eens. Baila ook.
0: Ja, Baila ook, dat is ook waar. Goed, nou laat weten, waar heb je het meeste zin in? Want dat is natuurlijk de hele hamvraag in dit hele verhaal, deze battle. Je kan stemmen, het is vrij eenvoudig. We hebben een polletje opgezet in de app NPO Luister. Druk even op het is gewoon
2: een banger.
0: Tinia. Punt.
3: Ja, eens. Baila ook.
0: Ja, Baila ook, dat is ook waar. Goed, nou laat weten, waar heb je het meeste zin in? Want dat is natuurlijk de hele hamvraag in dit hele verhaal, deze battle. Je kan stemmen, het is vrij eenvoudig. We hebben een polletje opgezet in de app NPO Luister. Druk even op het knopje bericht in het kanaal van Ster NL. En dan

0: geval win ik 10 miljoen.
1: Marcel in de Morgen. The battle.
0: Daar wordt al lekker gebatteld. Als in, er komen al heel veel stemmen binnen en het ligt weer heel dicht bij elkaar. Dat kunnen we wel zeggen. Het is echt stuivertje wisselen de hele tijd. Wie gaat dan pakken zo meteen de winst? Over een minuutje of 20, 25 wordt dat 10-10 jaar met deze.
2: Baila, baila, baila, baila.
0: Baila, baila.
2: Baila, baila, baila, baila.
0: De Gasolina.

0: doe je best en ja, laat je gevoel even spreken. Welk liedje heb je het meeste zin in? Vanochtend trekken er een paar buien van west naar oost over het land. Lokaal ook met onweer. Ook vanmiddag dan valt met name landinwaarts nog af en toe een bui. Maar de zon die breekt ook af en toe door. Het wordt maximale graad of 20. Vanavond dan trekt van het westen uit een gebied met regen geleidelijk het land over. Morgen dan vallen er weer stevige buien, ook met onweer. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan hooguit 18 graden. Wordt het dan beter? Ik zit een beetje vooruit te kijken, maar... ik zie ook nog niet echt dat dat... nou, zaterdag hebben we een droge dag, zoals het lijkt. Potverdorie. Nou, we moeten maar even door de zure appel heen met z'n allen, vind je niet? Het is inmiddels 8:02. Tijd geworden voor het NOS-journaal.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
2: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
0: Ja, dankjewel. Kijken we nog even naar het verkeer met de meldingen van de ANWB. A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Avelingen 18 minuten. En de A65 Den Bosch naar Tilburg voor Kromvoort. Daar een half uurtje extra rijden. De linkerrijstrook is dicht. De verkeerslichten die werken daar niet goed. En ook van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Haren en Vught, dat is de N65. Daar heb je vertraging, een uur bijna, door die verkeerslichten die dus in de war zijn. Linkerrijstrook is gesloten. Je kan het best omrijden via Eindhoven over de A58 en de A2.
3: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Met Tino Martin en Jong en Dom.

0: Avicii en Gatje. Dit was Frank van Etten en je wilde alleen maar Prada.
1: Marcel in de morgen. The battle.
0: Ik ga het zelf niet zeggen, want niemand gelooft me meer. Maar hoe spannend is het, Tinia?
2: Het is heel spannend.
0: Zeg maar gewoon rete spannend.
2: Ja. En iemand moet ons losmaken.
0: Ja, want we zitten vast. Het is 50-50.
2: Ja, we zitten helemaal vast.
0: We zitten vast, jongen. We zitten al een minuutje of 20 in de battle. En zoiets, een kwartiertje, 20 minuten. En we staan nog steeds 50-50. Dus we zijn niet losgekomen. En toch zijn er al heel veel stemmen. Dus we hebben iedere stem vandaag nodig, dat blijkt. En heb je een klein momentje van je tijd, dan zou dat fantastisch zijn binnen nu in een kwartiertje om een stem te krijgen. Bijvoorbeeld, Tinia, voor...
2: Ja, voor onze grote vrienden van Even Serieus met Baila de Gasolina.
3: Baila, baila, baila, baila. Baila, baila, baila,
0: hey. Zou leuk zijn voor tieners.
3: Baila, baila, baila, baila.
0: Eerlijk is eerlijk. Maar ik gun het mezelf ook wel een klein beetje, want ik heb ook een topper. Onze Mister Muziekfeest,

0: En zolang je bij me bent, stemmen doe je in de NPO Luister-app. En we hadden net nog een liedje van Django Wagner. Toen kwam Michel nog even binnen.
1: Ja, dit is Marcel met zijn ochtendshow.
0: Mooi.
1: Vanuit Dokkum zendt hij uit, ja sowieso.
0: Sowieso.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Leuk, Michel. Dankjewel, man. Ja, en het is woensdag. We breken het weekje, want het is vandaag een mooie dag. Een heugelijke dag. Een langer werkdag voor ons. Maar is het werk? Het is ook heel veel plezier hebben natuurlijk. Want we gaan vandaag naar Moergestel. Daar hebben we het muziekfeest op het plein. Vandaag de dag. De tent staat al. Alles is gereed. Zo'n beetje puntjes op de i's zullen nog wel eventjes moeten. Dat is altijd op zijn dag. En dan wordt er vanmiddag gerepeteerd, Tinia.
2: Ja, moet ik ook al zijn. Ik moet om 2:30 vanmiddag al zijn.
0: Waar moet je vroeg dan zijn?
2: Ja, nou, dan beginnen de repetities. Dan moet ook al artiesten begeleiden. Want dat ga ik doen. Ik ben weer artiestenbegeleider vandaag. En dan zijn de eerste artiesten komen om 2:30. Dus,
0: jeetje.
2: Ja, een lange dag vandaag.
0: Vind je het goed als ik iets later kom dan?
2: Ja, vind ik goed. Mag ik dan morgen ook iets later kunnen hebben?
0: Ja, wat mij betreft wel hoor. Heerlijk, lekker rustig. Nee, joh, maar dat maakt mij niet uit hoor. Als jij morgen even een uurtje later wil, dan doe je dat toch?
2: Nee, dan kom ik in de file.
0: Ja, dan zit je daar weer mee.
2: Ja.
0: Ja, dat is ook weer te geklooien is dat.
2: Ja.
0: Nou ja, over een uurtje of 12 dan zit ik hier gewoon weer op de zender, hè? Met Perry.
2: Ja, gezellig.
0: Tot 10:00 vanavond.
2: Misschien kom ik ook wel even nog een keer aanschuiven.
0: Ah ja, leuk toch. Leuk toch. Een beetje radio maken daar op locatie met wat artiesten, met wat gasten. En behind the scenes. Dat is altijd leuk. En luisteraars, jullie mogen allemaal reageren vanavond, hè? En vanmiddag al. Dus geen probleem. Wij zenden uit vanmiddag. Ik dacht vanaf 4:00, hè, vanmiddag.
2: Ja. Vanaf 4:00.
0: Vanaf 4:00, vanaf het muziekfeest op het plein. Straks dan meer informatie over van onze Paulus. En we gaan het later vanochtend nog hebben over poeltjes, WK-poeltjes.
2: Ja.
0: Want ik zag bij ons in de mail ook al de nodige pools binnenkomen.
2: Ja, ik ga daar niet naar meedoen, want ik heb daar toch het ballenverstand
0: nee,
2: van.
0: Nee, nee, nee, maar dat is het dus juist. Oh. Ik zal je zeggen, ik
2: maar
0: heb
2: dat
0: vroeger...
2: is toch een heel kawaii?
0: Ja, ja, ja, dat is de belasting ook. Het is ook een heel kawaii om dat in te vullen. Ja, belastingaangifte.
2: Dat laat ik tegenwoordig over aan iemand anders.
0: Nou ja, dan laat je dit ook over aan iemand anders.
2: Oh, wil jij hem dan voor mij invullen?
0: Ja, maar ja. Nee, nee, ik kan geen belastingaangifte. Maar ik wil de WK-pool
2: nee,
0: voor je
2: invullen. Nee, ik bedoel de WK-pool.
0: Ja, dat wil ik wel. Maar okay. Ik heb vroeger wel eens meegedaan en toen had ik er ook geen de ballen verstand van. En wie dacht je, wie heeft gewonnen? Shaki.
2: Oh, nou, ja. Ik zou zeggen, vul hem in.
0: Nee, maar echt. Het kan prima hoor. Ook als je geen verstand hebt van voetbal, je moet gewoon een beetje denken van... Ah,
2: ja, en een beetje geluk hebben, denk ik.
0: Ja, maar goed, een beetje geluk hebben.
2: We gaan dadelijk met iemand bellen van de WK-poeltjes site. En die gaat ons in ieder geval tips geven. Dus misschien kan ik het daarna ook wel.
0: Kijk, daar hebben we het aan. Daar hebben we het aan. Gaan we straks doen. En ik dacht, ja, ik heb er onwijs veel zin in. Mag het even? Een piratenplaatje.
2: Nou, vooruit.
0: Maar dan echt, echt piraat. Zullen er wel piraten
2: geen,
0: luisteren nu, denk je?
2: Geen, hoe heet ze?
0: Wat?
2: De duizend poten, hè?
0: Nee, de duizend... Oh, dat was ook wel een mooie geweest trouwens. Dat brengt me nu wel op ideeën.
2: Nee.
0: Tikken, tikken, tikken.
2: Heb ik daar weer dat lied heel de dag in mijn hoofd?
0: Tikken, tikken, tik-tak. Duizendpoot was wel leuk geweest, nu het ineens zegt. Waarom heb ik daar niet aan gedacht? Hier komt
2: kijk, als je mij toch niet had, hè? Nee, nee, nee.
0: Even een klein stukje even voor het gevoel even. Tikken, tikken, tik-tak. Ik had een ander liedje in gedachten namelijk. De duizendpoot. Dit is toch een hit, dit. De mankepoot. Mooi, duizendpoot
2: met
0: de mankepoot.
2: Duizendpoot met de mankepoot.
0: Dat is echt zo. Of heeft hij een houten poot? Wat zingt ze eigenlijk?
2: Oh, mankepoot.
0: Oh, wacht even. Oh, ik ben hem al kwijt. Nou, laat maar weten. Even kijken. Ik doe even een ander piratenplaatje. Ik wilde namelijk de Atlantico's even draaien.
3: En dan nu een onmullig dikke...
0: Ja, en ook al heb je er niks mee, het duurt maar 3 minuten, jongens. Het is ook zo weer voorbij. Hey, mi amor.

0: Ik spaar geen centen in de ochtendshow Marcel in de Morgen.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: Battletje gaat zometeen gesloten worden over 4 minuten. En in die 4 minuten... dan hopen we nog steeds eigenlijk een beetje losgetrokken te worden. Want we zitten echt heel dicht bij elkaar. Als 2 magneten bijna op elkaar. We hebben 2 liedjes en dat zijn muziekfeestliedjes. Deze.
2: Baila, baila, baila, baila.
0: Baila, baila. De Gasolina voor Team Tinia.
2: Baila, baila, baila.
0: Dan zou je op kunnen stemmen

Na deze van Jannes helemaal draaien. Dat wordt het liedje uiteraard met de meeste stemmen. Dus wie maakt ons los? Stemmen doe je in de NPO Luisterapp nogmaals. Gaan we dat zo meteen horen.

0: en zwevend naar het geluk. Het is woensdagochtend, dag van het muziekfeest in Moergestel. Vanavond is dat. Wij zenden hier op Sterren NL overigens live uit vanuit Moergestel vanaf een uurtje 4 vanmiddag. Met Jan en Corné. En om 7 uur vanavond zitten Perry en ik, zei de gek, er tot 10 uur vanavond. Dus dat wordt een dubbele shift. Een dubbele dag, zo'n beetje, Tinia.
1: Ja.
0: Ja, als we dan ook nog eens dubbel betaald worden, dat zou helemaal...
1: Dat zou helemaal mooi zijn, hè? Nee, dit hoort ook bij, hè?
0: Dit hoort er gewoon bij. Dit staat ook in het contract, hè?
1: Oh ja, is dat zo?
0: Bij mij wel, ja. Even kijken, wij... ik wil zo meteen... Als je de belangstelling bij hebt, Tinia, ik heb hier...
1: Belangstelling.
0: Als je de belangstelling hebt, ik heb hier... Net of heb je wat te koop staan.
1: Geen idee waarmee je nu gaat komen.
0: Bij enige belangstelling. Ik heb zo meteen na 8 uur wil ik wel eventjes een kleine sneak peek, een kleine preview geven van het WK-liedje.
1: Ja, hier heb ik heel erg veel belangstelling.
0: Ja, maar dit is. Maar dan heb ik echt. Je moet er doorheen luisteren, want het is nog zeer ruwe demo, is het. Maar met nadruk op zeer ruwe demo. Goed?
1: Ja.
0: Heb je wel belang bij?
1: Ja, zeker.
0: Okay. Welk liedje is geworden van de battle?
1: Ja, het zit me niet mee. Want
0: nee. ach.
1: Wederom een paar stemmetjes tekort. En dan ook echt maar een paar. Want met 53% van de stemmen heeft gewonnen Jan Smit met Zolang je bij me bent.
0: Dames en heren, de app is geopend. De troostlijn voor Tinia. Steunbetuigingen kunnen daar gestuurd worden. Dankjewel voor het stemmen.
1: Goed met jou. Ja.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond de 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen, zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werk krijgt, 170% uitbetaald, en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
4: Bel de opvang, bel met ons. En dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
2: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Akkoord, dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB, de A22 Velsen-Beverwijk. Tussen Knooppunt Velsen en Beverwijk heb je 17 minuten door een ongeluk. Rechte rijstrook is dicht. Je kan het best omrijden via de Wijkertunnel over de A9. De A65, dat is van Den Bosch naar Tilburg, tussen Vught Centrum en de afrit Kromvoort, 36 minuten. Er zijn verkeerslichten die niet goed werken. De linker rijstrook is dicht. Je kan het best omrijden via Eindhoven over de A2 en de A58. De N65, Tilburg-Den Bosch, ook daar problemen. Iets meer vertraging, een uur heb je daar, door die verkeerslichten die kapot zijn. De linkerrijstrook is dicht. Ook daar het advies om om te rijden via Eindhoven over de A58 en de A2. En de N208 Sassenheim naar Velsen tussen Zandpoort en de aansluiting met de A22. Daar heb je 30 minuten. Dat komt, staat hier door de A22, door dat probleem, door het ongeluk. Dat zijn omrijders natuurlijk. Ja.
1: Marcel de Vries.
5: Nou, succes allemaal door de ochtendspits van deze woensdagochtend. Zometeen hier Arjon Oostrom, één lange nacht met jou. We gaan nog even een spelletje spelen. En Lil Kleine en Samuel Welte heb ik voor je met Maak Me Nou Niet Gek.
6: De nummer 1, de nummer 1.
1: In Nederlandstalige muziek.

0: Morgen 9 over 8, midden van de week. Woensdag 3 juni, dag van het muziekfeest. Straks over een half uurtje gaan we bellen met onze Paul. We noemen het ook wel de Hoofdpiet. De Hoofdpiet, zeg maar, als in hij is de captain van het muziekfeest. En hij gaat ons straks even bijpraten over het wel en wee van vandaag. Wat gaat er gebeuren? Nou, in ieder geval hier voor iedereen die de radio luistert. Wij zenden tussen 4 en 10 uit vanuit Moergestel. Van Moergestel in Brabant, vlakbij Tilburg. Daar is het eerste muziekfeest, 10 jaar.
1: Ja, ik heb er zin in.
0: Zin in.
1: Ook nog nooit geweest in Moergestel.
0: En je bent dan nooit in Moergestel geweest?
1: Nee.
0: Hmm.
1: Wel in de Sint-Michielsgestel, maar niet in Moergestel.
0: Ja, Moergestel.
1: Moergestel.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, dat is echt wel nog een stukje tukker voor mij, hoor. Het is echt niet dat het om de hoek is.
0: Oh, dat klinkt als om de... Maar dat is hetzelfde, denk ik, dat mensen zeggen van... Dat is mooi, weet je. Lemmer, dat is toch vlak bij Dokkum? Heb je dat wel eens gereden, Lemmer-Dokkum?
1: Dat is ook nog echt een uur rijden, zeker.
0: Nou, uur is misschien 3 kwartier zeker wel, ja, denk ik. Ja, ja. Maar goed, maakt niet uit. Daar gaan we vandaag naartoe. Wanneer wil jij een sneak preview van het WK-liedje?
1: Over 10 minuutjes.
0: Over 10 minuutjes?
1: Ja.
0: Kun je nog zo lang wachten?
1: Ja hoor.
0: Oké. Doe ik zo meteen even een sneak preview, want we zijn bezig. Work in progress, zeg maar. Ja, dan even wat nieuws van vandaag. Gerard Joling die stopt met zijn grote soloconcerten. In februari volgend jaar dan geeft de zanger zijn allerlaatste soloshow in Rotterdam Ahoy. Onder de naam Only Joling, The Final Countdown, gaat hij dus Ahoy bestormen. Hoewel de titel van de show klinkt als een finaal afscheid, hoeven de fans niet bang te zijn dat Joling helemaal van het podium verdwijnt. Het besluit gaat puur over zijn eigen grote soloconcerten. De zanger die blijft gewoon onderdeel van de toppers en zal ook in de toekomst nog regulier te boeken zijn voor optredens. Dus is gewoon nog te boek. Maar een laatste soloshow, dat is wel aanstaande. Ja, en toch liet hij er wel wat doorschemer in zijn soap.
1: Ja, ik vind het ook een beetje gek, want het komt nu eigenlijk over dat hij gaat stoppen, maar ook niet. Want hij heeft nog steeds 100 optredens in de maand, zegt hij altijd.
0: Ja.
1: Dus ja, of hij gaat dadelijk het nog meer, dat hij eigenlijk nog meer gas terug... Ik denk dat hij sowieso wel gas terug gaat geven, maar... Ja, het is nog een beetje gek of zo.
0: Nou, maar hij wilde toch ook wel stoppen met die soap, hè? Met die vlogs en zo.
1: Ik denk inderdaad dat dit dan dus ook een beetje dubbelzinnig is, inderdaad. Dat hij dat tegen die tijd gaat aankondigen.
0: Hij is wel aan het afschalen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Nou ja, ik geef hem groot gelijk, ja.
0: Altijd in de spotlight.
1: Ja.
0: Ja, ja. Nou ja, anyways. We zouden nog niet zonder Gerard Joling willen, toch?
1: Dat is
0: toch
1: altijd, maar altijd ik snap lachen. Hem ook wel, hoor.
0: Nee, natuurlijk. Zeker wel. Het beroemde Bavaria-jurkje van het WK 2010... dat blijft een van de bekendste Nederlandse marketingacties ooit. Een groep vrouwen trok destijds in Zuid-Afrika de aandacht met oranje jurkjes... tot grote ergernis van de FIFA en sponsors. De actie die leverde wereldwijd publiciteit op... en miljoenen aan marketingwaarde voor Bavaria. Want daar waren ze van natuurlijk, die jurkjes.
1: Ik heb hem.
0: Heb jij zo'n jurkje?
1: Ja, ik heb hem ook nog steeds. Ik ga hem niet wegdoen.
0: Ga hem nog eens aantrekken.
1: Ja, dat kan, maar ik heb zoiets van... misschien levert het ooit nog wel een keer een hoop geld op.
0: Nou, misschien moeten we nog een paar sociale media beelden, videobeelden, social snippets maken... voor dat WK-liedje dat jij even door het beeld kan in het jurkje.
1: Ja, dat is goed.
0: Is goed
1: ik,
0: voor
1: heb
0: de...
1: ook nog, ik heb ook nog dat pak van Roy Donders destijds.
0: Oh, ja.
1: Die huispakken waren toen helemaal hip en daar zijn ook zo'n oranje pak.
0: Ja, heel veel van die dingen. Juichshirt, ja. Vuvuzela's en wat had je nog meer? De Wuppies.
1: De Wuppies inderdaad, ja, dat is weer maar voor mijn...
0: Ja, de Wuppies, die zijn zo vaak teruggekomen.
1: Ja.
0: Oh, man. En over het WK gesproken, het Nederlands elftal speelt vanavond om 20:45 een oefenduel. Een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in de Kuip in Rotterdam. Wedstrijd is te zien op NPO 1. En ook via de website van de NOS en in de app. 20:45 uitzwaaiwedstrijd. Ik ben zo benieuwd. Het is zondag over een week en dan hebben we onze eerste wedstrijd. Ach man, spanning. En ik moet zeggen, het begint nu wel te borrelen hoor. Het begint nu wel te leven. En ik vind WK ook altijd iets extra's hebben ten opzichte van het EK. Niks ten nadele van, maar WK, daar doet iedereen aan mee.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch bijzonder.
1: Eens.
0: Vraag zon, wolken, buien, vanmiddag vaker droog, later weer buien. Het wordt een graad of 20.

0: Dit was Marco Schuitmaker en zaterdagavond zijn we weer vrij. Het is de woensdag van 3 juni, dag van het muziekfeest. Straks gaan we dus even bellen met onze Paul Citeur. Want Paul die is al staande bij in Moergestel, waar het vandaag gaat gebeuren. En we willen natuurlijk even weten, ja, hoe ziet zo'n dag eruit? Wat gaat er allemaal gebeuren? Daar straks meer over. Ik had jou beloofd een sneak preview, Tinia.
1: Ja, graag.
0: WK-liedje. WK-liedje als in last minute op haren en snaren. Want we gaan zo'n beetje beginnen natuurlijk met WK.
1: Like always.
0: Like always. En ik dacht dit keer niet zelf te gaan zingen. Want dat is me vorige keer niet zo heel goed bevallen. Ik denk de mensen ook niet. Maar dus ik dacht van, ik ga wat hulptroepen inzetten. En ik heb al lange tijd ben ik verliefd op een liedje bij ons in de buurt. En deze jongens, daar heb ik wat eerder mee gewerkt. Dat zijn de Doelezen. Dat zijn Ronald en Sieberen. Ronald en Siep. En die hebben ooit dit liedje gemaakt met hun party act, de Doelezen. Dat heet Bimelle. Even een klein stukje van dat melodietje. Dan heb je even dat sfeertje. Kick the bass now. Het is dus een beetje, ja, ouderwets happy hardcore. Beetje party animal zit erin, zeg maar. En daar zit een bekend melodietje in van Monsieur Cannibal. Dat ken je vast wel. Dit is dus het origineel, is dit, hè? Bimelle, Bimelle, zo heet dat origineel. Nou, hebben we eventjes teruggehaald, Tinia, hoe het liedje gaat. Ik heb een tekst geschreven. En de jongens die doen het, normaal gesproken doen ze het in het Fries. Maar ja, we willen natuurlijk wel een liedje voor iedereen. Dus het moet in het Nederlands. Dus ik heb een Nederlands tekst geschreven. Even een klein stukje van hoe dat refreintje dan gaat.
2: Dat is toch net normaal.
0: Dit is dus nogmaals origineel.
2: Is het Westen 4? Wat een sterk verhaal.
0: Het zijn dus eigenlijk vier dingen die terugkomen. En toen dacht ik van ja, dan moeten we even iets voetbalachtigs moet erin. Hè? Het moet wel WK zijn. Nogmaals, ik zeg er even bij, dit is een zeer, zeer ruwe demo. Het is nog niet afgemixt. De stemmen liggen niet goed. De muziek staat misschien te hard. Of het applaus staat te hard. Maakt allemaal niet uit. Luister er een klein beetje doorheen.
2: Dit is het mooiste voetbal van de eeuw. We juichen voor de leeuw. Oranje. Dit is toch niet normaal? Oranje speelt weer top.
0: Hier komt nog muziek onder.
2: We gaan voor de bokaal. Het land staat op zijn kop.
0: Nou ja, dat. En dan, de muziek natuurlijk, die moet er nog onder allemaal. En ik heb een stukje commentaar heb ik ingevuld, Tinia.
1: Oké, okay, ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Oh, je wilt de commentaar ook horen?
1: Nou, heb je dat?
0: Heb ik dat voor handen? Dat is een
1: nou
0: hele goeie.
1: Ja, ik ben gewoon überhaupt benieuwd naar hoe dit daar gewoon als eindresultaat gaat klinken. Ik vind het oprecht heel leuk klinken, nu al.
0: Nou, je moet er echt doorheen luisteren. Want het is, kijk, dit is nu nog a cappella, alleen met stadiongeluid.
2: Dit is het mooiste voetbal van de eeuw. We juichen voor de leeuw, oranje.
0: Nou ja, dat is toch wel een gouden tekst. Dit is het mooiste voetbal van de eeuw. We juichen voor de leeuw, oranje. Toch?
1: Ja.
0: Ik kan niet meer missen.
1: Beter kan niet.
0: Wij worden wereldkampioen.
1: En simpeler ook niet.
0: Simpel. Nee. Dat moet ook. Het moet ook simpel. En iedereen moet het mee kunnen zingen. Dus wij gaan gewoon wereldkampioen worden. Klaar.
2: Kom snel uit je bed. Want dit is de 06. Roer het. Draai je het paletje rond en rond. En in het winnende getal. Dan ga je prijzen pakken. Dat zal.
3: Dit is 06 Roulette.
2: Dat zal.
3: 06 Roulette.
0: Ga zo meteen nog even kijken of ik dat stukje van mezelf er nog even bij kan fietsen. En dan heb je even een sneak preview. Maar nogmaals, to be continued. Dan eerst de 06 Roulette.
1: Ja, komt-ie.
0: Oh, wat?
1: Hij is vandaag gevallen, de jackpot, op twee cijfers. Ja. En dat zijn de cijfers 2 en 7.
0: 2 en 7?
1: Ja. Hij is op 27 gevallen.
0: Godverdorie, dit is nogal lastiger, denk ik, of niet?
1: Ja, ik kan er ook niks aan doen. Balletje is erop gevallen.
0: 2 en 7. Mocht je een 2 en een 7 in je telefoonnummer hebben, dan mag je er een appje sturen naar onze tieners met het woord...
1: Jackpot. En ze hoeven niet naast elkaar in je 06-nummer te staan. Als er maar ergens na de 06 een 2 en een 7 staat, dan ben je bij spekkoper. Dan mag je appen.
0: Ja, dan maak je kans op leuke prijzen. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen, die gaan we weggeven. Dus 2 en een 7. Ik zit even... Volgens mij heb ik dat stukje gevonden, Tinia.
1: Oh.
0: Wil je dat ook nog even horen?
1: Ja.
0: even kijken. Maar nogmaals, ruwe demo. Het staat allemaal veel te hard en te zacht. En de geluiden staan allemaal nog niet goed. Nee, maar dat gaat allemaal. Ja, die mix is nog niet helemaal klaar.
1: Okay.
0: Even, oh nee, wacht even. Waar zit ik? Ja, ik moet het echt.
2: Dit is het mooiste voetbal.
0: Voetbal van de eeuw. Ik denk dat het hier meer zit. Even wachten hoor. Wil je dat ook nog even horen?
1: Ja.
0: Even kijken. Maar nogmaals, ruwe demo. Het staat allemaal veel te hard en te zacht. En de geluiden staan allemaal nog niet goed.
1: Te zacht.
0: Nee, maar dat gaat allemaal. Ja, die mix is nog niet helemaal klaar.
1: Okay.
0: Even, oh nee, wacht even. Waar zit ik? Ja, ik moet het echt.
2: Dit is het mooiste voetbal.
0: Voetbal van de eeuw. Ik denk dat het hier meer zit. Even wachten hoor.

Ik heb... Anders zit wel in het intro. Ik pak het intro wel even bij. Klein stukje, jongens. Even ruwe demo, hè. Dus jullie zijn getuigen.

0: kop. Oké, okay. Nou, de rest krijg je nog. Dat is,
1: ik vind dat orgeltje, ik vind dat echt geweldig.
0: Ja, ja, orgeltje. Nou, tot zover. En nogmaals, als er meer is, dan deel ik dat graag met jullie. Want ik wil wel graag dat jullie als luisteraars op de eerste rij zitten natuurlijk. Later meer. Eerst maar eens even wat muziek. Damien van Os en Diamantenring.

0: laten we het hopen. Jan, goedemorgen. Oh, wacht even. Ik zeg nog een keer. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Marcel. Ja. Goedemorgen, Tinia. Goedemorgen, Clubje. Vanochtend is het wisselend bewolkt en later komen er weer buien voor. De wind komt uit het zuidwesten en die is eerst matig. Temperatuur 16 tot 20 graden. En later vanavond toenemende wind, kracht 6 tot 7.
0: Zo.
1: Dus Marcel, ik hoop dat alles weer goed gaat met je huisje.
0: Nou, ik ook.
1: En hier onze spreuk. Juni met veel gedonder brengt meestal de oost ten onder.
0: De oost ten onder. Oh. Nou Jan, dankjewel voor deze informatie. Tot morgen. We gaan naar het nieuws van 8:30.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
3: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
2: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika.
0: Boeien. Dankjewel, verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Hofvliet. Half uurtje extra rijden door een ongeluk. Twee rijstroken dicht. A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Ook alweer voor Moergestel. Potverdorie, 50 minuten. Dit moeten we in de gaten houden, Tinia, als we daar naartoe moeten. Komt door een ongeluk nu.
4: Oh jee.
0: Ja, het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Maar dat is nu, hè? Dat is toch niet vanmiddag?
4: Oh, dat is vanmiddag hopelijk toch wel weer opgelost.
0: Ja, dat hoop ik ook, ja. De A65 Den Bosch naar Tilburg voor Vught, 25 minuten. Verkeerslichten daar kapot. Die werken niet goed. Linkerrijstrook is daardoor dicht. En de N65 Tilburg Den Bosch tussen Haren en Vught. Daar heb je 53 minuten. Heeft ook te maken met die kapotte verkeerslichten.
5: 06 Roulette.
0: Welke cijfers moet je in je telefoonnummer hebben om mee te kunnen doen met de 06-roulette?
4: Een 2 en een 7.
0: Als je ze beide hebt, ergens in je 06-nummer, dan mag je het laten weten aan Tinia, dan stuur je het woordje jackpot.
6: NPO Sterren NL.
5: De nummer 1.
6: In Nederlandstalige muziek.
0: Met West & Hammond en Give a Little Love.

0: Albert West en Elbert Hammond. Daarvoor en Give a Little Love.
1: 06 Roulette.
0: Love of the Common People. We gaan even naar 10 jaar. Welke cijfers even voor de finale? Want zometeen willen we iemand blij maken natuurlijk met wat prijzen. Welke cijfers moeten ze hebben?
2: Een 2 en een 7.
0: 2 en een 7. Als je die in je nummer hebt, dan mag je 10 jaar nog even lastigvallen met een appje. Dan stuur je het woordje jackpot. Dan even wat anders, want vanavond is het weer zover. Eindelijk het muziekfeest op het plein. En het strijkt neer in Brabant. En daar weten we van, de Brabantse nachten zijn lang. In Moergestel wordt op dit moment nog volop gebouwd, gesjouwd en getest. Zodat er vanavond weer één groot feest kan losbarsten. En als er iemand weet wat er allemaal achter die schermen, voor die schermen, tussen de schermen gebeurt, dan is het onze Mr. Muziekfeest, Paul Citeur. Paul, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Marcel. Hallo daar.
0: Hallo, hallo. Ja, even verromantiseren misschien. Of even mooi even tussen de oren laten afspelen. Want dat is radio ook natuurlijk. Als we nu zouden lopen over het plein in Moergestel, wat zien we dan?
3: Toch wel regen op momenten.
0: Ja, ja,
2: is dat
0: veel
2: is niet romantiseren, Paul.
0: Nee, dat is niet romantiseren. Nee. Dan zou je zeggen van het is nu 30 graden en de zon schijnt. Maar?
3: Nee, de tent staat er prachtig bij. We hebben mooie nieuwe ledlichten op de tent gedaan. Het is een heel groot plein met een prachtige kerk eraan. En dus we kunnen lekker lang uitgerekt veel publiek ontvangen.
0: Ja.
3: En het staat er allemaal tiptop bij, moet ik zeggen. Het gaat goed.
0: Oh, dus het puntje is dan ook al op die, zeg maar?
3: Nee. Qua podium en tent wel. En we gaan nu zo meteen zorgen dat we de artiesten goed kunnen ontvangen. Dat de kleedkamers klaar zijn, dat de koffie gezet is, dat soort dingen allemaal.
0: Ja, ja, daar komt een hoop bij kijken natuurlijk. We hadden net al even een vraag van een luisterette, Pauline, die zegt even een vraagje, hoe laat begint het repeteren?
3: Oh, nou, ik geloof dat de eerste uit mijn hoofd om 3 uur al begint te repeteren.
0: Kijk.
3: Want we hebben, ik geloof, 45 liedjes voor vanavond geprogrammeerd staan. Zo. Heel erg veel artiesten.
0: Ja.
3: Veel nieuwe artiesten ook, dat is wel leuk. Heel veel eerstejaars, zeg maar, die voor het eerst hun debuut komen maken op het muziekfeest op het plein.
0: Ja.
3: Zoals Bram Bongers, nog een aantal. En het is heel erg leuk. En daar kijken we altijd naar uit. Nieuw talent vinden we belangrijk.
0: Ja, snap
3: ik. Dus om 3 uur beginnen de soundchecks. En om 7 uur gaan Corné Klein en Jan Paparazzi het podium op om het publiek te vermaken.
0: Ja.
3: En om 8 uur strak beginnen we met de eerste show. Goedenavond allemaal.
0: Ja.
3: Op het plein of in de zaal.
0: Ja, ja. En dan de rest is dan, als het een beetje mee zit, na de tijd geschiedenis. Staat het op de band en dan komt het later op tv. Wanneer is het ongeveer te zien?
3: Vanaf vrijdag 17 juli. 17 juli is de eerste uit Moergestel. Dan 3 weken achter elkaar. En dan 3 uitzendingen uit Zwolle. En die gaan we volgende maand opnemen.
0: Ja, fantastisch. Dus als het WK is afgelopen, vallen we niet in een zwart gat. Dan hebben we het muziekfeest.
3: Nee, het feest gaat gewoon door, gaat vanuit.
0: Dat is mooi, mooi. Nou, dan zeg je, er komen heel veel eerstejaars. Dus rookies zijn dat dan. Wat zou je tegen hun willen zeggen als ze nu zitten te luisteren? Wat moeten ze vooral doen en wat moeten ze vooral niet doen?
3: Nou, vooral veel genieten van de 10.000 man die daar op het plein staat. Speciaal voor hun gekomen.
0: Ja.
3: En daar moeten ze vooral van genieten. Niet te zenuwachtig maken. Het komt allemaal goed.
0: Dat is het. Het is een feestje voor iedereen. Voor iedereen
3: absoluut.
0: Die voor het podium staat, maar ook op het podium. Wat mag het publiek dit jaar absoluut niet missen tijdens deze editie?
3: Nou, het leuke is, Thomas Bergh is weer helemaal terug. Daar zijn we heel erg blij mee. Ja, goede nieuwe single heeft hij. En die gaat hij voor het eerst doen bij ons vanavond.
0: Waanzinnige zanger, hè?
3: Ja, absoluut. Ja. Ik ben erg dol op zijn stem. Hij kan vreselijk goed zingen.
0: Ja.
3: Dus het was eventjes stil geweest. Dus ik ben erg blij dat hij weer terug is met een fantastische nieuwe single. We hebben Frans Bauer staan. We hebben Tino Martin staan. Mart Hoogkamer, Senna. We hebben Corrie Konings.
0: Oh,
3: dat scheelt namelijk reiskosten. Nee, dat is flauwekul. Maar die woont denk ik 3 kilometer
0: van daar vandaan.
3: Ja, dat zou zomaar kunnen. Jan Smit is er uiteraard. Ja. En die rijdt samen met Simon Keizer. Want die treedt ook op vanavond.
0: Leuk zeg. Wat een fantastisch feest. Gaat het allemaal lukken voor 11 uur vanavond?
3: Nou ja, het wordt wel doorrammen inderdaad. En laten we uiteraard onze nummer 1 en de man die overal op nummer 1 staat, Justin de Wild, niet vergeten.
0: Top, die is ook bij Cheerio. Ja, dit wordt een feest die ze weer gaan niet kent in Moergestel in Brabant. En nogmaals, de repetities beginnen ergens halverwege de middag. Dus als je dat mee wilt pakken, dan ben je ook uitgenodigd. Maar vooral vanavond het feest. Het begint om 7 uur voor programma, 8 uur strak begint het programma. En we kennen het strak, want Paul, jij bent van de secondes, hè? Jij staat stipt.
3: Heel erg. Ja, nog 2 en doorstarten nu.
0: Ja. Heel goed. Succes met de laatste puntjes op de i en tot vanavond.
3: Dankjewel Marcel, tot vanavond.
0: Doei.

0: Rob Zorren, nou en. Nou en, 6 voor 9. Straks in het volgende uur hebben we onder andere nog de historische feiten en gaan we het hebben over WK-poeltjes. WK-pools heb je soms ook. Je hebt er van die grote bedrijvenpools. We hebben er bij ons in het bedrijf ook eentje en ook nog op de radioafdeling. We kunnen aan 2 meedoen, Tinia. Als moet.
1: Nou, ik misschien dat ik dadelijk wat iets wijzer over word. Dat het me dan wel, dat ik het dan wel even ga doen.
0: Ja, want nu in eerste instantie zeg je, ik heb er geen klapverstand van. Ik
1: heb
0: doe überhaupt er
1: nog nooit een WK of een pool ingevuld.
0: Nou, en ik denk juist dat de mensen die geen verstand van voetbal hebben, dat die het juist moeten doen. Want die hebben het vaak juist. Dat is echt zo. Ja.
2: Dit is 06 Roulette.
0: Dat zeg ik hier heel dapper, maar misschien komen we er zo meteen achter, want dan gaan we het er echt over hebben. Met iemand die er verstand van heeft. Daar zo meteen meer over. Eerst naar de uitslag van de 06 Roulette. Met wie, Tinia?
1: Ja, we hebben aan de lijn Jan uit Deventer.
0: Jan, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel. Tinia.
0: Goedemorgen. Jan uit de Koekstad, hè?
3: Jazeker.
0: De Deventer Koek.
3: Deventer Koek.
0: Ik zeg het zo vaak als ik Deventer hoor, zeg ik uit de Koekstad. Maar wat voor koek is dat eigenlijk, die Deventer Koek?
3: Ja. Dat is... Ja, het is gewoon een hele lekkere, smeuïge koek, zeg maar.
0: Een smeuïge koek? Maar lijkt het ergens op dat ik er herken? Is het, het lijkt niet op bastonje. Het is ook geen... wat is het?
3: Het is eigenlijk een verbeterde versie van ontbijtkoek.
0: Oh, een ontbijtkoek. Oh, zo'n soort koek is het. Het is geen biscuit. Het is echt een... mooi. Dan moet ik nog eens een keer hebben, Jan. Als ik een keer in de buurt ben, kom ik bij je.
3: We zitten vaak genoeg bij jullie in de buurt. Dus zeg het maar een keer.
0: Dan neem je het mee.
3: Een doosje. Een doosje mee.
0: Ah, je rijdt toch in een vrachtwagen, dus je hebt ruimte zat, lijkt me.
3: Ja, ik kan er wel een paar meenemen.
0: Daar kun je er wel, oké. Heel goed. Nou, als je een keer in de buurt van Hilversum bent, dan wip je maar een keer aan, Jan. Wij gaan even jouw nummer tegen het licht houden, Tinia.
1: Ja, hij heeft hem.
0: Heeft hem?
1: Ja, ja? De 2 cijfers.
0: Zo. Dat betekent, Jan, dat jij de lucky winnaar bent van vandaag van onze 06 Roulette. We sturen even wat leuke prijzen op, Jan.
3: Dat is heel mooi.
0: Dat dacht ik ook. Ik wens je een mooie dag. Waar ga je naartoe?
3: Ik ben nu onderweg naar Terborg.
0: Terborg. Doen ze daar de hartelijke groeten van ons.
3: Dat zal ik doen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt de CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt de CBS.
3: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan voor kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
2: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Hofvliet. 3 kwartier door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. De A58 Eindhoven-Tilburg. Voor Moergestel heb je 25 minuten extra door een ongeluk. De weg is daar gelukkig weer vrij. De A65 Den Bosch naar Tilburg. Voor Kromvoort een half uur. Komt door verkeerslichten die niet goed werken. De linkerrijstrook is dicht. Ook op de N65 Tilburg-Den Bosch. Tussen de afrit Haren en Vught. Daar is de vertragingstijd het dubbele. Een uur heb je daar extra. De verkeerslichten dus kapot. Omrijden kan daar het beste via Eindhoven over de A58 en de A2.
2: Marcel de Vries.
1: Zet hem op. Toi toi. Zometeen hoor je Amar en Snelle met de laatste. We gaan het hebben over WK-pools. De historisch overzicht hebben we. En Donnie met de jarige Senna. Waar blijf je nou? De nummer.

0: Wij gaan nooit meer slapen.
1: Nee.
0: Maak mijn moeder niet trots.
1: Nee.
0: We groeien nooit op.
1: Nee.
0: Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: bof.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: En dus de jarige hyperhyperhoera Senna.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Ben jij er klaar voor, Tinus?
2: Ik ben er hartstikke klaar voor.
0: Nou, let eens even op. We gaan op deze dag, deze 3 juni, even terug naar 1957. Want toen won Corrie Brokken het Eurovisie Songfestival met het liedje Net als toen. Hoor eens even.
3: Zit niet zo suf met die eeuwige krant.
0: Dit waren ze nog eens. Dit waren arrangementen, waren dit, hè? Kijk. Het is pas de tweede editie van het festival. En Nederland pakt meteen de winst. 57. Kijk, we hebben het altijd wel over dingedong en dat soort dingen. Corrie Brokken, 57. Nemen we even mee. Vandaag op 3 juni in 1965 maakt astronaut Ed White als eerste mens een ruimtewandeling. Ruim 20 minuten zweeft hij buiten zijn ruimtecapsule. Dat moet toch echt een bizar gevoel zijn?
2: Dat lijkt mij ook. Als en vooral ook als je de eerste bent.
0: Nou ja, dat ook. Ja, ja, ja, de eerste sowieso. Maar het gewichtloos zijn, dat lijkt me zo'n gekke gewaarwording.
2: Helemaal, om dan denk ik weer terug te komen op aarde.
0: Ah, zeker.
2: En dat dan, dat weer, zeg maar...
0: Dat je het weer terugvoelt. Dat je denkt van, hey, op
2: dat door, lijkt me eigenlijk nog een veel gekker gevoel, denk ik.
0: Ja, nou ja, zeker moet je daar voorzichtig mee zijn als je heel lang weg bent. Ja. Kijk, als je het eventjes bent geweest, dan hou je spieren wel natuurlijk. Maar je spieren slap, die worden heel slap natuurlijk op een gegeven moment. En dan, je ziet ze ook altijd zitten in van die stoelen en zo.
2: Ja.
0: Ik moet zeggen, die van die Artemis 2 die laatst zijn geland, die waren snel weer op de been,
2: zo,
0: hoor.
2: Zo, die stonden echt supersnel weer op. Maar die hadden blijkbaar ook wel goed getraind daar in dat ding.
0: Ja. Dus in de capsule,
2: ja. Dus het kan best zijn dat allemaal weer nieuwe oefeningen en technieken, dat dus weer zeker helpt.
0: Aldoende leerpen.
2: Ja.
0: En in 2009 zendt de KRO de allerlaatste aflevering uit van Toen was geluk heel gewoon. De populaire comedyserie over het leven in de jaren 50 en 60 komt ermee na 16 seizoenen ten einde. Gerard Cox, Joke Bruis en Vriendje Stokvis. Prachtig. Kooi, man. Mooie serie. Heb je dat wel gekeken of niet?
2: Nee.
0: Heb je nooit gekeken? Ach. Nee. Prachtig.
2: Misschien ooit een keer een klein snippetje van gezien of zo. Ah. Ja, en natuurlijk wel van de snippetjes die nog wel eens rondzwieren op het internet. Maar ik heb het nooit... Nee, het is een beetje voor mijn... Ja, nou niet voor mijn tijd, maar...
0: Nee, je was toch
2: jong. Toen keek ik nog Sesamstraat eigenlijk.
0: Ja, maar je had andere prioriteiten.
2: Ja.
0: Pino was belangrijker.
2: En Pino,
0: Tommy.
2: Ja, en Tommy.
0: Poei. Vandaag zon, wolken, buien, vanmiddag vaker droog. En later krijgen we overigens weer buien. Narigheid allemaal. Het wordt een graadje of 20 vandaag.

Dios. We gaan het zo meteen eens hebben over WK-pools. WK-poeltje invullen. Als je nog twijfelt, misschien word je zo meteen over de streep getrokken. En dit is André Hazes.

0: Leslie Bronkhorst en ik drink rosé. Lekker. 9:50 is het. Goedemorgen. Het is de ochtendshow Marcel in de Morgen op een heugelijke dag. Want het is vandaag de dag van het muziekfeest op het plein in Moergestel. Vanmiddag halverwege de middag de repetities. Vanavond om 7:00 het voorprogramma. En om 8:00 start de show in het Brabantse Moergestel. Ja, en dan Tinia, heb jij pen en papier bij de hand?
1: Ja, ik heb het bij de hand.
0: Ja, het WK dat komt eraan. En dat betekent dat er in heel Nederland weer iets belangrijks gaat gebeuren. De WK-pool invullen. En dat, dan begint altijd natuurlijk dezelfde discussie. Moet je urenlang statistieken bekijken, bestuderen, of moet je gewoon je gevoel volgen? Want iedereen wil natuurlijk die ene collega, die vriend of familielid natuurlijk wel verslaan en de pot pakken. We gaan het bespreken met Martijn van Dijk. Hij is oprichter van Scorito. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe staat het met de server van de site? Die moet toch wel een beetje temperatuur hebben inmiddels.
2: Ja, het begint nu een beetje te roken. Maar het gaat nog.
0: Het gaat nog, ja. Zijn er al veel, zonder cijfers te noemen, want dat is natuurlijk allemaal voor jullie administratie, maar zijn er al veel ingevuld?
2: Er zijn al heel veel aanmeldingen in ieder geval. Ja. Dat we al richting de 700.000 gaan. En dat worden er 1,5 miljoen, verwacht ik. Zo. De meeste mensen die vullen het tegen het einde van de deadline, zeg maar, in. Ah. Maar er zijn ook al genoeg mensen die alles al heel keurig hebben ingevuld.
0: Ja, er zijn dus veel mensen die doen het nog even last minute. Die denken, oh ja, potverdorie, morgen begint WK, nog even snel invullen. Ja.
1: Zo ben jij ook, hè Marcel?
0: Ja, dat ben ik ook, ja, dat ben ik ook. Ja. Maar ik heb nog niks ingevuld. Dan gaan we er wel even doorheen, want ik ben wel benieuwd. Voor mensen die dat nog moeten doen, die gaan beginnen misschien aan zo'n WK-pool. Of zoals onze Tinia bijvoorbeeld, die denkt, ja, ik heb er geen verstand van. Moet ik het dan wel invullen? Wat denk jij, Martijn?
2: Nou, 2 jaar geleden bij het EK hadden wij oma Ria, zo heette ze. En een dame van 60 plus. En die stond een paar weken lang bovenaan. We hadden toen 1,1 miljoen deelnemers.
0: Zo.
2: En zij zei zelf, ik weet eigenlijk niks van voetbal. Ik heb het een beetje ingevuld, ik heb het een beetje aan mijn man gevraagd. En wij dachten iedere keer, ik keek naar die voorspellingen en dacht van, nu moet het wel misgaan. Maar ze bleef maar bovenaan staan.
0: Dat is mogelijk.
2: Dus moet je er echt verstand van hebben. Ik denk het leuke van een WK-pool is dat dat niet per se nodig is. Het helpt wel, maar het kan je ook juist weer in een probleem brengen als je denkt, ik kan alles helemaal perfect doen en overal een verrassing invullen. Nee, soms helpt het juist doordat je het losjes invult.
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook, het WK is zelf natuurlijk ook, of een EK, is natuurlijk ook onvoorspelbaar. Soms dan zie je een heel groot voetballand, zie je er eens uitgekegeld worden. Dan gaat natuurlijk zo'n pool ook op de kop. En dan kan inderdaad oma Ria, die kan bovenaan blijven staan.
2: Ja, nou zelfs bij ons vul je dan eerst de groepsfase in. En pas als de knock-out ronde ze beginnen, dan vul je iedere keer per ronde de rest in. Okay. Dus je kunt jezelf nog wel corrigeren, zeg maar.
0: Ja.
2: Je blijft wel kans hebben. Maar goed, uiteindelijk komt het natuurlijk wel op neer dat je goed moet invullen.
0: Maar zeg je nu van, het is handig toch om wat statistieken te duiken? Of moet er gewoon blanco in?
2: Kijk, het kan allebei. En dat is het leuke. Het kan allebei. En het kan ook allebei succes hebben. Maar soms is het wel handig om naar bepaalde statistieken te kijken. Dus bijvoorbeeld om te weten dat bij het vorige WK was ongeveer 1 op de 4 wedstrijden was een gelijkspel.
0: Ja.
2: Nou, ik verwacht zelf dat dat nu iets meer gaat worden. En dat komt omdat nu de beste nummer 3 ook door kunnen gaan in de groep.
0: Ja.
2: Dat kan net zorgen voor wat meer gelijkspelen. Maar dus houd er rekening mee dat ongeveer 1 op de 3, 1 op de 4 is gelijkspel. En als er gelijkspel is, dan is het meestal 1-1.
0: Ja.
2: Dus dat kun je bijvoorbeeld meenemen.
0: Ja.
2: Daarnaast is het denk ik ook wel belangrijk om niet te veel verrassingen in te vullen. Want niet iedere wedstrijd of niet iedere groep leidt tot een verrassing. Je beperkt dat tot 1 of maximaal 2 verrassingen.
0: Ja.
2: En vaak wint degene doordat hij briljante voorspellingen heeft, maar ook gewoon minder fouten maakt dan de rest.
0: Ja. Wat denk je van de invloed van AI op dit hele WK-pool gebeuren? Want ChatGPT gaat geraadpleegd worden.
2: Ja, zeker. Nou, ik heb het zelf geprobeerd. Want ik denk toch eens even kijken hoe dat dan gaat. En op zich, de voorspellingen die daaruit komen, die zijn best best geloofwaardig, moet ik zeggen. Dus ja, ik zou soms ergens anders, iets anders invullen.
0: Ja.
2: Alleen, ja, ik kwam er ook landen tegen die helemaal niet meedoen aan het WK. Dus ja,
0: oh, ja,
2: dat maakt het een beetje lastig.
0: Ja.
2: En wat ook nog meespeelt, is dat je als je gaat invullen ook een beetje gaat kijken van oké, wie gaat er dan door? En in de derde wedstrijd van die groepsfase, oh ja, dan is die al geplaatst of die niet. Dat, die ja, emotie of dat stukje pakt de AI niet mee.
0: Nee.
2: Nou, uiteindelijk is het natuurlijk veel leuker als het je eigen voorspelling is.
0: Ja, ja, nou doen er aan dit WK doen er voor het eerst 48 landen aan mee. Maakt dat ja, ook moeilijker?
2: Nou, het is in ieder geval meer werk.
0: Ja.
2: Hè, want alleen in de groepsfase heb je al 72 wedstrijden.
0: Zo.
2: Nou, wat het met zich meebrengt is dat de krachtsverschillen wel meer uit elkaar liggen. Want je hebt soms ja, een groot land tegen echt een heel klein land. Nou, noem ik Curaçao of Haiti.
0: Ja,
2: ja, dat zijn echt kleine voetballanden. Dus dat betekent dat de uitslagen wel wat groter uitvallen. Waar normaal gesproken een overwinning vaak 2-0 is. Ja, dan zal het nu wat hoger uitvallen.
0: 5-1, ja. Ja, ik noem er even wat. Ik heb er ook geen klap verstand van natuurlijk. Maar als jij nou aan iedereen die zeg maar nog overweegt om dit te gaan doen, zoals Tinia bijvoorbeeld, wat zou één gouden tip zijn voor degene die nog een pool moet invullen?
2: Gouden tip. Schakel emotie uit.
0: Ah, dat is het.
2: Vul niet in wat je hoopt, maar wat je verwacht. Dus ja, dat, ja.
0: Wat is jouw gedroomde...
2: Nee,
0: ja, wat zeg je? Maar nog overweegt om dit te gaan doen, zoals Tinia bijvoorbeeld. Wat zou één gouden tip zijn voor degene die nog een pool moet invullen?
2: Gouden tip. Schakel emotie uit.
0: Ah, dat is het.
2: Vul niet in wat je hoopt, maar wat je verwacht. Ja. Dus ja, dat, ja.
0: Wat is jouw gedroomde...
2: Nee, dat...
0: Ja, wat zeg je?
2: Nee, zeg maar.
0: Nee, ik zou nog vragen.

0: wat heb je met Noorwegen?
1: Nou, ik heb een zwak voor Noorwegen op een of andere manier.
0: Oh?
1: Dus ik zou Nederland-Noorwegen een geweldig verhaal vinden.
0: Nou, wat een bijzondere. Dat zal een kans van 1 op weet ik hoeveel zijn. Maar ik hoop het je open.
1: Ik denk dat je er geld mee kan verdienen als het
0: dat uitkomt. Dat denk ik ook.
1: Maar, ja, precies.
0: Wij gaan hem nog even invullen in ieder geval, Martijn. Dank je wel voor je kundigheid. En veel succes de komende tijd. En hou de server overeind, hè?
1: Ja, hij draait toch.
0: Oké. Martijn van Dijk, oprichter van Scorito. Dank je wel voor je tijd. Mooie dag.
1: Hoi.

0: Vanochtend trekken er een paar buien van west naar oost over het land. Lokaal met onweer. Ook vanmiddag dan valt er met name landinwaarts nog af en toe een bui. Maar de zon die breekt ook hier en daar wat door. Het wordt een graad of 20 bij matige tot krachtige zuidwestenwind. Kracht 3 tot 6. Vanavond dan trekt er weer vanuit het westen een nieuw gebied met regen over het land. Dat gaat dan geleidelijk het land over. Morgen vallen stevige buien met onweer, matige tot krachtige zuidwestenwind, 4 tot 6. En dan wordt het maar een graad of 18. Dan gaan we eens even kijken naar het verkeer voor dit moment. Er zijn er nog 4 files. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoudendorp, een minuutje of 20. A10 knooppunt Watergraafsmeer naar Koenplein. Daar heb je voor de afrit Haarlem 9 minuten. Technische problemen, spitsstrook is dicht. A65, daar zijn de verkeerslichten niet goed. Dat is Den Bosch naar Tilburg voor Vught 21 minuten. En van Tilburg naar Den Bosch voor Vught 54 minuten extra rijden. Zometeen het oude platenkoffertje, Tinia, ABC'tje.
1: C.
0: C?
1: Ja.
0: 15 miljoen. Ja, ik zeg het
1: nou, makkelijk. Nou, verklap je het al.
0: Ja, 15 miljoen. Zijn er niet meer, hè? We hebben al veel meer inmiddels.
1: We hebben het al veel meer.
0: Veel meer.
2: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Stemmen kan alvast in de NPO Luister-app.

0: Simon, pak van mijn hart. Sterren NL, goedemorgen. Hier nog een paar appies. Onder andere van Dick van Beuzenkom uit Liende. Die zegt, goedemorgen Marcel, zeg even tegen mijn collega Jasper Rothof dat NPO Sterren NL aan moet blijven staan vandaag. Groeten van Dick uit Liende. Gas erop, succes en veel plezier in Moergestel, dankjewel. En Angelina die zegt nog even, ben aan het luisteren in Kroatië naar jullie. We hebben vandaag een regenachtige dag. Jullie laten de zon schijnen op de camping. Groetjes van Angelina. Nou. Bedankt voor de app. Dan gaan we... Tinus, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor. Okay.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Tijd voor de oude platenkoffer. Want oude meuk is leuk. Je weet het. Drie liedjes uit die oude categorie. En jij mag stemmen in de NPO Luisterapp. Op bijvoorbeeld... Willem Duin.
3: Je moet eens wat verdienen. Je staat zonder benzine.
0: Ja...
3: Zit je daar niet mee?
0: Zit je daar niet mee? Willem, wat heb je grote handen. Dat is keuze A. Dan hebben we keuze B. Marcel de Groot.
4: Mag ik naar die kijken in het volle licht? In een kamer met een bed en een gordijn.
0: Ook een lekkere deze.
4: Mag ik je observeren van dichtbij zonder klik?
0: Keuze B is dat. En dan hebben we nog een C'tje. En daar ging jij voor, zei je.
1: Ja.
0: Fluitsma en Fantijn die zongen in 1995. 15 miljoen mensen.

0: prachtig liedje. En ik dacht, dat hoorde bij een reclame destijds. Dat was het ook bij. Dat was een, was het niet een, was een nummer 1 hit, dacht ik ook. 95 is een beetje lang geleden. Toen was ik puber. Was ik aan puberen, tieners?
1: Oh ja, was je zo'n pubertje?
0: Nou, was niet echt puber, maar ik was wel in de leeftijd van puber. Ik was een jaar of 14, denk ik. 14, 15.
1: Ik heb trouwens weer even Google erbij gehaald. Want ik vroeg me net eventjes af hoeveel miljoen mensen we er nu zitten. Ik weet niet, ik kan het niet goed gevonden krijgen of dit nou heel zijn...
0: Staat er vaak bij, het jaar staat er vaak bij.
1: Ja, als ik nu bovenaan in Google staat nu in ieder geval 18,4 miljoen inwoners.
0: 18,4, dus er moet eigenlijk 18,4 mensen... Nee, 18,4 miljoen moet er nog. 18,4 miljoen mensen! Nee, dat past niet. 15
1: miljoen.
0: Ja,
1: dan moet je gewoon 18... niet 15, want het is onder de 5 nog. Hè? Dus afgerond is het 18.
0: Oh, oké, afgerond. Goed, ja, die 400.000 ronden we gewoon af. Het zijn er maar 400.000,
1: joh. Die 400.000.
0: Nee, die 400.000. Nou, stemmen doe je in de NPO Luisterapp nogmaals op Willem Duin, Marcel de Groot en Fluitsma en Van Tijn. Heb je nog wat gehad aan het belletje over de WK-pools?
1: Ja, zeker.
0: Ga doen.
1: Ik, nou ja, zeker naar het verhaal van Ria. Oma Ria dacht ik van ja... Ik wil eigenlijk ook die oma Ria wel zijn. En...
0: Oma Tinia, die tante Tinia.
1: Tante Tinia,
0: zo
1: ja.
0: Moet jij er gewoon in. Jij moet in die pool als tante Tinia.
1: Ja.
0: Tante Tinia en... of toch gewoon, nee, Tine Standfeest moet je eigenlijk.
1: Tine Standfeest.
0: Ja, vind ik mooi. Tine Standfeest.
1: Maar ja, ik denk dat ik best wel kans kan maken.
0: Jawel.
1: Ik werd ook geïnspireerd door zijn voorspelling van Nederland-Noorwegen. Toen dacht ik, oh, dat is ook wel heel gek. Dus ik ben geïnspireerd.
0: Ja, Nederland-Spanje zou mooi zijn. Mooie finale. We gaan het meemaken. We gaan het poeltje wel even invullen. We gaan eerst lekker naar muziek luisteren. Want daar zijn we per slotverrekening voor hier op Sterren NL Radio. Nummer 1 in Nederlandstalige muziek met Bluff. Later als de grote ben. Ik was er.

0: SterrenNL. Sven die is ook lekker aan het werk. Die is een lift aan het installeren met SterrenNL aan op de achtergrond. Ja, zo is dat meestal. Muziek moet een beetje op de achtergrond voor de sfeer. Ik heb hier ook wel eens wat mensen aan het werk gehad. Timmerman of een installateur of wat dan ook. En dan staat de radio lekker aan. Dat werkt toch lekkerder met de radio aan. Heb je dat zelf ook niet als je... Ja, je hebt nog geen klushuis, Tinia.
1: Nee, ben ik ook niet van plan om dat te doen, eerlijk gezegd.
0: Geen klushuis?
1: Ik heb, echt twee linkerhanden, joh.
0: Ja, maar je hoeft dat ook niet allemaal zelf te doen.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar je kan meer dan je denkt.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar ik vind met alles wat ik doe, vind ik altijd muziekje lekker op de achtergrond.
0: Ja, heb je met alles?
1: Ja.
0: Ik zal je zeggen dat wij waren die Elfstedentocht aan het fietsen.
1: Ja.
0: En mijn broer zei, we moeten muziek mee hebben. Ja, ik zei, je hebt gelijk. En ik zei, ik heb hier nog een Bluetooth speaker. Dus met tie wraps aan zijn stuur gebonden, dat ding. Dus hij was in control van de muziek. Maar op een gegeven moment, de warmte sloeg toe. Halverwege de middag, zoiets. Het was bloedfysiek het heet. En we hadden al een eind getrapt, weet je wel. En dan word je al een beetje, nou, chagrijnig is het niet. Maar hij had op een gegeven moment nog weer een plaat. En hij verstond me ook de hele tijd. Dus ik zei, rustig aan, of eventjes, kom op. Weet je, maar net niet horen.
1: Oh,
0: toen
1: ja.
0: Zei ik op een gegeven moment, doe die muziek uit. Ik was er klaar mee. Dus op een gegeven moment kan er ook een tak zijn. Nu is het klaar.
1: Ja, ik vind dat ook wel leuk altijd. De mensen die aan de straten van de weg bezig zijn, die hebben ook altijd zo'n grote bouwradio mee. Heerlijk. Die hebben ook altijd lekker muziek aan. Dan vind ik dat leuk als ik daar langs fiets of loop. Denk ik, ach, gezellig.
0: Gezellig volk is dat, ja. De stratenmakers. Altijd goed volk.
1: 9 van 10 keer staat ook altijd SterrenNL aan, dus dat is heel goed.
0: Dat is ook mooi. Dat is mooi om te horen, inderdaad. Nou, dat doe ik ook vaak wel, ja. Als er Nederlandstalige muziek op staat, dat ik toch eventjes langzamer loop.
1: Even controleren of dat SterrenNL aan staat.
0: Ja, even wachten. Komt er een jingle? Gaat iemand wat zeggen? Is het een collega?
1: Ja.
0: Dat is wel grappig. We hebben beide hetzelfde. We gaan naar de platenkoffer die bijna zo meteen klaar is. De stemming loopt nog een paar minuten. Oeh, er zitten twee heel dicht bij elkaar. Dat is onder andere A en B. Dus keuze A, Willem Duin. Je moet eens wat verdienen. En het liedje, dat heet Willem. Je staat zonder benzine. Dat is keuze A. En keuze B doet ook lekker mee. Zit heel dicht bij A. Mag ik naar die kijken? Zou tof zijn deze. Marcel de Groot. En mag ik naar je kijken? En de laatste, dat is 15 miljoen mensen. 15 miljoen mensen. Op dat hele kleine stukje. Dus keuze C in de koffer. Stemmen doe je eenvoudig. Dat kan in de NPO Luister-app. Ga naar het kanaal van Sterren, druk op bericht en dan zie je een polletje met deze drie liedjes. Doe je best! Doei.

0: mooi liedje van Guus. Guus Meeuwis en Kus van mij. De ene laatste van vanochtend. Doe er nog even eentje. Tinia, welke is het geworden?
1: Met 48% van de stemmen heeft gewonnen Willem van Willem Duin.
0: Prachtig, dankjewel.
1: Alsjeblieft.

0: Willem Duin en Willem, Big Mouth, was hij natuurlijk van Mouth en McNeil. We ronden hem af, het is 10 uur, we gaan zo naar Emily op volle toeren. En dan vanmiddag vanaf 4 uur, zeg ik toch nog maar eventjes, overigens straks ook nog Lucas van Leeuwen, hebben we vanmiddag ook nog. En om 4 uur dan hebben we het muziekfeest op het plein vanuit Moergestel. Eerst met Jan en Corné van 4 tot 7 en van 7 tot 10. Dan zijn Perry en ik, zeg de gekker. En Tinia, jij komt ook nog even aanwaaien.
1: Ja, zeker.
0: Helemaal goed. Nou, mochten jullie naar Moergestel komen, zien we jullie daar graag. En anders lekker bij de radio. En anders ook nog een andere anders morgenochtend. Dan zijn we er gewoon weer vanaf 1 uur of 6. Heb een fijne woensdag.
1: Houdoe.
0: Houdoe. Bye bye. Dikke doei, dikke doei, dikke dikke doei doei. Dikke dikke doei doei. Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. De man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging 30 minuten en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2.

Bart Hoogkamer, Billy Dans en Gabby. Doe mij lekker een sappie. Sappie, nog niet zo heel vroeg. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. We gaan op volle toer richting het muziekfeest op het plein in Moergestel. En ze zijn erbij. Jawel, Mart Hoogkamer en Billy Dans. En wie weet zie ik jou vanavond wel. Ben je erbij? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Zometeen de muziek van Henk Dissel. We gaan eens even kijken of deze man helemaal waterpas is. Maar hier is Gerard Joling en ga je met me mee?

0: 3 weken zo waterpas gelegen. Inderdaad, had last van zijn stem. Dan is het rustig thuis geweest. Soms is dat wel eens fijn. Maar gelukkig gaat alles weer beter met hem. Zometeen René Schuurmans en Marco Schuitmaker. Maar nu eerst Donnie en Yves Berendsen. Nachtenlang.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

SterrenL Radio. Jawel, alvast kunnen oefenen voor vanavond. Vanavond is er zover natuurlijk het muziekfeest op het plein in Moergestel. Ja, ik begin al gewoon met de zachtje te praten. Ik zit bijna alweer in zo'n mooie Brabant. Zometeen Paloma Blanca, maar eerst Laura Heijgen. Lang leven de liefde.

0: het hier op NPO, SterrenL Radio. En hij is er vanavond ook bij. Wow, dat is wel echt iets als een droom die uitkomt voor Bram Bongers.
1: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met een kwartier vertraging. A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 6 met daar 10 minuten op onthoud. Vanwege werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een politieonderzoek is de linkerrijstrook dicht. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch bij Vught 2 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is dicht.
1: Emily Sleven.
4: Heb ik jullie trouwens al verteld dat vanavond het muziekfeest op het plein in Moergestel is? Niet?

man, ze mogen alles van me krijgen. Zullen we er nog eentje doen? Jawel, hè? Zullen we nog een verzoekje doen? Laat het maar weten via de NPO Luister-app. Wat wil jij horen deze morgen zo richting die heerlijke lunch? Laat het weten via de NPO Luister-app. Zometeen Rob de Nijs, John West en Lange Frans. Maar niet eerst Samuel Welten en de bankzitters. Oftewel, wat uitslovers.

0: was best wel weer gezellig, toch?
1: Ja, vond ik ook, Lange Frans. En die hoorde ook John West en Alles wat ik zoek. Ik ga ze vanavond ook even opzoeken, want ze zijn erbij tijdens het muziekfeest op het plein in Moergestel. Nou, dat gaat gezellig worden. Er komen wat berichtjes binnen. Roelof is erbij, Herman is erbij, Peter is erbij, Ronnie is erbij, Stacy is erbij. Oh, leuk, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar laat het even weten, want misschien zien we elkaar vanavond wel. Hij vroeg net al, wat wil je graag horen? Nou, het is Lianne die tegen mij zegt, Emily, kun jij een plotje draaien uit Brabant? Ja, tuurlijk ken ik dat. Rob van Dalen, waarom doe je dit nou?

het droom gehad. Rustig maar.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat er onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring er niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Vooral in het zuiden van het land is nog veel vertraging door een paar ongelukken. Op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen-West en Vlijmen. 3 kwartier extra reistijd. De politie doet daar nu onderzoek. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op van Den Bosch naar het westen tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik. 1 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Op de A65 van Den Bosch naar Tilburg bij Vught 1 kwartier vertraging. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. N65 vanuit Tilburg bij Vught 4 kilometer met daar 1 kwartier oponthoud. En op de A76 van Aken naar Geleen bij Geleen 8 kilometer met 1 half uur vertraging. Dat komt door een autobrand. De rechterrijstrook is dicht.

Zo en Anne, je hoort het hier op NPO Sterren en Del. Ja, ik weet niet. Nee, heb ik nog niet verteld. Nee. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Ja. Vanavond dan is het zover. Het muziekfeest op het plein. En wij nemen jou mee richting Moergestel. Of misschien ben je er wel. Ja, dat zou leuk zijn. Wel heel veel leuke berichtjes ook van mensen die erbij zijn. Daan is erbij. Wesley is erbij. Eline is erbij. En ook Jan is er ook bij. Nou, zoveel berichtjes komen er binnen. Laat het weten via de NPO Luister app. Nou, zometeen Willem Bart en ook Flemming hoor je hier op NPO Sterrenel Radio. Maar eerst Dave Dekker. Als ik nu met de Vespa richting Moergestel ga vanuit Hilversum, hoe laat

0: Hansen dan met Hypnose. Het wordt een tijdje geleden aan mij gevraagd. Zou je dat niks vinden om jezelf onder hypnose te brengen? Luister, als er iemand altijd controle over alles en nog wat wil hebben, dan ben ik het. Dus nee, ik zou zeggen, en hij trouwens ook, mij niet bellen. Zometeen hoor je hier Frank van Etten. Maar ik vroeg het net al, wat wil jij horen? Nou, er komt een berichtje binnen van Jolijne. Die laat weten John de Bever. En als je nu nog niet weet, goedemiddag.
1: Het doet me pijn.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens 8 miljoen euro extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op 23 miljoen euro. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kade van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Vooral op de A59 moet je veel geduld hebben tussen knooppunt Zonzeel en Den Bosch ter hoogte van Vlijmen. Richting Den Bosch heb je 3 kwartier oponthoud en de andere kant op is de vertraging 1 kwartier. Het komt door een politieonderzoek. De N200 in Noord-Holland zijn werkzaamheden. Van Amsterdam naar Haarlem kost het je 1/2 uur extra tussen Westpoort en Halfweg. En er staat een pechgeval op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij knooppunt Del. Daar is de vertraging bijna 1 kwartier.
0: Lucas van Leeuwen, we

0: is erbij vanavond bij het muziekfeest op het plein in Moergestel. Django Wagner en mijn naam, dat is Marina.
1: De Kort en Klein Show.
0: En daarvoor hoorde je aan het begin van de Kort en Klein Show voor vandaag Yves Berendsen en Emma Heesters en Alleen met jou.

vanaf 7 uur zijn we ook live vanaf het muziekfeest op het plein. Met Marcel de Vries en Perry Krams. En mocht je zelf ook richting Brabant afreizen. Heel veel plezier alvast, we gaan elkaar daar treffen. Want zometeen rond 4 uur ga ik ook richting Moergestel. Dus voor het muziekfeest op het plein. Dit is de Kort en Klein Show voor vandaag. Met zometeen Jaap Rezema en Pommelien Thijs.

gepresenteerd door de enige echte Corné Klein. Maar die verplaatsen we even naar de middagshow vandaag. Want zometeen vanaf 4 uur hoor je hem samen met Jan Paparazzi live vanaf het muziekfeest op het plein in Moergestel. De opnames vinden daar vanavond plaats. Op het Sint-Jansplein, om precies te zijn. Je kunt erbij aanwezig zijn. Het voorprogramma begint rond de klok van 19:30. En rond de klok van 20:00 start de show. En dus ook de opnames van het eerste muziekfeest op het plein van 2026. Een hele fijne line-up.

0: Nieuw muziek van Lara Mila op je radio. Had ik je maar nooit gezoend, hoorde je. En daarvoor Marco Kanters en My Little Lady.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Ja, de hoogste tijd om weer te gaan grasduinen door de Nederlandstalige top 1000. De lijst met de 1000 mooiste, beste en leukste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Jij mag ieder jaar je stem uitbrengen. En dit najaar gaat dan weer de editie van 2026 worden uitgezonden. In de Kort en Klein Show krijg je iedere dag een beetje onbedoeld stemadvies. Een liedje dat we even in de spotlight zetten. En in dit geval is dat een van de 9 noteringen voor de kogelronde kanjer uit Kampen. Zijn echte naam luidt Stef Eckel. Grootste hit in de Nederlandstalige top 1000 stond afgelopen jaar op plek 91. Liever te dik in de kist samen met René Karst. Maar ook deze mag natuurlijk zeker niet ontbreken in de lijst. Op 152 is dit de Boomboot.

dag met de gezelligste ochtendshow van Nederland. Marcel in de Morgen. Of ontdek handige tips en verrassende feiten in de podcast Alledaagse Vragen. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.

0: Show voor de woensdag met Laura Heijger. Je hoorde in 1 seconde René Kars daarvoor. Dat interesseert me echt geen ene reet. En een van de allerbeste liedjes van 2026, wat mij betreft, op Nederlandstalig muziekgebied kwam ook voorbij. Houden van Haten van Mart Hoogkamer en Miss Montreal. Ja, het is er weer tijd voor.
1: Kort en klein.
2: Ladies and gentlemen.
1: De

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel tevreden. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Door werkzaamheden is de spitsstrook dicht. A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg Centrum West 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen Drunen West en Nieuw-Kuip 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een politieonderzoek. Maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
1: Lucas van Leeuwen.

Martijn Paldeminnik, Jorden Ren, Lenny Ren. En zometeen gaan we jou weer van stemadvies voorzien. Want de nieuwe hit uit de Nederlandstalige top 1000 komt eraan. Daarvoor hoorde je ook nog het verzoekje van Ellen. Ze wilde heel graag Chris Bouw horen en vanavond een vent. Tino Martin onderweg, jong en dom. En eerst de DJ Kunio remix van Late Tijd. Dit is Henk Dissel in de Kort en Klein Show.

Het podium is inmiddels helemaal opgebouwd. De finishing touches worden op dit moment aangebracht. En de eerste soundchecks zijn een feit. Vanaf 19:30 start het voorprogramma op het Sint-Jansplein in Moergestel. En vanaf 8:00 gaan we los met de show. En een hele fijne line-up. Zal ik hem even helemaal voorlezen? Of een paar namen? Nou, helemaal. Dat vind ik wel zo netjes. Jan Smit, Tino Martin, Mart Hoogkamer, Marco Schuitmaker, Frans Bauer, Chris Cross Amsterdam, Justin de Wild, Senna, Django Wagner, Effe Serieus, Wesley Bronkhorst, Donnie, Sean West, Romy Montero, Sven Versteeg, Lange Frans, Thomas Bergen en Corrie Konings. En dan heb ik er nog een lijstje. Sineke, Jeffrey Hezen, Billy Dans, Brace, ook Chris Bauer is erbij, Numidia, Sander Kwarten, Vincent en Simon Keizer, Ferry de Lid, Lassa, Poken, Menno Abe, Joey Nicolai, Dave Dekker, Bram Bongers, Gerrit Snijder, Damien van Os, Jeffrey Leunenberg, Donnie Ponsen, Jordi van der Boer en Matthijs Koning. Nou, zit je favoriet ertussen? Ik hoop het wel. Je kunt die kant op komen. Gratis en voor niets. De opnames vinden dus plaats op het Sint-Jansplein in Moergestel. En hou er wel rekening mee. Als het plein vol is, dan wordt het ook echt afgesloten. Want dan kan er niemand meer bij. Wees er op tijd bij. Vanaf 19:30 en vanaf 4:00 vanmiddag kun je dus al gaan genieten van het radio.

0: Ciao, doei, adios, zo heet de nieuwe single van Kido van der Graaf. Deze week in de spotlight op NPO SterrenNL Radio. Want het liedje is uitgeroepen tot paradeplaat.
1: Een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
0: Uurtje verder, de klok van 2:30 gepasseerd. En ook in dit uur krijg je weer een liedje voorgeschoten dat misschien wel in de Nederlandstalige top 1000 van 2026 komt te staan. Het afgelopen jaar stond het desbetreffende liedje er zeker in. Een van de 17 noteringen van Guus Meeuwis, om precies te zijn. Eén liedje uit zijn repertoire wist de top 100 te bereiken. Plek 22 om precies te zijn. Brabant, ook Het is een nacht, Dondert en het bliksemt en Per Spoor mogen natuurlijk niet ontbreken in de lijst. En ook tranen gelachen, verliefd zijn en geef mij je angst zijn te vinden in de Nederlandstalige top 1000. Zomaar even een greep uit het repertoire van Guus Meeuwis. Maar het liedje dat ik nu voor je ga draaien staat, ja, misschien wel te laag. Jij kunt erop stemmen in de editie van 2026.

0: ochtendshow van Sterren NL. Is de beste kickstart van je werkdag. Met iedere dag je vaste dosis infotainment. En natuurlijk de beste muziek van eigen bodem.
1: Ik ga een Chinese restaurant openen.
0: Opstaan met een lach doe je iedere maandag tot en met vrijdag. Van 6 tot 10 met Marcel de Vries in Marcel in de Morgen. Op NPO Sterren NL.

afgelopen vrijdag 5 plekken gestegen in de SterrenNL Top 25. Deze nieuwe single van Sieneke, Ik Doe Wat Ik Wil, ging van 19 naar 14. En of die verder gaat stijgen, blijft staan of misschien wel iets zakt, dat hoor je aankomende vrijdag weer. Alle rangen en standen vanaf 2 uur met Jan Paparazzi. Hier op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. En iedere dag in de Kort en Klein Show geven we je de dagkoers. De populairste

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almere Strand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopte niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Ook op de A1, maar dan van Hengelo naar Duitsland, voor de grens bij de Lutte een kwartier vertraging. A27 richting Breda tussen Lexmond en Gorkum 10 minuten extra. Komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Tilburg-Breda bij Ulvenhout 10 minuten extra reistijd.
1: Lucas van Leeuwen.

in de top 3-om-3. Met op nummer 1 vandaag Damien van Os en Diamanten Ring. Op 2 Pascal Redeker en de Badkamerkraan. En op 3 hoorde je Rutger van Barneveld en zijn nieuwe. Die heet Zwoele Zomernacht.

heb je even voor mij. Je hoorde Frans Bauer op NPO Sterren NL Radio. En hij is er vanavond ook bij het muziekfeest op het plein in Moergestel. Samen met Chris Cross Amsterdam en Jan Smit gaat hij die grote hit ten gehore brengen. Zij hoort bij mij. En vanaf 4 uur kun je alvast een beetje gaan genieten van de voorpret. Want dan hoor je Jan Paparazzi en Corné Klein vanuit het mooie Brabant. Met de pre-show, zo mogen we hem toch noemen, van het muziekfeest op het plein. En vervolgens om 7 uur nemen Marcel de Vries en Perry Krams het stokje over. En kun je tot 10 uur vanavond op Sterren NL Radio meegenieten van de opnames die we gaan maken. Van het eerste muziekfeest op het plein van 2026. Mr. Muziekfeest hemzelf is er natuurlijk ook bij, Jan Smit. Ik ga hem zo meteen draaien hier op Sterren NL Radio met Tranquilo, Tranquilo. En nu is de man die bekend werd door Lotje, maar nu ook zijn solo-single heeft uitgebracht. Dit is Roeland Beelen.

2021 vierde hij zijn 65ste verjaardag en toen besloot hij: ik ga een album uitbrengen met alleen maar samenwerkingen daarop. Een voorproefje daarvan hoorde je zojuist al op SterrenNL Radio. Ik heb het over René Vroeger. Samen met Waylon was dit hun nieuwe liedje Hoe de Liefde Gaat. Daarvoor Mr. Muziekfeest, Jan Smit en Tranquilo. En je hoorde ook de Dansvloer Dilemma van Roeland Beelen op NPO SterrenNL Radio.

Amsterdam, je hoorde Fleming, daarvoor John Spencer en Lana. Afgelopen jaar op 562 in de Nederlandstalige top 1000. Zometeen nog een dubbele dosis. Twee liedjes uit de muzikale koker van één artiest. En tot die tijd gaan we even naar de alcohol en naar de drank. Met Wesley Bronkhorst en Ik3.

De dubbele dosis van vandaag in de kort en klein show met twee liedjes van Vincent. Je hoorde More Amor, Por Favor en daarvoor nog Cecilia. Daarmee is het alweer bijna 4 uur geworden. De hoogste tijd om de pre-show van het muziekfeest op het plein te gaan starten. De middagshow hoor je zometeen tussen 4 en 7 vanuit Moergestel met Jan Paparazzi en Corné Klein. En daarna tussen 7 en 10 ook nog Marcel de Vries en Perry Krams. En ik ga ook de biezen pakken met piepende bandjes richting Brabant voor het muziekfeest op het plein in Moergestel. Dus

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niet bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Schneider en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Live vanuit Moergestel. Het muziekfeest op het plein. Corné Klein en Jan Paparazzi.
3: Lieve mensen, een hele goede middag. Live inderdaad vanuit Moergestel.

0: Hazes, maar ook vanmiddag al, want we zijn hier live in Moergestel. En we zijn Jan Paparazzi, Corné Klein en Bart, onze protégé, is er ook bij. Janneman, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Cornelis. Hallo, Bart. Jongens, wat een sfeer. Wat hier gebeurd is. We zijn hier nou een klein uurtje in het Brabantse Moergestel. Dit is gezelligheid, Corné, met de grote G.
0: Ja, precies. Ja. We zijn ook al 2 kilo aangekomen, toch?
1: Zoveel aardige mensen, zoveel hartelijkheid, zoveel vrolijkheid, zoveel sfeer. Fantastisch om hier te zijn.
0: En ik moet zeggen, over die 2 kilo, we hebben al de beste worstenbroodjes op van heel Brabant, denk ik.
1: Ja.
0: Dan nog die allerbeste chocoladebollen uit 's-Hertogenbosch.
1: Van de J. de Groot.
0: Ja, dat was nog iets, een soort van puddingbroodje met een
1: halve bolus. Ja, dat was het een beetje, zeg maar. Ja. Dat was fantastisch. Dus de rest van de dag hoeven we niets meer te eten, maar... Maar dat kenmerkt een beetje de sfeer die hier nu hangt, Corné, in Moergestel. Wat een gezelligheid, wat een gastvrijheid.
0: De sfeer is nu al goed, want we hebben zoveel artiesten in de house. Jan Smit natuurlijk gaat vanavond alles presenteren, maar hij gaat ook zingen. Ik hoop Tranquilo, want dan gaat het dak eraf natuurlijk.
1: Dan gaat het dak er zeker af.
0: Menno Abe, Romy Montero, Matthijs Koning, Django Wagner. Ik zie John Best, Lange Frans, Damien van Os, Vincent, Marco Schuitmaker.
1: Het is onbestelbaar, Corné. Ik heb al zoveel handen geschud. Niet alleen van luisteraars aan de hekken, zeg maar, die al staan te wachten tot het gaat beginnen om 8 uur. Maar ook aan de artiesten, zeg maar, weet je wel. De ene na de ander. Ze lopen hier allemaal in het wild rond. En het is echt een... voor de liefhebbers van Nederlandstalige muziek... zo moet het hiernamaals eruit zien.
0: Dus 1 ding is zeker nu. Je hebt heel veel mensen een hand gegeven, zeg je.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, je hebt COVID.

0: Sterren NL. Mem Goodold, Henk Wijngaard, je hoorde Meisie Meisie. Onze eerste artiest die vandaag aanschuift is... Damien van As!
1: Yes! Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Toch een beetje verwarring eigenlijk gelijk aan het begin van de radioshow hier op locatie.
1: Ja.
2: Uit Moergestel, want ja, want jij heet Damien van Os, maar je komt uit Kerkdriel.
1: Ja, ik kom niet uit Os, nee.
2: Dat had
1: ik kom uit Kerkdriel,
2: ja, ja.
1: Bij Den Bosch, maar niet uit Os.
2: Nee, maar niet uit Os, nee. Uit Kerkdriel.
0: Dat is Jeffrey Heese, toch? Die komt uit Os.
1: Jeffrey Heese komt uit Os, ja.
2: Dat is de Bosch van Os. En we hebben van Corné hebben we hier de klapper uit Kerkdriel.
0: De klapper uit Kerkdriel. Ik hoor een jingle aankomen ook. Damien, hoe gaat het met je?
1: Ja, bij mij gaat het supergoed. Ik ben natuurlijk hier in Moergestel.
0: Ja.
1: Beter kan niet, denk ik, toch?
2: Dat vonden wij ook, 10 minuten geleden toen ik het zei. Ja, supergezellig hier.
0: Het is wel apart, want ik zei nog tegen Jan in de auto... ik kom ook uit Brabant en ik ben in mijn hele leven nog nooit in Moergestel geweest. Jij wel, vanuit Kerkdriel?
1: Nou, niet dat ik weet.
0: Nee, hè? Nee. Dat is toch wel gek.
2: In ieder geval niet nuchter.
0: Niet dat hij het weet, zeg maar. Niet dat hij het weet. En volgens mij is dit ook jouw eerste muziekfeest op het plein.
1: Het is mijn allereerste keer muziekfeest, ja. Ja, ik heb er zoveel zin in.
2: Ja, maar het is zo hard gegaan het afgelopen half jaar voor jou.
1: Ja, ik zette een filmpje op TikTok en toen werd hij gewoon heel vaak bekeken. En toen hij uit is opgepakt door Sterren NL. En daarna is het wel echt hard gegaan.
2: Ja, wat is er gebeurd de afgelopen maanden met je?
1: Veel. Ik zat natuurlijk gewoon op school.
2: Ja.
1: En toen die TikTok. En die ging zo hard. En ik had bijna geen tijd voor school. Ik zat in mijn examenjaar.
2: Maar ben je wel geslaagd dan? Of loopt dat nog?
1: Weet ik over 2 weken.
2: Oké.
1: Weet ik over 2 weken. En ik moest naar shownieuws, naar alle radiodingen.
2: Ja.
1: Ik werd door jou gebeld, door de paradeplaat.
2: Dat is een hoogtepuntje denk ik wel geweest, hè?
1: Eén van die hoogtepunten. En heel veel leuke boekingen. Ja. En van alles.
0: Maar wat was belangrijker? Was het TikTok-filmpje was dat doorslaggevend of de paradeplaat van Jan?
1: De paradeplaat van Jan.
2: Toch, ja, zie je.
1: Ik zit naast hem, ik heb niet anders te zeggen.
2: Hey, ja, Damien, we gaan uiteraard zo draaien. Jouw superplaat, Diamantenring, wat een rammer is dat. Hij staat hier op 25, hè? En je weet op welke positie, weet jij, hè?
1: Op 4.
2: Ja, en weet je waar hij vrijdag heen gaat?
1: Nou.
2: Naar 3.
1: Ja?
2: Ja!
0: Hij gaat weer omhoog.
1: Dank je wel. Niet normaal.
0: Maar Damien, het is wel een dingetje natuurlijk. Als je een grote hit scoort, dan is altijd de opvolger heel belangrijk.
1: Ja, klopt.
0: Dan wordt het moeilijker om nog een betere plaat te maken.
2: Ja, dat wel.
0: Hoe ga je dat aanpakken?
2: Dan is de kans groot dat mensen zeggen, ja, leuk gedaan, maar geen diamantenring.
1: Nee, maar we zijn er mee bezig en ik heb al een paar demo'tjes en ik denk dat we wel kansen hebben.
2: Oké. Dus, jij hebt trouwens wel wat weg van de man die zo meteen komt. Chris Bauer, die achter jou staat.
1: Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja.
2: Hoor je dat vaker? Jullie zijn geen familie, nee of zo?
1: Nee.
0: The Twin Brothers.
3: Nou, we hebben nu de primeur.
0: Ja.
1: Hij is mijn broer.
3: Nee, ik is mijn trainingbroer, maar...
1: we zijn eigenlijk broertjes.
0: De vraag is, wie is de vader? Is dat Frans van jullie tweeën of is dat jouw vader? Ja,
1: weet jij dat?
3: Dat kan ik niet vertellen.
1: Ik denk dat we... De andere kan ook.
3: Nee, verre neef, denk ik.
0: Een hele verre neef.
3: Ja, verre neef.
0: Nou ja, het is super spannend. Ik ben benieuwd wat de opvolger gaat worden van Diamantenring.
2: Ja, maar deze loopt nog eventjes hoor. Dus niet te snel.
1: We doen rustig aan.
2: Zeg het tegen jouw plugger, Willem de Bie, geweldige vent. Niet te snel de nieuwe plaat.
0: Nee, niet te snel de nieuwe. Ja, nee, Willem heeft al heel erg geholpen ook.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Radiopromoter van Damien.
2: Geweldige vent. Die man heeft een hart voor Nederlandstalige muziek. En die kwam met deze plaat. En die zei, hier moeten jullie echt even serieus naar luisteren. Want deze plaat verdient het om een hit te worden.
0: Wij hebben kokst over dat meestal in de jacuzzi.
2: Ja. Dan zitten we 11 uur of vrijdagavond.
0: Aperolletje spritz erbij. Even een beetje babbelen en zo. Gezellig.
2: Ja, zo is
0: maar hoe gaan we dat doen met Damien van Os? Nou ja, zo. Ja. Zo pakken we dat aan.
2: Ja, dat Damien.
0: Ja. Envelopje onder de tafel door. Keintje natuurlijk. Heel veel plezier genieten ervan met volle teugen. Want het is toch je eerste keer.
2: Ja. Klap die plaat erin.
0: Klap die plaat erin. Oh, dit is hem. Ja.
2: Daar is hij. De klapper uit Kerkdriel. De nieuwe nummer 3 in de top 25 vrijdagmiddag. Damien van Os en die superplaat Diamanten Ring. Ja,

0: Mijn goede vriend uit mijn geboorteplaats, hè, Kaatsheuvel, de Cats, ja, Jeroen van Zelst. En ja, een grote hit voor hem, hè?
1: Ja, jouw liefste wens. Geweldige plaat.
0: Geweldige plaat. Over grote hits gesproken en geweldige plaat. Allergrootste hit van dit moment, Spotify nummer...
2: En verdriet niet bestaan.
0: Mijn goede vriend uit mijn geboorteplaats, hè, Kaatsheuvel, de Cats, ja, Jeroen van Zelst. En ja, een grote hit voor hem, hè?
1: Ja, jouw liefste wens. Geweldige plaat.
0: Geweldige plaat. Over grote hits gesproken en geweldige plaat. Allergrootste hit van dit moment, Spotify nummer 1. Top 40.

0: Ja, ik had het gewoon nooit durven dromen. Ik durfde het te dromen. Laat ik het zo zeggen, durfde het te dromen. Maar nooit verwacht dat het uit zou komen.
1: Nee. En het is uitgekomen.
0: Het is uitgekomen en het was door het dak.
1: Kan jij nou in een paar zinnen uitleggen wat dat dan is? Wat er gebeurt met je?
0: Nou ja, je hele leven staat op de kop. Je wordt heel veel geleefd, laat ik zo zeggen. We hebben een aantal rustdagen in de week. Dus dat scheelt wel dat ik lekker op rust kan komen.
2: Ik zag jouw agenda van juni. Dat is 3 juni, 2 shows. 4 juni, 4 shows. 5 juni, 3 shows. Gewoon elke dag.
0: Ja, die agenda die is gewoon ontploft. En dat, ja, weet je, daar heb ik het altijd voor gedaan. En we zijn onderaan de ladder 11 jaar geleden begonnen. Toen zijn we stapjes wezen maken, hebben we Esmeralda gehad. Hebben we Lang Leven de Lol gedaan, Als ik aan de Laatste zit. En nou Cheerio.
1: En nou Cheerio.
2: Dat waren ook allemaal al goede liedjes. Hè,
1: alle goede liedjes, ja. Als ik aan de Laatste zit, hebben we veel gedraaid bij Sterren in de Radio. Esmeralda natuurlijk in de remix, oude Lenko-hit. Ja. En nu kwam deze, die Cheerio. Toen jij die plaat voor de eerste keer hoorde, wat dacht jij toen?
0: Toen heb ik eerlijk gezegd, en Jeffrey Heesen stond erbij, en de rest van de jongens zaten erbij. Ik zei, ik weet het niet. Ik zeg, geef hem met me mee. Ik zeg, voor de rest niemand geven. Ik zeg, ik ga er wat mee doen. Ik ga erover nadenken. Een jaar later heb ik pas weer terug op de plank gezet. Toen zei ik tegen het platenlabel waar ik bij zit, Cornelis Music. Ik zeg, Robbie, zie, dit is de plaat wat ik heb. Is een hit. Ik zei, nou, ik heb er niet zo geloof in. Ik zeg, maar ja, laten we ook een ander liedje misschien een keer
1: achter de hand houden.
0: Ja, achter de hand houden. Toen kwam Als ik aan de Laatste zit. Ja. En daarna hebben we eigenlijk gekozen. Toen zei ik tegen Rob, ik zei, die Cheerio, dat gaat hem echt niet worden. Ik ga naar Manfred. Manfred gaat hem maken.
1: Manfred Jongenelis.
0: Ja, als die af is, dan laat ik het je luisteren, Jus. En dan mag jij bepalen. Oké.
2: Okay. Nou, we spraken net Damien Verlos. Zijn ommekeer was eigenlijk de paradeplaat bij Sterren NL met de Diamanten Ring. Wat was bij jou, zeg maar, het doorslaggevende punt? Je weet wat je zeggen moet, hè?
0: Ja. Alle ogen zijn gericht. Nee. Ja, weet je, ik ben altijd dankbaar. Ik ben, ik mocht gewoon komen, ook bij Marcel de Morgen. Het was helemaal gestopt en voor mij werd de deur weer geopend.
2: Ja,
0: weet je, en dan gaan alle deuren open. Dat is zo mooi. Ik kreeg de aanvraag voor Muziekjes op het Plein. Muziekfeest op het Plein. Ja. En heel veel andere dingen. Dus eigenlijk, dat heeft ook wel een doorslag gegeven.
1: Heb jij nu het leven waar je van droomde altijd?
0: Ja, zeker.
1: Ja?
0: Ik wist alleen niet dat het zo hectisch was, maar dit is echt waar ik van droomde.
2: Ja. En ga je ook het muziekfeest in de Ziggo Dome doen? Of is dat nog een verrassing?
0: Papa, wat zou je denken?
2: Ik denk van wel.
0: Ja, zeker. Bij deze mag je erbij zijn.
2: Wij hopen van wel. Maar ik zei het net ook tegen Damien. Maar het wordt natuurlijk, als je zo'n hit scoort, wordt het weer moeilijker om een nieuwe te maken.
0: Tuurlijk, nee, dat is waar, weet je. Het is ook heel lastig voor een opvolger. Maar iedereen wil samenwerken. We willen even momenteel focussen op Cheerio. Weet je, Cheerio is pas net anderhalve maand of 2,5 maand uit. Ja, weet je, normaal gesproken single doe ik er altijd een half jaar mee. Ja. En nou ga je er zeker een half jaar mee doen.
1: Ja.
0: Er liggen wel een aantal liedjes klaar waar we van denken, oh, dat kan wel. Maar ja, misschien zit er ooit een duet aan te komen. Misschien gaat er wel iets moois gebeuren.
1: Wat zou je graag willen?
0: Ja, wat ik zelf zou willen is ooit een duet. Of met een grootstalige artiest van heel Nederland.
1: Ja, je was net heel intiem met Frans Bauer, zag ik hier, op de massagetafel. Dus,
2: Dat moet je wel even uitleggen, want dit klinkt een beetje smerig, dit.
1: Corné, Dirty Mind is a joy forever.
0: Sorry. Weet je, dat Frans Bauer, Django Wagner en Jannes. Ja, noem maar op, al de grootste namen van heel Nederland. Ja, daar zou ik ooit wel een duet mee willen. Ja. Weet je, misschien gaan we wel de hele andere tak op. Ik weet het voor nu, weet ik het nog niet. Er komt wel een remix aan van Outsiders. Ja, we gaan even gewoon een volle gast opgeven. Okay, we gaan lekker beuken met die hap.
2: Oké, Outsiders is hardstyle?
0: Ja, hardstyle, dat is Outsiders. Kali is ook in een hardstyle versie gedaan. En dat is volgens mij platina gegaan. Ja. En, weet je...
1: Ja, maar ik denk dat dit nog voorgloeien is met Cheerio.
0: Nou, dat.
1: Echt, want dat gaat nog veel en veel groter worden.
0: Ja, iedereen roept het. We zitten nu per dag op de 200.000 luisteraar streams. En we zitten nu, ik denk vandaag of morgen tikken we de 10 miljoen aan.
2: 10 miljoen?
1: Bizar. 10 miljoen.
2: Ja. En hoeveel geld gaat er van naar Jan Paparazzi?
1: Ik hoef niks te zeggen. Ik heb genoeg.
2: Maar goed, kijk bijvoorbeeld naar Marco Schuitmaker met de Engelbewaarder. Ja. Die heeft daar niet, jij zegt 8 maanden of zo, of een bepaalde tijd. Maar die is al jaren, zeg maar, aan het teren, aan het werken met dat liedje. Ja. Bij jou gaat het ook gebeuren met Cheerio.
0: Ja, laten we het hopen. Weet je, ik weet niet hoe de glazen bol in de toekomst eruit gaat zien. Maar ik geniet zeker van het moment. En alle mooie dingen die staan te gebeuren, ik geniet er zo van.
2: Heb je al een nieuwe auto gekocht?
0: Nee. Ik heb wel aanbieding gekregen van de grootste van Nederland. Maar ik dacht, ja jongens, waar ik nou in rij, heb ik jarenlang voor gespaard.
1: Waar rij je in dan?
0: Ja, ik had een Fortje K had ik gekocht toen ik net 18 was. Toen ben ik overgegaan naar een Golf, een Audi, een hele oude Audi. Ja. Een oude Mercedes, toen heb ik nog een nieuw, iets jongere Mercedes. En daarna, nou heb ik een GLA, maar ook met bijna 3 ton op de teller. Zo.

0: Zo. En een diesel.
1: Dat was een hoop geld nu.
2: Je mag verder wel niet meer in.
0: Nou dat, maar ja, weet je, we hebben zoveel optredens voor de deur. Laat maar even met die diesel rijden en dan zien we zelf wel weer verder. Er komt ooit vast wel wat op mijn pad, maar vanaf nu... Ja, geniet ik lekker van mijn eigen gespaarde auto.
1: Hey Justin, heb jij al eens een muziekfeest gedaan? Ik geloof het wel, toch?
0: Vorig jaar, mocht ik de eerste keer doen. Ja. Met lang levende lol.
1: Maar vanavond gaat natuurlijk het dak eraf met Cheerio.
0: Zeker, we gaan er alles voor geven om het dak eraf te blazen.
2: Meer dan gegund, man. Fantastisch.
1: Super dat je hier bent. We gaan er lekker van genieten nog een keer.

0: Ah, die René, hè?
1: Attentie. Dat was hem, de nummer 1 uit onze kroegenhit top 700 van een paar weken geleden. Artje voor de sfeer van René Karst. En aangeschoven is the one and only Sander Kwakker.
2: Zo, dankjewel.
3: Zo, Sander. Man, wat een hit heb jij achter de rug, hè?
0: Ja.
3: Die tapster uit Tijuana.
0: Ja, wat gebeurt er?
3: Hoe is dat?
0: Ja, dat is leuk. Dat smaakt naar meer.
3: Heb je dit altijd gewild, zo'n hit?
0: Ja. Maar het is nooit goed, zeg ik altijd. Hè? Dus we hadden dat zo stiekem. Jawel, zeker wel. Ik ben heel erg blij.
3: Nee, je bent er heel blij mee, denk ik. Ja, ik was helemaal gelukt.
1: Ja, nee, precies. Ja. Echt lekker vrolijk, zomers, uptempo, feest. Er zit alles in, ja. Eigenlijk, toch?
0: Ja, ja. Ik hoorde het liedje. Ik zeg al, ik kreeg het liedje aangeboden. En we hadden 5 demootjes hadden we in het WhatsApp-gesprekje staan. En ik hoorde dit introotje en ik dacht...
3: Pa-pa-da-pa-pa-pam.
0: Dat hoorde ik. Ik zei ja. Dit is hem.
3: Dat wordt hem.
1: Ben je toevallig, net terug uit Tijuana ook? Want je hebt wel een lekker kleurtje.
3: Waar schijnt de zon zo, man? De zonnebank.
0: Schrikkelijk is het. Maar ja, je moet een beetje...
3: Ja, een beetje goed uitzoeken.
0: Ja, toch.
1: Sander, hoe kwam de tapster zeg maar, bij jou op je bordje te liggen? Wie kwam er met dat liedje? Had je gelijk zoiets van, ik ga hem doen?
0: Ja, nou, ik was onderweg naar een feestje toe. Ik had een uitnodiging en we waren gewoon uitgenodigd gewoon om een keer een borrel te drinken met mijn gezin. En af en toe was het feestje van Robert Pater. Zijn kinderen deden iets, dus daar waren we helemaal heen. Hotelletje gepakt. Nou, onderweg naar de auto. Ik krijg 5 demootjes doorgestuurd.
1: De auto stond er wel, want er gebeurt ook wel eens dat
0: ja,
1: er niet
0: ja,
1: staat.
0: Ja, soms nemen ze ook nog wel eens mee.
1: En dat je kinderen weg zijn.
0: Ik heb er nou flink slot op hangen. Ja, ook dat nog eens, hè?
1: Ja, ook dat nog, ja.
0: Nee, we waren maar in de auto en 5 liedjes. En ik ben aan het luisteren. Ik zei, ja, dat is een leuke. Maar ja, moi, die andere was een beetje beter. Nou, ik bij de derde begon te hoop al op te geven. Ik denk, er zit weer niks tussen.
3: Ja.
0: Ja, en bij de vierde, ik drukte op dat play. En dan...
3: En toen dacht je, bam.
0: Ik zeg, dit is hem. Ik zeg, ik hoor het al.
3: Bingo.
0: Ik wist niet eens waar het over ging. Dus nou, ik heb hem afgeluisterd. Als een speer, Robbie gebeld van Cornelis. Ik zeg, nou, ik heb een plaat. Wat je er ook van vindt, dat interesseert me niet. Maar we gaan hem doen.
3: Gewoon doordouwen.
0: Ja.
1: Nou, het gebeurt wel eens, want dan zit ik in discussie met Jan. Wij doen meestal de muziek van Sterren. Toen dacht ik van, ik twijfel nog een beetje. Maar hij zei echt van, nou, dit is zo'n klapper. Dat bleek ook, weet je. Oh, echt een gigantische hit.
0: Ja, het is het leven echt. Ik zou ook leuke fragmenten voorbij komen bij... Wat was dat nou? Er was een festival gaande, volgens mij. Een heel groot festival. En er deed iemand interviewen van United Jullie.
3: Ja, Emily, denk ik.
1: Emily, denk ik.
0: Dat was een jongen. Dat was een jonge man. En dat jongetje...
3: Oh, Robin. Praatte. Robin, denk ik dan.
0: Plat Brabants. Ja. Wow, de tapster had die...
3: Ja, maar die plaat heeft dus heel wat losgemaakt.
0: Ja, ongelooflijk. Als je naar de streams kijkt, het knalt nog steeds door. En ik ben er enorm blij mee. Maar het is ook gewoon de vibe. Het is een hele leuke vibe. Als die instapt, maakt het je vrolijk.
3: Ja.
0: Ik denk niet dat het uit had gemaakt of ik hem had gezongen of iemand anders, denk ik.
3: Ik denk wel dat jij een bepaalde meerwaarde aan die plaat gegeven hebt.
0: Ja, vind je dat echt, Jan?
3: Ja, ben ik serieus.
0: Oké. Ik had echt gewoon zoiets van, nou, dit is gewoon zo vrolijk. En hier gaat iedereen lekker op met een glaasje bier of met een bak koffie, het maakt me niet uit. Maar ik denk, als je een borreltje op hebt, dan hoor je dit wel.
3: Ja.
1: Nou, en hij kan lang door, want de zomer moet nog beginnen, toch?
3: Ja, tuurlijk.
1: Dus je kan hem ook nog een beetje door de zomer heen trekken. Of heb je al iets nieuws op de plank liggen?
0: Ik heb alweer iets nieuws op de plank liggen.
3: Ja,
0: en die stond eigenlijk gepland voor einde deze maand. Alleen, we hadden wat vertraging opgelopen. En ook in verband met de single, dat hij nog zo goed liep. Zeg maar, we staan ook op heel veel lijsten. En hij streamt gewoon als een Malaya door. En we willen eigenlijk niet de aandacht gaan...
3: Nee.
0: Weghalen bij het liedje.
3: Dat klinkt raar misschien, maar dan kannibaliseer je je eigen plaat.
0: Ja,
3: dan eet je eigen plaat op, je eigen succes.
0: Juist. En aan de ene kant denk ik wel weer van... Ja, weet je, dat is jongens, het is leuk geweest. Het is een plaat van januari en we moeten gewoon muziek blijven maken.
3: Ja.
0: En ik denk, als die blijft hangen en van de zomer gaat die doorbeuken... Het kan makkelijk zijn dat die pas van de zomer de aandacht krijgt die hij verdient.
3: Ja.
1: Dat hoe denk jij, Sander, dat het zit met dat de Nederlandstalige muziek op dit moment zo populair is? Populairder dan ooit tevoren. Waar zit hem dat in, denk je? Alle liedjes worden beter, de hits worden groter. Ze staan zelfs in de top 40, de doorsnee-hitlijsten, zeg maar. De grote hitlijsten.
0: Eindelijk. Krijgen we een beetje die waardering. Joh. Ja. Kijk, hoeveel mensen hebben hier al... Hoeveel tijd is hier wel niet aan ingestoken?
1: Ja,
0: aan besteed, ja. Kijk, de feesten die jullie geven, jongens. Hè. Dat is niet zomaar iets. Ik bedoel, en eindelijk krijg je die waardering. Dat we gezien worden. Vroeger waren we gekkies. Of, daar heen weer met zijn smatlap. Ja. Maar we zijn alles over
1: dat hebben wij nooit gezegd, hè. Daar hebben ze weer de gekkies.
0: De rappers, de urban...
3: Ja.
0: Kom naar de Nederlandstalig.
3: Hoe is mogelijk, hè?
1: Ja, precies.
0: Wie had,
1: precies.
0: Ja, maar dat is niet van niks.
3: Wie had dat gedacht 2 jaar geleden?
0: Ja, maar dat is... Nederlandstalig, jongen. Dat is, de jeugd is aan het veranderen, dus de tijd is aan het veranderen. Toen onze generatie... Wij zijn grootgebracht met Nederlandstalig, maar... Mijn kinderen, ja, die zijn 10 jaar oud, die worden daarmee groot. Dus de generaties aan het veranderen, aan het moderniseren.
3: En die Nederlandstalige muziek, Sander, gaat nooit meer weg nu.
0: Nee.
3: Echt een feit.
0: Nee, ja, maar jongens, hoeveel mooie liedjes zijn er dan wel niet? En ik bedoel, we zijn tenslotte Nederlanders. Je kan allemaal wel zeggen...
3: Ook dat nog eens een keer.
0: We zijn Nederlandse mensen, jongens. Ja. We moeten Nederlandse muziek luisteren.
1: Ja. Wat is het percentage in Frankrijk ook weer?
3: In de 30%.
1: 30% op de radio moet gewoon Franstalig zijn.
3: In Duitsland
0: ik vind niet meer als normaal. Het spijt me zeer, maar ik bedoel, ik hou ook van alle soorten muziek. Maar ik vind het Nederlandstalige toch wel...
3: Ja, Sander, met Sterrenel doen we al 16 jaar met succes. Niet anders dan die Nederlandstalige muziek ons daar keihard voor maken.
0: Ja, super. Ik ben blij en ik vind het een eer dat ik hier weer vanavond mag staan. Want ik sta er natuurlijk niet ideaal bij. Er zijn zoveel zangers en ja, niet alle gaatjes kunnen opgevuld worden. Maar ik vind het weer fantastisch dat ik hier mag staan. Ik meen het serieus. Blijf gewoon bijzonder.
1: Ja, het blijft apart natuurlijk. Ja, toch? Ja,
3: geweldig om te zien. Ja. Geniet er lekker van. Je geniet ervan.
1: Ja, je geniet ervan. Ja, zeker.
0: Ik geniet er zeker
1: super
0: van.
1: Super dat je hier bent, Sander. Hoppa! Hey. Show vanavond. Sander Kwarten.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Velbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Velbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Yeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Live vanuit Moergestel. Het muziekfeest op het plein. Corné Klein en Jan Paparazzi.
3: Goedemiddag, 5:03 geworden. 2e uurtje live vanuit Moergestel met the one and only Jan Paparazzi en Corné Klein. En muziek van de Frank Boeijengroep. Dit is Zwart-Wit.

0: Hoor je dat, Jan? Echte liefde is te koop.
1: Ja.
2: Dat ga je krijgen als je zo lang samenwerkt. Ja, dan, ik wilde ook wat zeggen, maar ik denk, doet me niet.
0: Goedemiddag allemaal, een tweede uurtje live vanuit Moergestel. Vanavond muziekfeest op het plein in Moergestel. 5:09 geworden met Samuel Welte. Echte liefde is te koop. Zit je lekker te luisteren? Kom je misschien vanavond hierheen? Laat het even weten in onze app via NPO Luister, de NPO Luister app. En aangeschoven is Sven Versteeg.
2: Hey. Ja, hi. Sven. Iedere keer als ik jou zie, dan lach jij nog breder, nog meer, nog voluit.
1: Ja, dat heb ik met jou ook altijd.
2: Ja.
1: Mister, ik noem je ook wel Mr. Positivo.
2: Mr. Positivo.
0: Dat is ook wel zo, hoor.
2: Ik ben positief.
0: Ja, ik moet zeggen, ik zie Jan bijna nooit chagrijnig.
2: Bij
0: Sven is het een andere reden natuurlijk. Die bankrekening die ontploft.
2: Ja, ik ben maar 1 keer per maand chagrijnig als mijn salaris gestopt is.
0: Ja, dat klopt wel, ja. Ik weet hoe dat voelt.
1: Ik wilde weer wat zeggen, maar ik doe het weer niet.
0: Sven, hoe is het met je?
1: Ja, dat gaat hartstikke goed. En ik ben blij dat we hier vandaag weer zijn. En het is nu nog droog, dus ik hoop dat het zo blijft. En anders maakt het volgens mij ook niet uit.
0: Gewoon doorgaan, toch?
2: Tuurlijk.
0: Als er een mannetje of 10.000 staat, maar hoe cares?
1: Ja, het begint nu al een beetje vol te lopen, hè?
0: Ja, toch?
1: Dat vind ik altijd zo...
2: Spannend, hè?
1: Ja. Ik vind het gewoon leuk. Ja. Kijk, vroeger keek je gewoon altijd naar het muziekfeest op het plein. Ja. En nu is het de 4e keer dat ik erbij mag zijn. Ja, ik had het net erover in de auto. Ik keek er altijd naar, dus het blijft gewoon een dingetje.
0: Blijft
1: het is
0: apart.
1: Gewoon zo, ja. Ja.
0: En wat ga je vanavond doen, Sven, op het podium? Welke hit?
1: Ik ga Boevenpad doen met Lange Frans. En ik ga een liedje doen met Senna. En dat heb ik ook nog niet eerder aangekondigd. Want die komt dus over een tijdje komt die uit. En die gaan we hier vanavond als eerste doen. Dus dat is eigenlijk super spannend. Ja, we hebben net de soundcheck gehad en dat ging hartstikke goed.
2: Okay.
0: Dus, ik heb hem al gehoord, Jan. Jij moest net even plassen toen het zover was.
2: Ja, nou, handen wassen natuurlijk, maar... Ja.
0: Plassen, handen wassen, geen Senna en Sven.
2: Nee, maar je hebt hem gehoord. Ik hoor een hele leuke plaat.
0: Ja, het is een hele goede plaat. Echt een hele goede rap.
1: Ik ben heel blij mee, ja.
2: Ja, wat kan je hem omschrijven, de plaat? Is het up-tempo?
1: Hij heet Vuurwerk. En ik hoop dat het ook een beetje is. Dus het is up-tempo en het is een beetje gezellig. En het is voor de zomer ook nog wel echt. Dus het is een beetje alles door elkaar. Maar lekker up-tempo.
2: En waarom met Senna dan, Sven? Hoe is dat
1: dit is wel een heel leuk verhaal trouwens. Dit is echt oprecht een leuk verhaal. Want wij hadden een schrijverskamp 1,5 jaar geleden in Groningen. En toen had ik het liedje Corrie Konings geschreven.
2: Ja.
1: En toen vroeg ik Senna of ze het stukje van Corrie even op kon nemen. Want dan kon ik het aan Corrie laten horen. Maar we hadden natuurlijk even een vrouwenstem nodig voor de demo. En toen zeiden zij 1,5 uur later, was zij ook een liedje aan het schrijven. Zeiden ze, kom dan ook even bij mij. We hebben een duet geschreven, ik weet nog niet met wie. Om het mannelijke stukje zeg maar te doen. Dus dat hadden we gedaan. En dat beviel zo goed dat we het gewoon hebben uitgebracht.
2: Top.
1: Of gaan uitbrengen.
2: Ja, gaan uitbrengen. Ja. Hey, en ze is jarig vandaag, dus je komt niet met lege handen naar Moergestel, denk ik. Wat heb je gegeven aan de vandaag?
1: Nee,
2: nieuwe spellingpartner.
1: Ja, nee, ik moet je eerlijk zeggen, helemaal niks. Erg, hè? Ja, ik kwam er net pas achter. Ja, dat kan
2: niet waar zijn, dit.
1: Ja,
2: nee. Je bent toch ook geen gentleman?
1: Nee, nou... Wat heb jij er gegeven?
2: Nou ja, ik wist niet dat ze jarig was.
1: Ja, nee, hier.
0: Ja, maar ik heb er een paradeplaat gegeven.
2: Ja.
0: Bij Sterren NL.
2: Ja.
1: Hey.
2: Ja.
0: Ik wist niet dat jij er al vast zat, maar goed. Geintje natuurlijk,
2: Sven, dan weet je als ik je ga bellen vrijdagmiddag.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Ik hoop het.
0: Sven, jouw leven moet wel een achtbaan zijn sinds Blikkendag. Dat gaat maar door ook, hè? Dat gaat maar door.
1: Ja, dat is wel echt superleuk, want het is nu ondertussen al bijna 2 jaar geleden dat we hem uitbrachten. Maar het gaat nog steeds door en de agenda is vol. En overal waar ik kom en Blikkendag gaat aan, dan gaat het gewoon nog steeds door het dak. Dus
2: fantastisch.
1: Dat is wel echt fantastisch.
2: Hey, en een nieuw huis zag ik ergens.
1: Een nieuw huis, ja. Dus dat is ook fijn. Dus we zijn afgelopen week
2: gezetteld?
1: Helemaal verhuisd.
2: Is het al gebeurd? Ja.
1: Afgelopen woensdag helemaal.
2: Moet je nog een schilderij ophangen of zo, of een spiegel? Of?
1: Dat wel. Ja. Maar sterker nog, dat doen ze vanavond. Maar ik kon niet.
2: Oh. Ja. Heb jij even weg? Ja.
1: Zo jammer.
0: Nee, dus dat is top. Ja. Maar het is wel, want Jan, dat hebben we nu al besproken met Sander Parten, met Damien van Os, met Justin de Wild, net met Cheerio. Het wordt steeds moeilijker, zeg maar, om die Blikkendag te overtreffen.
1: Ja, maar dat gaat ook helemaal niet lukken, denk ik.
2: Nee.
1: En dan moet je ook, ik denk ook niet dat je daarbij bezig moet zijn, want ik ben al lang blij dat ik al een Blikkendag heb. Ja. Want dat is al heel uniek. Ik bedoel, dat had ook gewoon nooit kunnen gebeuren.
2: Maar moet je de baas van café niet opnieuw uitbrengen dan? Vond ik altijd een leuke plaat.
1: Ja, dat zeggen veel mensen trouwens de laatste tijd. Ja. Ja, het zou zomaar kunnen.
2: Ik zou mijn tweede kans kunnen.
1: Ken jij Liever de Liefste nog? Dat
2: ja,
1: ik ook
2: wel Liever de Liefste. Ja, maar 8 jaar geleden, 9 jaar geleden zo'n beetje.
1: Ja, je weet
0: dat
1: alles.
0: Dat weet hij weer.
1: Ja, dat is echt precies 8 jaar geleden.
2: Ja. Hele leuke plaat.
1: Ja, misschien die ook nog.
2: Dan zou ik die eerst doen, inderdaad.
1: Ja?
2: Ja, die verdient de tweede kans, Liever de Liefste.
1: Ja, dat hoor ik
2: dat
1: dus vaak.
2: Dat is een goede plaat, inderdaad.
1: Ja,
0: en stel dat je dat doet, hoe zou je hem aandikken dan? Hoe zou je hem veranderen, kijkend naar de tijd van nu?
1: Nou ja, sowieso is mijn stem echt veranderd. Want dat was echt aan het begin dat ik zong. Dus dat is gewoon, ik herken mijn stem bijna niet meer terug. Terwijl, ik ben het wel. Maar het was gewoon, ik had mijn stem nog niet zo ontwikkeld. Dus. En ik ben heel erg fan van alles live tegenwoordig. Ik wil gewoon alles live in laten spelen en doen. En ik heb het gevoel dat dat ook wel werkt. Dus dat, en dan automatisch wordt het dan natuurlijk al dikker en...
2: Ja, en beuken.
0: En duurder.
1: En duurder.
0: Ja, precies.
1: Ja. Maar dat, ja, dat hoort
0: erbij. Heb je al een release date van de single van jou en Senna?
1: Nee, nog niet, want het is een beetje twijfelachtig nog. Maar het is wel heel snel. Dus het is echt...
0: Juli.
1: Precies dat. Ja. Of juli. Daar dus eind juli, begin juli gaat het gebeuren.
0: Dat vind ik ook altijd interessant. Is het een single van Sven met Senna? Of is het een single van Senna met Sven?
2: Goeie vraag.
1: Ja, ik begrijp dat dus niet zo goed. Want het is gewoon
0: het maakt ons niks uit.
1: Maar moet dat? Het kan toch van ons samen zijn? Gewoon.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Dus ik weet niet.
2: Wiens naam komt er eerst in de lijst, zeg maar?
1: Maar ik denk Senna.
0: Toch wel.
2: Toch een gentleman.
1: Ja, precies.
2: Toch een gentleman.
1: En uiteindelijk, zij hebben het liedje ook geschreven. En ik ben er een soort van opgesprongen, zeg maar. Dus Senna krijgt volledig de credits.
0: Dat is ook wel mooi, hè? Dat ze dus niet alleen maar zingt, maar ook schrijft.
1: Ja, ze schrijft heel goed, hè?
0: Ja,
1: ze schrijft heel veel zelf.
2: En je weet, Sven, wie schrijft, die blijft.
1: Is dat zo?
2: Ja.
0: Dat is kassa, toch? Daar zijn ze weer, Buma en Stemra. Met z'n tweetjes. Altijd gezellig. Nou ja, vanavond twee liedjes op het muziekfeest. Ben je er ook bij in Zwolle?
1: Ja, ook.
0: Ben je er ook bij in de Ziggo Dome?
1: Ook.
0: Ook.
2: Ja, dat meen je niet. Dat is toch een geloof.
0: Schrijven we even op.
1: Ja, nee, dus dat is heel leuk, ja.
0: Sven, super dat je hier bent. Geniet er lekker van vanavond. Ja, wij gaan genieten van jou
1: trouwens,
0: op het podium.
1: Ja? Als je er nog niet bij bent, einde van het jaar, dat moet je echt regelen. Want ik weet nu dus sinds een weekje wat ik ongeveer ga doen.
2: Ja?
1: Daar moet je bij zijn.
0: Oh ja? Wat ga je ongeveer doen?
1: Ja, dat kan ik helaas niet zeggen.
0: Dan ben je jammer natuurlijk, hè? Nee,
1: maar daar moet je echt bij zijn.
0: Oké, we gaan het volgende. Jan en ik zijn er zeker bij. Dan
2: absoluut.
0: Sven Versteeg.
1: Hey!

0: Mooi hè, dit. Engelen gezang.
1: Geweldig, geweldig. George Baker Selection. Ik vind het wel grappig, want iedereen gaat altijd voor Paloma Blanca, Little Greenback, maar er zijn zoveel goede liedjes en dit is een van mijn favorieten.
0: Absoluut.
1: Fly Away, Little Paraguayo. Nou, helemaal goed. Marcel is ook in de house.
0: Ja,
1: dus, en
0: drie en half uur hebben we erover gedaan.
1: Heeft het geduurd. Dus straks vanaf 7 uur hebben we ook muziek op Sterren NL.
0: Ja, met Marcel en Perry. Dus,
1: Marcel en Perry, supergezellig.
0: Ja, het is niet even rustig met de artiesten hier, want er zit allemaal te knagen, Corné. Je weet, ja, dan, ja, is, lekker, er, dan ja. is er een buffetje en dan zie je ze niet meer hier bij de radio. Dan
1: wie
0: is er
1: heeft zijn bord goed vol liggen.
0: Just in the Wild, carbonaatje.
1: Heel erg vol. Jan, jij zit ook bij de appjes.
0: Ik zit ook bij de appjes, maar ik moet je eerlijk zeggen, Corné, ik ben 63 en het lettertype is zo klein dat ik het niet goed kan lezen. Dus ik laat hem even aan jou.
1: Nou, Arno die zegt ja, net over Just in the Wild. Die zegt van, als hij die nu uitbrengt, dan wordt het een klapper. Over welke gaat het ook alweer? Was dat,
0: Als ik aan de laatste zit, op Esmeralda?
1: Ik denk het wel, ja. Okay. Daar hadden we het even over, hè. Keanu zegt Jan en Corné, even rustig aan, hè?
0: Oh, even rustig aan. En er zijn ook mensen, lees ik wel nu, die zijn onderweg naar Moergestel in de auto. Die luisteren nu, nou jongens, kom op tijd. Ja. Waar je je auto achter moet laten, weet ik niet precies, Corné. Ik denk op de snelweg. Want ja, het is zo druk hier.
1: Dus, nee, maar altijd wel een plekje, toch? Altijd wel een plekje, ja, okay. Helemaal goed. Sergio, inderdaad, ja, die zegt, we zijn bijna in Moergestel, grote vrienden. We komen eraan. En Bart, die wil nog even weten over Damien van Os. Want Damien, die zei er straks van, ja, ik kom ook met nieuw materiaal. Komt die nieuwe hit nog wel uit voor deze zomer?
0: Dat is een goede vraag.
1: Dat is een goede vraag, ja. Dat is echt een goede vraag die wij niet gesteld hebben.
0: Nee, had maar het geen vraag kunnen zijn.
1: Had een vraag kunnen zijn. Dat kunnen wij nog doen, natuurlijk. Dat kunnen we nog doen. Een van de artiesten die vanavond niet hier is...
0: Nee, maar over een paar weken gewonnen zijn.
1: Gigantische hitscore in onze top 25. Vrijdagmiddag met Janneman tussen 2 en 4 is Walter Cruz. Route du Soleil. Bolly met zijn lolly.

0: en aangeschoven is Chris Power. Ja, ja, ja. Wat ik eerst wil weten natuurlijk, als groot motorliefhebber... hoe was jouw dag op het TT-circuit?
1: Oh, nou, dat was geweldig.
0: Ja?
1: Ja, dat was waanzinnig. Was, ja, met mijn vader was ik en met mijn broertje.
0: Ja.
1: En dan gingen we, ja, dus een soort cursus over het circuit. Dus we gingen als heuse MotoGP-rijders gingen we daar even rondscheuren.
0: En even tussen jou en mij, wie had de beste rondetijd? Was het je broer?
1: Nou, je
0: was
1: zou het niet
0: Frans,
1: geloven,
0: het
1: maar het was papa.
2: Nee,
1: het was
2: papa?
1: Ja.
2: Dus die kan toch iets?
1: Nou, dat niet per se. Maar dat niet per se, maar het kwam omdat hij achteraan reed. En dan kan je een gat laten vallen en dan kun je...
0: Met je gas geven.
1: Ja.
0: Maar één van jullie, ik weet niet of jij het was of je broer... maar die had een heel gaaf Ducati professioneel pak aan.
1: Ja, dat was mijn broertje, ja.
0: Hoe heeft hij dat geflikt?
1: Ja, hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen... die heeft denk ik een leverancier heel lief aangekeken. Ja. Dat ding, ja, die heeft echt zo'n heel Ducati pak, hè?
0: Dat heeft hij niet geleend, is gewoon van hemzelf.
1: Die is van hem.
0: Echt waar?
1: Die is van hem, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou wat,
1: ja, dat is niet normaal, hè?
2: De vliegende kraai vangt altijd wat, Corné. Dat hoor je wel.
0: Ja, weer, precies, ja. En komen jullie ook naar de komende TT, zeg maar, eind juni?
1: Ja.
0: Dat moet je wel meemaken, toch?
1: Ja, op de zondag gaan we naar de race.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Kom even een bakje drinken bij me.
1: Ja, ben je daar?
2: Dat is Mr. TT. Corné Klein, Mr. TT. Ja.
1: Maar jij bent daar.
0: De lead commentator van de TT.
1: Dit jaar ben je ook.
0: Elk jaar.
1: Oh, ik wil wel graag langskomen dan.
0: Zeker, ja. Dan
1: ben ik wel leuk.
0: Chris, en met wie kom je? Met Frans ook? Of,
1: nee, ik ben met mijn broertje daar.
0: Je broer, oké. Okay, ja. Nou, even langskomen in de speaker te horen.
2: Ja, maar Chris, nou? Ja, pole position hoor, Corné Klein.
0: Pole position, ja.
1: Oké. Nou, ik wil er wel bij.
0: Zondag even appen, dan zorg je dat je naar binnen kan.
1: Ja, helemaal goed. Toch? Nou, dat wil ik wel, ja.
0: Dat was het.
1: Ik had gelijk.
0: Muziek is niet belangrijk, het gaat over de motoren.
2: Nou ja, die laatste plaat was natuurlijk een leuke plaat. Vanavond de vent, 's ochtends absent. Hij doet het nog steeds leuker in de top 25.
1: Jazeker.
2: In het land ook groot succes, denk ik.
1: Ja, in het land zwaaien de mensen mee, zingen ze mee. Dus ja, ik ben heel blij.
2: Maar het is niet jouw laatste plaat, want jij bent bezig met een opvolger, denk ik alweer.
1: Ja, we zijn al bezig met het opvolgen.
2: Ja, ja.
1: En het zou wellicht een duet kunnen worden met iemand, bijvoorbeeld.
2: Met Lange Frans of met Senna. Dat zijn namen die je veel hoort vanmiddag.
1: Ja, oh ja.
0: Frans,
1: nee,
0: Frans Bauer zit er niet
2: tussen. Zit er niet tussen.
1: Zit er niet tussen, dat hadden we gekund, ja.
0: Frans Bauer, ja.
1: Maar die stellen we nog even uit, een beetje.
0: Maar, nou, we gaan het even downsizen. Ja. We gaan het even downsizen. Is het een man of is het een vrouw?
1: Nou, het is wel een man.
0: Het is wel een man.
1: Okay. Ja, maar...
0: Hij zegt het zo van, het is nog een man, maar dat kan ook veranderen.
2: Nee, ik word opgeroepen door het ziekenhuis.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, precies.
1: Je kan nooit in iemand...
0: Het is een man. Is de man, zeg maar, in de 20, in de 30, in de 40 of in de 50?
2: Ik denk in de 30.
1: Ja, denk ik ook.
0: In de 30. Wat was de laatste grote hit van die man?
1: Ja, maar ik mag dat niet zeggen, hè?
2: Hé, hoezo niet?
1: Hallo, dan heb ik het gedaan.
2: Maar we zijn hier onder elkaar.
1: Ja, we zijn gewoon lekker onder elkaar, dat begrijp ik.
0: Maar. Wacht even, ik zet even het achtergrondmuziekje weg. Je kan het ook fluisteren.
1: Ja,
0: wie is het?
1: Kan ik niet zeggen. Ja, ik zweer het. Anders
2: komt hij uit Brabant? Of waar komt hij vandaan?
1: Nee, dat niet.
2: Dat niet.
1: Nee, maar anders wil niemand een duet met mij opnemen. Want dan zeggen ze van, ja, die gozer heeft alles al verteld... voordat we iets kunnen doen. Hebben we niks aan.
0: Is het een ballad? Is het midtempo? Is het uptempo? Is het feest? Rammer. Het is een rammer.
1: Het is echt een rammer.
0: Ja. Het is een beuker.
1: Ja. Als je hem hard zet, dan blazen ze je oorschelpen eraf.
0: In de 30 is wel een compliment voor Jan Smit, toch, vriend?
2: Ja, vind ik ook. Of voor Django Wagner.
1: Oh, dat zou goed kunnen. Dat is altijd zo leuk. Hè? Dan heb je iets heel leuks, maar dan mag je het nog niet vertellen. Want,
0: dat is story of our life, altijd zo. Wat ga je vanavond op het podium doen? Alleen de huidige single of
1: nee,
0: meer
1: vanavond
0: liedjes?
1: Een vent.
0: Een vent?
1: Ja,
2: vanavond een vent. Oké, kijk eens aan, vanavond een vent.
1: Ja.
2: Dat is mooi, dat is lekker meezingen. En die gaat het op het plein natuurlijk heel goed doen hier.
1: Ja, daar gaat ze mee zingen.
2: Vanavond een vent, morgen absent.
0: Jij kent ook alles, hè, Jan? Dat is onvoorstelbaar. Eén keer horen en het zit er.

0: hoofd. Dat gaat nooit meer mis. Ja. Nou ja, die opvolger, dat wordt dus een duet. En daarna, wat zijn de zomerplannen, Chris? Heb je vakantie geboekt?
1: Ga je nog naar Villa Del Conde? Wat ga je doen?
2: Ja, zeg op die en die datum. Nee, ik ben eigenlijk de hele zomer ben ik lekker de hort op.
0: Okay.
2: Lekker optredens doen. En dus ik ga na de zomer op vakantie.
0: Na de zomer. Waar ga je heen?
2: Nou, trouwens, nee. Ik ga zondag nog op vakantie. Ik ga er naar de Champagne-streek met mijn vriendin. Oh, twee dagjes.
1: Oh.
2: Ja, dat,
1: maar het is een mini-vakantie.
2: Ja, mini-vakantie even. En dan daarna dan gaan we wel naar Gran Canaria, ja. Na de zomer.
0: Lekker.
1: Hey, lekker.
0: Ja, en,
2: ja, toch wel. Ja.
1: Ga je, Mas Palomas, wat doe je?
0: Lopezan, ja. Costa Meloneras, ja. Die?
2: Ja. Had gekund.
0: Christenbal, 6.000 euro per week.
1: Niet normaal.
0: Nee, joh, wat geld zit.
2: Nee, joh. Nee, niet? Ga niet in week.
1: Maar jij krijgt het allemaal gesponsord natuurlijk. Wij moeten betalen.
2: Nee, ook niet.
1: Nee?
2: Nee, maar ik combineer het, hè. Want ik moet dan optreden op Gran Canaria.
0: Zie je wel. Is het voor niks? Dat is het.
2: Nee. Maar dan ben ik er wel al. Snap je?
0: Ja.
2: Ik ben er dan al. Ja.
1: Je bent net zo handig als je vader, Chris, weet je dat?
2: Ja.
0: Ja. Appel valt niet ver van de boom, zoiets.
2: Nee,
0: nog
2: niet.
0: Even terug naar de tweewielers, naar de motoren. Komt er nog zo'n circuitdag? Heeft het virus je te pakken, zeg maar?
2: Ja, volgens mij gaan we in september nog een keer.
0: Oké.
2: Ja.
0: Met hetzelfde gezelschap, zeg maar. Met Frans er weer bij. Want Frans die heeft laatst pas een rijbuis gehaald. Die is helemaal van slag, toch?
2: Ja.
0: Die vindt het super gaaf.
2: Ja, die vindt
0: het
2: helemaal geweldig.
0: Ja.
2: We zijn ook op de motor naar Assen gereden.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Wat heeft hij voor een ding? Heeft hij een beetje normaal...
2: Nou, hij heeft een beetje zo'n cruiser, hè, zo'n touring ding.
0: Ja.
2: Dan kan hij lekker zitten met, want hij heeft toch een beetje een wat oudere rug.
1: Ja. En hij gaat eigenlijk alleen maar van Brabant naar Bordeaux.
2: Ja, daarom.
0: En heb jij een racer of wat heb je? Van een naked
2: sport,
0: bike?
2: Ja, een sport race motor.
0: Een naked?
2: Ja, nee. Echt met
0: echt een volledige
2: dingen. Ja.
0: Oké, nou wat cool.
2: Ja.
0: Super, heb je de foto's gezien van die circuitdag?
1: Ik heb er niks van gekeken. Dat gaan we zo meteen even doen, onder deze plaat, denk ik.
0: Ja, helemaal goed.
2: Ja, dat is goed.
0: Chris, heel veel plezier vanavond. Maak ze gek met je huidige single vanavond event. En we zijn heel benieuwd naar je duet met Jan Smit.
2: Ja, ik ook.

0: Dat weet ik niet.
1: Ja, ik ben niet meer samen.
2: De microfoon die staat open, jongens, dus ik kan een beetje even dicht trekken. Django, goedemiddag.
3: Hey, kudé.
2: Heb jij Jan nog gezien? Of Janneman? Er gaat iedere maand een godsvermogen naar die bankrekening van Jan Paparazzi. Maar hij is gewoon weg.
0: Ja, ik moest even een paar dingen regelen hier achter de schermen.
3: Ja, allemaal aan het kijken hier naar hoe mooi dat het hier de locatie is.
2: Ja, geweldig toch?
3: Hij weet niet wat hem overkomt. In het mooie Brabantse land.
2: Dames en heren, het geweldige stemgeluid van Django Wagner. Je zei het net al even buiten de uitzending, Django. Voor jou was het een makkie, hè? Bijna om de hoek, toch?
3: Ja, thuiswedstrijd. Het is mij 20 minuten rijden ongeveer.
2: Geweldig.
3: Ja.
2: Helemaal goed.
3: En als ik heel snel rijden, nog iets sneller.
2: Ja, nog iets sneller, ja. Precies.
3: Maar dan mag je met de politie. Nee,
2: maar we hebben wel meer. We zijn toch een uur er wel eens geweest? Vaker in Brabant, toch? Dus het is wel vaker dichterbij.
3: Ja, nee, het is... meestal sturen ze mij al de buiten Brabant met mijn optredens. Maar nu vandaag... vandaag mag ik hier gewoon in het mooie Moergestel... onder de rook van Tilburg... Mag ik hier vanavond ook een liedje meezingen.
0: En wat ga je doen, welk liedje?
3: De nieuwe, Waarom ben jij gegaan?
0: Okay. Oh, ja. Leuk, mooi.
2: In de akoestische versie of de gewone versie?
3: De gewone versie vandaag, ja. Want ik heb de mannen van de Rozenberg-trio, die zitten op dit moment in het buitenland. Dus anders had ik die wel gewoon gezellig meegenomen.
2: Ja, natuurlijk. We hebben jou afgelopen vrijdag nog gesproken bij de buren van NPO Radio 5 in de weekendborrel. Hoe is het verhaal ook weer ontstaan met de akoestische EP?
3: De akoestische versie hebben wij gedaan omdat wij in het Koninklijk Theater de Cree hebben gestaan. En samen met de mannen van het Rozenberg-trio en ja, met heel de band. En... ik vond het zo leuk om dat te doen. Want eigenlijk vond ik het ook jammer dat de avond Carré dat die voorbij was. Dat ik toch een EP heb opgenomen met een vijftal liedjes. Waaronder natuurlijk, Waarom ben jij gegaan?
2: Ja, ja. En jij zei vrijdag tegen ons, en misschien kan je dat herhalen... dat het toch een soort van, het is meer uitgekleed, maar het geeft toch een extra lading.
3: Ja, het is normaal gesproken, als je een liedje opneemt in de studio... dan heb je bijvoorbeeld ook een triangeltje. Ik noem eens geks, een triangeltje erbij. Of een echt heus drumstel. Of een kickbass. En dit was gewoon helemaal back to basic. Gewoon met een percussie, met een gitaar, met een viool. Gewoon echt klein. En ja, je luistert dan ook veel meer naar de muziek, niet alleen naar de zang. En ja, dat geeft mijzelf gewoon een kick om samen natuurlijk met die mannen te mogen spelen.
0: Ja, fantastisch, fantastisch. Nou staat Corrie Konings 2 meter bij jou vandaan, Django. Ja. Zou je daar niet een keer een duetje mee willen gaan doen?
3: Ja, Corrie, zeker weten.
0: Corrie, kom er even bij, Cor.
2: Kom er even bij, daar.
0: Jij bent op de microfoon, bij Bart daar, de microfoon.
3: Wacht even naar de microfoon van jou.
4: Hallo.
0: Ja, geweldig. De vrouw die al 60 jaar aan de top staat in Nederland.
2: Corrie Konings!
3: Yo,
0: Zo.
4: Dat is al lang, hè?
0: Jouw naam viel net, Corrie.
2: Ja.
0: Met Django.
2: Een duetje met Django.
0: Ja.
4: Ja.
2: Ik zou bijna willen zeggen, er hangt iets in de lucht.
4: Django heeft er al wat gehad.
3: Ja, ik ook. Dat is ook als... niet omdat Corrie nu erbij is. Maar dat duet, of tenminste dat duettenalbum samen met Koos Albers, dat vond ik zo geweldig.
0: Dat was mooi in de jaren 80.
3: Ik heb dat zoveel gedraaid. Ik had het zelfs nog op cassetteband. Zo lang is het geleden.
2: Volgens mij passen jullie stemmen ook heel mooi bij elkaar.
3: Ja. Ja, nee,
2: donkere stemgeluid van Django.
4: Nou, dan gaan we even uitproberen dan.
3: Een van de beste zangeressen is... ook als met qua uitspraak gewoon die S'en en
4: die T'tjes.
3: Ja, gewoon super duidelijk. Gewoon echt gewoon... Ja, het is gewoon een icoon. En ja, al meer dan 60 jaar natuurlijk. Gewoon echt gewoon de icoon van Nederland. De levenslied-zangeres van Nederland.
0: Absoluut waar.
2: Ja, dat vind ik altijd gaaf bij Corrie natuurlijk. Zij was zo jong bij de allereerste grote hit... dat ze nog steeds jong is, zeg maar.
0: Ja,
4: ik voel me nog wel jong.
2: Ja. Nou ja, zo zie je
4: er
2: ook
4: uit. Iets ouder dan, maar.
3: Corrie is met de fiets gekomen.
4: Ik zeggen.
2: Ja, ook dat nog. Super dichtbij.
3: Ze is met de fiets gekomen.
2: Ik weet het, ze woont heel dichtbij.
4: Neem een step.
2: Nou, hier toch staat.
3: Elektrisch.
2: Er hangt iets in de lucht. Amore is jouw nieuwe single.
4: Ja.
2: Wat kan je daarover vertellen?
4: Helemaal een gek liedje. Ja, in één keer, ik zeg tegen Willem van der Heijden... ik wil een nieuw liedje en ik zeg, dat zou zo te gek zijn. Ik zeg, schrijf jij eens een liedje. En op een gegeven moment stuurt hij iets op. Is dit iets voor jou dan? En, en dat was dit liedje. Ja, geweldig.
0: Maar je hebt natuurlijk eerder een liedje gemaakt... met de titel Amore, Corrie, in de jaren 80. Amore, ik voel me verloren.
4: Ja, ook ja.
0: Ja, ja. Ja.
2: Nou, adios, blijf bij de liefde.
4: Adios, amor. Ja, ja, ja. Ja, we houden bij de liefde.
0: Ja, precies. Ja, waar zouden we zonder zijn zonder de liefde?
4: Ach, dat vind ik ook. Liefde hebben we allemaal nodig.
0: Absoluut waar.
4: Maar deze, is naaste liefde.
2: Deze is vrolijk, is zomers, is zonnig, is een beetje... Ja, lijkt wel salsa-achtig.
4: Ja, precies. Het steekt een beetje aan zo. En vooral als dan die nieuwe... Hoppa! Komt, weet je wel. En dan... Ja, helemaal te gek.
3: Ja, ik heb net gehoord, want Corrie heeft hem net geoefend.
2: Ja. Oh ja, ja. Op het podium. Ja,
3: op het podium. Ja. Dus,
0: leuk.
2: Ga je nog meer liedjes doen vanavond, Corrie? Of alleen de nieuwe single?
4: Nee, alleen de nieuwe single. Ja, ik wil wel meer zingen, maar...
3: Ja. Alleen ik zou het leukste vinden, is gewoon Corrie Konings special zou komen, hoor.
2: Ja, oké. Okay. Nou, ja, ik ben voor helemaal goed. Nou, geniet lekker van deze dag en in het bijzonder van deze avond. Wij gaan jullie hits zo meteen draaien. Django met Waarom ben jij gegaan? Vergeet niet, de akoestische EP is fantastisch. Ja. En dan daarna draaien we nog even Corrie met Er hangt iets in de lucht. Ja, amore, ja, ja, ja. Amore, amore, amore, amore.
4: Heel veel goeds.
2: Binnenkort in duetvorm.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp uit?
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De Slimste Mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Live vanuit Moergestel. Het muziekfeest op het plein. Corné Klein en Jan Paparazzi.
4: Goedenavond, 6:03 geworden. Laatste uurtje met Jan en Corné. En dan gaat de microfoon richting Paddy Kramps en Marcel de Vries. En zometeen hier Donny Ponsen. Ja!
5: De nummer 1.
2: In Nederlandstalige muziek.

0: Nog steeds de leading lady, toch, als het gaat om Nederlandstalige muziek.
1: Wat een talent, wat een stem heeft deze vrouw. Of het nou een plaat is uit de late jaren 60 die draait van de geweldige Corrie Konings, of deze haar nieuwe plaat. Er hangt iets in de lucht. Het is allemaal even goed.
0: Het is Amore en aangeschoven. En wij hebben Amore voor de volgende man, Donnie Ponsen. Goedenavond.
2: Goedenavond, mannen. Gezellig.
1: Ja, Donnie, man.
0: Amore op de goede manier, hè, natuurlijk.
2: Goeie, ja.
0: Ja, begrijp ons niet verkeerd.
1: Nee, Amore kan eigenlijk alleen maar goed zijn, natuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Dat is
0: precies.
1: Ja. Donnie, de eerste keer bij SterrenL. Na al die jaren. Op een grote Nederlandstalige radio. Wat zeg ik? Sorry. Op de grootste Nederlandstalige radiozender. NPO SterrenL.
2: Eindelijk.
0: Ja. Ja. Is het om hier te zijn? En vanavond op het plein, natuurlijk.
2: Ja, fantastisch. Het is natuurlijk, je ziet al heel druk en ook mensen allemaal buiten, die staan te wachten en allemaal zo het Nederlandse lied omarmen. Dat is natuurlijk heel mooi om te zien en fantastisch om er natuurlijk ook bij te mogen zijn natuurlijk.
0: Wat ga je straks doen?
2: Drink rode wijn.
1: Ah, prachtig. Ja, dat is een goede plaat geweest, hè?
2: Ja, het is natuurlijk al een heel oudje.
1: Ja, Joe Harris, hè?
2: Joe Harris. Ja, en,
1: 70.
2: Origineel Udo Jurgens.
1: Udo Jurgens. Griechische wijn.
2: Griechische wijn, ja.
0: Griechische wijn.
1: Mooie plaat. Maar jij hebt daar een remix van gemaakt een aantal jaren geleden. En nu heb je ook weer een nieuwe versie gemaakt. Een originele versie van deze plaat.
2: Ja, we hebben eerst de originele versie gedaan. En die was toen ook bekroond met een gouden plaat. En toen dachten we bij de label zoiets van, we willen hem nog even opnieuw doen. En toen hebben we er eigenlijk een remix van gemaakt.
1: Oké. Okay. Ja.
2: En die hebben we 2 jaar geleden mogen doen in Zeewolde. Nu is hij een paar maanden geleden ook platina geworden.
1: Zo,
2: Dus nou gaan
1: dat had je niet gedacht, zeker?
2: Dat had ik zeker niet gedacht.
1: Nee.
2: Dus nou mogen de originele hier vanavond doen in Moergestel.
0: Ik voel een Cheerio'tje aankomen. Hij begint te borrelen.
1: In de vette een Cheerio'tje aankomen, inderdaad.
2: Nou, ik teken ervoor.
0: Ja, precies, dat snap ik. En hoe ziet het vervolg eruit, Donnie? Wat ben je aan het doen achter de schermen?
2: Nou, we hebben recent, nog een paar maanden geleden, wel ook een nieuwe single uitgebracht. Mm-hmm. Mijn vriendin is momenteel in verwachting. Ze hoeft nog 4 weken.
1: Het? Wat wordt het?
2: Een meisje.
1: Een meisje?
2: Ja, een dochter.
1: Wat leuk, man.
2: Ja, dus daar heb ik ook een liedje voor laten schrijven. Persoonlijk. En daarnaast zijn we weer met een hoop mooie dingen bezig. Ook weer met nieuwe muziek. Dus we knallen gewoon lekker door.
0: Met wie werk jij normaal gesproken? Of heb je verschillende mensen, verschillende teams? Of is het altijd één groep?
2: Nee, ik zit bij Cornelis Music.
0: Ja.
2: En eigenlijk al mijn liedjes heb ik bij Manfred Jongenees opgenomen. De vorige single, Laat mij maar alleen, die hadden we ook al een keer opgenomen. Maar die hebben we in een nieuw jasje gedaan bij John Deerne.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik ook een hele gave ervaring om dat mee te mogen maken.
0: John laat het wat meer beuken altijd, hè?
2: Ja,
0: die
2: is heel erg
0: hard. Ja. Passerig aan de onderkant, zeg maar.
2: En daar hou ik ook altijd wel van.
0: Ja. Manfred, we hebben het over Manfred. Ja. Want veel mensen weten dat niet. Niemand staat zo vaak op het muziekfeest op het plein
1: als Manfred. Ja,
0: dat is de man met de accordeon.
1: Je zal het zien vanavond ook weer bij al die liedjes. Zie je Manfred Jongenelis in beeld.
0: Ja, precies.
1: Ja. Hey, Matje!
3: Drink rode wijn! Dat is een rammetje. Ik vind een hele goede plaat.
1: Ja. Ik vind jouw plaat ook altijd leuk, een beetje.
0: Grappie, sappie. Dat was Mart Hoogkamer. Donnie, geniet er met volle teugen van vanavond. We gaan hem lekker draaien hier, drinken rode wijn. En vanavond even knallen hier op het plein.
1: En afgelopen, als je thuis bent, 1 glaasje rode wijn kan net dan.
2: Eentje mogen kunnen.
0: Mag altijd.
2: Dank je wel, mannen.
0: Donnie,

0: strakke sokken.
1: Volgens mij zit Mart aan een drankje gemaakt met een Spaanse druif.
2: Ik zit helemaal te genieten hier van Jan, joh.
3: Ja, maar ik zit lekker. Ik vind het zo'n goede plaat van deze
2: boy. Op de sokken, ja, zo net zo makkelijk.
3: In Moergestel, gewoon doen. Kan jou het schelen.
1: De Spaanse druif van Nick en Simon. Ja, we zitten in Moergestel straks vanaf 7 uur met Marcel de Vries en Paddy Kroms. En nu met the one and only Bart Hoogkamer.
2: Matje,
1: yes. En hij zit lekker aan een sappie.
2: Waar ik zit één drankje. Ik heb één drankje op.
1: Waar is je grappie?
2: Die is afgedronken. Nee. Ik ken hem niet vinden, die gozer. Ik ken
1: zijn eigen sappie.
2: Nee, hij is even weg.
3: Hij is er al wel, toch?
2: Hij is er wel. Hij is 3 keer naar de wc geweest al.
1: Ja. Zenuwachtig?
2: Nee, dat weet je toch. Ben jullie niet.
1: Hoe gaat het met je, Mart?
2: Het gaat goed, vriend. Het gaat goed, ja. Ik heb er helemaal zin in. En je ziet het langzamerhand op het plein ziet vollopen. Dus het is allemaal weer lekker... Ja, lekker druk aan het worden.
1: En ze hebben jou helemaal achteraan gezet?
2: Ja, ze denken van, joh, laat die Mark maar 2 voor 11 gewoon een liedje zingen. En hij moet om 4:30 moet hij aanwezig zijn. Dus ik zit hier. Dus als ik nou straks dronken ben, dan weet je waardoor het komt. Dan komt dat gewoon door de productie van muziekfeesten Avrotros.
3: Moet kunnen.
2: Geintje. Ja.
1: Hoe gaat het in het gezinnetje, zeg maar, met de kleine?
2: Nee, het gaat goed. Ik ben onwijs blij. Die kleine die is bijna 2. En... ja, ze gaat nu een beetje...
3: 2 alweer, man.
2: Ja, joh.
1: Dat begint te babbelen natuurlijk, hè?
2: Niet normaal. Alles wat we zeggen, dat praat ze na. Of als ze begint te zingen...
3: Je hebt een soort papegaai in huis, zeg maar.
2: Een klein papegaaitje in huis. En als ik dan een beetje op de piano loop te pingelen... Ja? Dan gaat ze erachteraan.
3: Oh, ja?
2: Alles. En als ik hem dan van weg wil halen, dan begint ze te huilen. Ja. Dus ze heeft een hele eigen wil, net de moeder.
1: Maar volgens mij, als ze dit gaan doen... moet je ook uitkijken wat je zegt, hè?
2: Ja, 100%. Ja, 100%. Dus ik zeg heel weinig thuis.
3: Lekker rustig.
1: Stille weer.
3: Ja. Nou, Mart, geweldig. Ik zit te denken, Mart. Een tijd geleden dat we elkaar gezien hebben.
2: Ja.
3: Jij gaf een prachtig concert. Wil ik toch wat tegen je zeggen nu.
2: Ja.
3: In oktober in Ahoy in Rotterdam.
2: Ja.
3: Ik was daarbij. Dat was een fantastische avond.
2: Dank je wel, vriend.
3: Echt. Meen
2: ik onwijs lief van je. Dank je
3: wel. Ik vond... Het is toch een stap die je dan zet in zo'n Ahoy. En het was een hele mooie sfeer. Met een geweldige line-up. Prachtige liedjes.
2: Ja.
3: Ik vond het echt een van de beste concerten die ik ooit gezien heb.
2: Nou, dankjewel, Jan.
3: Ben ik serieus.
2: Want kijk, uiteindelijk is het natuurlijk wel allemaal bij jullie begonnen. En dan weet je natuurlijk ook, als je mensen uitnodigt die al lang in het vak zitten en verstand van het vak hebben, ja, dan wil je eigenlijk ook een beetje trigger om... Ja,
1: om het goed te doen.
2: Ja, om het goed te doen. En... Dan weet je ook, hè, we zijn al 6-7 keer zijn we de show doorgelopen. En wat gaan we nou doen? Nou, probeer gewoon hetzelfde te doen als die laatste 5-6-7 keer. En als dat dan lukt en de mensen na de show naar je toe komen en zeggen van... Mart, pik, ik heb toch een partij kippenvel gehad of wat. Ja, dan ben ik trots en dan ben ik blij. En dan, ja, dan hoop ik gewoon... Dan is die 2 uur, 2,5 uur zo voorbij. Hoor. En dan hoop je er volgend jaar weer te staan.
3: Dat is fantastisch. Ga je weer doen?
2: Ik hoop volgend jaar dit wel weer te doen.
3: Ja, maar dat zou ik dus echt fantastisch vinden.
2: Ja. Oké, okay, Jan, we gaan het wel weer doen. Ja, yes. Lekker, Jan.
1: Primeurtje, Jan.
2: Ja, lekker.
3: Maar ik ben erbij, hè? Absoluut.
2: Ja, tuurlijk. Ja, altijd.
3: Absoluut.
2: Op je sokken, Jan.
3: Op je sokken.
1: Het is ook altijd op een zaterdag, hè? Als ik op Radio 2 zit, dat doen ze expres.
2: Dat doen ze expres.
1: Dan kan ik niet komen.
2: Nee. Ze vroeg aan mij, Mart, wil je de vrijdag? Nee, ik zei, doe het zaterdag.
3: Dat kan voor mij niet.
1: Hé, Mart, je scoort weer met Billy, met Gappie Sappie. Wat gaat het vervolg worden? Wat zijn jullie aan het doen in de studio?
2: Ik heb sowieso 2 goede soloplaten. Ik moet zeggen, het is een plaat... soort van een gelijkenis als Expargicente, maar dan nog beter.
3: Oké.
2: Die hebben we echt waar, serieus gemaakt. Ik vind persoonlijk dat de beste plaat is die ik ooit heb gemaakt.
3: Oh. Ik sta op een maandag.
2: Bijvoorbeeld.
3: Beuker was dat.
2: Ja, nee, maar zo'n plaat is het wel echt. En dat gaat over een man die zijn vrouw mist. En die er... uiteindelijk niet meer is. En hij hoopt eigenlijk dat er nog een kroeg in de hemel is. En dat, ja, dat is wel in hetzelfde steltje als Expargicente.
3: Oké, en wie heeft die plaat geschreven?
2: Die heb ik zelf geschreven met Robbie. Waar ik mee lang...
3: Robbie Langendorf?
2: Andere Robbie. Waar ik mee Ik ga zwemmen heb opgenomen.
3: Ja, okay,
2: en
3: ja, die Robbie.
2: Billy Dans natuurlijk.
3: Ja, uiteraard.
2: En Bart Jansen.
3: Ja.
2: En daar heb ik het liedje mee gemaakt. Ja, en daaromheen zijn we gewoon nog steeds... ik heb wel weer duetten liggen, ja.
1: Maar hele... hoe je het vertelt, klinkt het alsof het een beuker is, zeg maar, maar dan wel met een verhaal.
2: Nee, inderdaad.
1: De tekst is een goed verhaal.
2: Het is een up-tempo liedje, maar waar je wel stiekem toch wel kippenvel van krijgt. Je voelt je hier helemaal in thuis. Als je mensen hebt, of het nou je vader of je opa of je tante of je oom of je zusje of je allerbeste vriend overleden is.
3: Ja.
2: En je krijgt dit liedje te horen, dan krijg je kippen van. Dan hoop je ergens toch wel dat er een kroeg in Hemel is. Echt serieus, jongens. Dit is echt een goede plaat.
3: Ah, wat mooi. Ik vind het. Ik zit nu al. Kijk, zie
2: echt serieus. Ik laat hem je, Jan, ik laat hem je zo gelijk
3: top,
2: horen. Meen
3: top,
2: ik serieus.
3: Top, top. Corné, gooi die plaat erin. Ik wil die plaat horen.
1: Dit is grappie sappie, hè? Grappie sappie.
2: Eerst grappie sappie.
1: Hallo, Kamer. Goedenavond op het podium in Moergestel.

0: Heb je hem gehoord, Jan?
1: Ik heb hem gehoord. Het trekt nu weg, het kippenvel.
0: Echt waar?
1: Want het was een fantastische plaat. Ik hoop dat de kroeg in de hemel zijn. De nieuwe Mart Hoogkamer komt ergens dit jaar uit. Verder dit jaar.
0: Geweldig, ja, geweldig. Plaat.
1: Echt goed. Dus ik heb deze niet gehoord. Wat heb je gedraaid?
0: Dit was Monique Smit. Okay, ik wil je helemaal een grappie sappie van Mart en Billy Dans. Dan, aangeschoven in onze studio hier in Moergestel, Ferry de Lid.
2: Ferry! Dankjewel. Ja.
0: Ik wil om te beginnen even het geheim weten van die 15 kilo die eraf is.
2: Kun je zien? Kun je
0: het dat kan je echt wel zien.
2: Jij hebt het ook precies goed.
0: Is het echt 15 kilo? Ja.
2: Ik was 19,5 kilo afgevallen. En ik was een beetje doorgeslagen. Dus iedereen zei tegen mij, oh, word je toch mager. Maar dat was echt in mijn gezicht. Dus ik heb er nu een kilootje of 4, 5 teruggevonden. Dus het is 15 kilo, ja.
0: Ja, precies.
1: Zo.
0: En hoe heb je die paar kilootjes teruggevonden? Door het drinken van Baco's in Monaco?
2: Nee, ik ben weer gewoon... ik deed wel echt heel erg mijn best met opletten met koolhydraten. Dus geen brood, geen aardappels, geen pasta.
1: Geen pasta, dat soort dingen.
2: Nu ben ik langzaamaan dat wel weer gewoon aan het eten. Beetje normaal. En dan kom je gewoon weer een paar kilo bij.
0: Maar het blijft op niveau.
2: Ik hoop dat het zo... ik vind het zo goed.
1: Ja.
0: Want ik had bij Ferry altijd zoiets van, hij is helemaal niet te dik.
1: Nee, dat had ik zelf ook, maar je vond zelf toch dat een beetje...
2: Ik schommelde altijd een beetje. Ja. Dan daar een beetje schommelen omhoog en dan weer heel erg omlaag. Ja. En nu, ik ben nu tevreden.
0: Ja. Welkom in ons leven. Ja.
1: Hey Ferry, eerste keer muziekfeest voor jou of niet?
2: Tweede keer.
1: Ja.
2: Eerste keer met Django samen, duet. Ja, en eerste keer alleen en nu is het tweede keer.
1: En thuiswedstrijd, Brabant. Want jij bent natuurlijk een oer-Brabander.
2: Ik had op de fiets kunnen.
1: Ja, bij wijze van. Heb ik niet gedaan.
2: Nee.
1: Had wel goed geweest voor je conditie.
2: Ja, zeker. Nee, het is 20 minuutjes van mijn thuis.
1: Oké.
0: Ja. Nieuwe single is Baco in Monaco. Ik had het er al even over. Hoe is dit liedje ontstaan? En je hebt hem opgenomen samen met, laten we het goed uitspreken, is het Check?
2: Het is, ik zeg altijd Jack, maar het is Check.
1: Check.
2: Ja, een beetje van de Check van het rollen, weet je wel?
0: Ja, zwaar.
2: En daar een combinatie in tussen Jack en Check.
1: Check. En waar heb je die opgedoken, die Check?
2: Ja, die kwam zo aanwijnen met een vloeitje erbij.
0: Ja, precies. Goede plaat weer, Ferry. Goed bezig.
2: Ja, ik vind hem zelf ook echt... wij vinden hem zelf ook echt heel erg leuk. Ik zei net al tegen Jan, ik ben eigenlijk nooit zenuwachtig voor een release. Maar nou, vrijdag komt hij uit en ik ben echt wel gespannen van...
1: Hoe gaat die plaat vallen?
2: Ja. Want wij vinden hem zelf zo leuk.
1: Ja.
0: Maar is het voor jou belangrijk dat hij op playlist komt, dat hij gedraaid wordt? Of heb je zoiets van, ik doe mijn shows in het land en wat mensen ervan vinden,
2: Nee, ik vind het wel belangrijk wat mensen ervan vinden. Ik kan wel zeggen, ik vind het helemaal niet belangrijk, de playlist. Tuurlijk vind je dat belangrijk. Ik vind het wel leuk als je een plaat uitbrengt, dat mensen hem leuk vinden.
0: Ja.
2: Ja, kijk, niet elke plaat is een hit die je uitbrengt. En dat hoeft ook niet. Maar ik vind het wel leuk als de mensen het leuk vinden. Ja,
0: ja toch?
2: Ja.
0: En als Jan hem leuk vindt.
2: Ja, zeker.
1: Weet je wat het mooie aan die plaat is, Ferry? Vanaf komende vrijdag is het bij Ster NL Radio, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek, een week lang onze nieuwe paradeplaats.
2: Nee!
1: Ja!
2: Yes!
1: Wow! Echt geweldig! Ja? Baco in Monaco!
0: Jij weet hoe vaak die voorbij komt, toch?
1: De komende week vanaf vrijdag meer dan 50 keer spuiten wij deze platen digitale snelweg op. Op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
2: Dankjewel.
0: Je mag kiezen, Ferry. Wil je de gewone horen of wil je die horen met de jingle? Want die heb ik ook al.
2: Oh ja, dan met een jingle.
0: Nou, dan gaan we dat doen. Genieten vanavond van. Doe je alleen Baco in Monaco of ga je nog meer zingen?
2: Baco in Monaco.
0: Baco in Monaco.
1: Baco in Monaco.
0: Ja. Dit is hem. Gefeliciteerd met de paradeplaats. Ferry de Lid. Baco in Monaco.
3: Nieuwe muziek. Wow.

0: Dankjewel.
1: Sanna is jarig. Goedenavond.
0: Normaal is het andersom. Normaal zing ik voor jullie, maar ik kan hier wel aan wennen, hoor.
2: Na al die jaren moet het toch wel weer goed voor je.
1: Ja. Nou, ja. Misschien een duetje, toch?
0: Ja.
1: Sanna
0: ja,
1: met Jan. Sanna ja, met Jan. Ja. Want er zit een duet aan te komen, heb jij mij verteld.
0: Ja, dat klopt, ja. En die ga ik dadelijk ook al laten horen.
1: Oh, dus dat wordt een primeurtje.
0: Ja, primeurtje, ja.
1: Een duet Sanna met Sven Versteeg.
2: Ja. Oh, ja. Die hadden we ook hier vanavond.
0: Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ik heb hem zelf natuurlijk al een paar keer geluisterd. Oh, en ik ben er echt mega, mega blij mee. Dus ik hoop dat iedereen hem net zo leuk vindt als Sven en ik hem vinden.
2: Maar je hebt al een paar duetten gemaakt natuurlijk, Sanna, door de jaren heen.
0: Ja, ik heb met Frans Duits.
2: Frans Duits gedaan.
0: En dan met Donnie. En dan nu Sven aan de beurt.

0: Ja. Ja, we mogen niet klagen. En er komen zeker ook nog leuke duetten aan.
1: Die Frans Duits vind ik ook zo geweldig. Ja. Hoe zei, ik heb het al vaker gezegd, hoe jij dat hazen zingt in dat liedje. Dat is zo geweldig.
0: Uithaal.
1: Echt helemaal super. En Sven vertelde net, jij hebt het liedje ook geschreven.
0: Ja, dat klopt. Ja, zeker.
1: Dat is ook weer een hele andere discipline. Ja, hè?
0: Wij hebben toen een schrijfsessie gehad in Groningen. En Sven was daar toevallig ook aanwezig. Dus we hebben toen ook al samen de demo ingezongen. Eigenlijk niet wetende dat we hem samen uit zouden brengen. Het liedje was eigenlijk voor mij bedoeld. En ik vond die demo toen zo vet dat ik zei van... Sven, wil je hem niet samen uitbrengen? En we gewoon lekker samen doen. En hij was ook enthousiast. Ja. Dus zodoende hebben we hem
2: begrijp ik wel,
0: samen uitgebracht.
2: Ja, tuurlijk vooral. Ja.
1: En het liedje heet Vuurwerk. Ja. Klinkt ook als vuurwerk. Je hebt een stukje laten horen straks. Kan je niet een klein stukje door de microfoon?
0: Nee, ik ga nou geen primeurtje geven. Laat ik op het podium. Dat trap ik niet in.
1: Maar goed, Sven komt eraan. Frans gehad. En natuurlijk de hit met Donny. Op dit moment in de Sterren en al top 25.
0: Ja, normaal, klopt. Hè? Ja, wat blijf je nou? Ja, die past wel bij mij, dat liedje.
2: Ja, het Brabants kwartiertje zou niet...
0: daar ben ik niet vies van.
1: Nee. Jan, jij weet precies waar Senna staat nu in de top 25, toch?
2: Uit mijn hoofd dacht op 8.
1: Wel in de top 10, dik in de top 10.
2: Ja, absoluut waar. Hij heeft op 5 gestaan, volgens mij in 4 gestaan.
0: Dus. Ja, echt heel gaaf.
1: Het lijkt me voor jou ook wel superleuk dat je diverse stijlen hebt. Want, ik bedoel, Kleine Vogel is meer volks, zeg maar. En dan deze met Donny. Die heeft ook weer wat meer edgy, wat meer voor de jeugd, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ja.
1: En dan straks met Sven, dat gaat weer helemaal de andere kant op.
0: Ja, ik vind het heerlijk, die variatie. Ik vind sowieso heel veel muziek heel leuk om te luisteren.
2: Wat luister je thuis dan?
0: Ja, ik luister...
1: Etta James, weet ik nog.
0: Ja, Etta James, Dusty Springfield, Aretha Franklin.
2: Ah, mooi.
0: Maar ook een Rod Stewart, noem het maar op.
2: Al die klappers, zeg maar. Die echte
0: Billy Joel. Ja. Je kan het niet zo gek krijgen.
1: Ja, goed opgevoed, Senna, thuis.
0: Goed, ja, zeker. Ja.
2: Senna, die cameraploegen, die lopen twee kamers. Je bent populairder dan maximaal, lijkt het wel, hier vandaag.
1: Jarig, dan krijg je dat.
0: Ja, denk ik. Ik weet ook niet waarom.
1: Nee. 22.
0: Ja, 22 jaar oud. Nou,
2: ongelooflijk.
0: Ik voel me hartstikke oud, maar iedereen zegt tegen mij... je begint pas net.
2: Ja, tuurlijk.
1: Je kijkt naar twee hele oude mannen, maar...
0: Nou, dat zal vast wel meevallen.
1: Nou. Jan, jij bent 63.
2: Ik ben 63 geworden, pas.
0: Ja. Dat had ik je niet gegeven.
2: Dankjewel. Wil je wat drinken van me?
0: Ja, lekker.
1: En ik word 65 binnenkort.
0: Ja. Nou, dat had ik ook niet gezegd.
1: Nou, dankjewel.
0: Jonge zielen.
1: Mm. Jonge zielen, zeker, ja.
2: Dat komt omdat we iets doen wat we heel leuk vinden. Nederlandstalige muziek draaien.
0: Ja, dat scheelt, hè?
1: De nummer 1 in Nederlandstalige muziek, NPO Sterren NL. Ja, mede dankzij Senna natuurlijk.
2: Mede dankzij
1: Zij
2: Senna.
1: Draagt bij aan het succes.
2: Absoluut, erop en erover.
1: Senna, zou je kunnen zeggen dat misschien sla ik een beetje door... maar heeft Kleine Vogel jouw leven veranderd?
0: Jawel, ja, zeker wel. Ja, het heeft me heel veel gebracht. Ik heb daardoor heel veel mooie dingen mogen doen en ook heel veel kunnen leren. En natuurlijk ook mijn eerste gouden plaat gehad. En ik bedoel, als ik dat liedje niet gehad had... had ik denk ik ook op heel veel dingen niet gestaan of nog niet gestaan.
1: En was dit, volgens mij komt dit uit de koker van onze muziekfeest maestro Paul Citeur, toch? Die de dacht heeft.
0: Ja, zeker.
1: Denk je dat als hij niet met dit idee was gekomen, had jij het dan ooit opgenomen?
0: Misschien wel, maar dat komt omdat ik het zelf al een heel leuk liedje vond. En ik luisterde altijd die versie van Tino met de dievenwagen.
2: Ja.
0: En toen mijn allereerste concert kwam, toen heb ik dat liedje ook gezongen. Dus misschien, wie weet had ik hem alsnog wel uitgebracht. Maar omdat ik hem toen op het muziekfeest van het jaar zong, had ik wel zoiets van, deze doet het zo goed. Ja. We gaan het gokje gewoon wagen.
1: Ja, want overal waar je bent, jij kan niet weg zonder Kleine Vogel,
0: nee,
1: toch?
0: Nee. Net buiten ook zonder een paar mensen. Oh, Kleine Vogel, dit was je zo.
1: Ja. Maar ook in alle skigebieden waar je bent, als je ergens in een apres-skibar staat of zo, het moet kleine vogel zijn.
0: Als ik die ook niet als eerste doe, dan kijken mensen mij ook echt zo aan van... Waar is Kleine Vogel?
1: Oh, ja, precies. Ja. Maar volgens mij kan je die gewoon 2 keer doen op een avond, toch?
0: Ja, zeker
1: wel. Als het niet 3 keer
0: makkelijk.
1: Is.
0: Makkelijk.
1: 22 pas, maar je hebt al zoveel grote hits gehad in die korte carrière, zeg maar.
0: Ja.
1: Is het voor jou te vergelijken met een achtbaan, met een rollercoaster?
0: Ja, zeker wel. Ja. Ik bedoel, wie op mijn leeftijd heeft dit? Wie maakt dit mee? Dus ja, voor mij is het zeker wel een rollercoaster. En ook omdat ik niet altijd even goed weet hoe ik alles moet doen. En ja, hè, je krijgt hele nieuwe ervaringen en indrukken. Maar ik vind het juist heel leuk dat ik er zoveel nog van kan leren.
1: Ja, kan je ook nog wel een beetje genieten? Ben jij een type, zeg maar, die ook lekker op vakantie gaat gaan? Lekker met een paar vrienden of zo?
0: Ja.
1: En echt helemaal alles uitzetten en chillen?
0: Ja, ik kan zeker wel genieten en chillen, maar alles helemaal uitzetten, dat vind ik toch wel lastig. Ik bedoel, als ik dan een keer gebeld word, vind ik het niet erg om op te nemen. Of ik moet een keer wat posten, nou dan doe ik dat lekker. Ja, ja. Het is zo'n kleine moeite.
1: Je houdt wel je socials een beetje bij en in de gaten en een beetje posten en zo.
0: Ja, ja.
1: En wat is een favoriet vakantieoord van Senna? Waar ga je graag heen?
0: Spanje.
2: Ja?
0: Ik vind Spanje echt heerlijk.
1: Ja?
0: Ja.
1: Canarische eilanden ook? Of nooit geweest?
0: Nooit geweest. Nee, ik ga altijd naar Gabea. Dat ligt bij Valencia.
1: Bij Moreira? Denia?
0: Ja, die richting. Ja, die hoek.
1: Ja, precies. Nou, helemaal goed. Super, ik ben heel benieuwd vanavond. De hit met Donnie natuurlijk.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja. Yes. Ja,
1: en de hit met Sven.
0: Ja.
1: Geen kleine vogel.
0: Nee, helaas. Geen kleine vogel deze keer.
2: Maar je wordt geroepen. Ik hoor Donnie al. Waar blijf je nou?
0: Ja, Donnie die roept me. Sven, waar blijf je?

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: S'avonds in het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: richting het podium begeven.
1: Nou ja, jij dan in eerste instantie, Corné.
0: Ja, maar jij moet altijd mee, hè? Mijn hand vasthouden.
1: Ja, ik weet het, maar ik moet me even verkleden. Even toch even bijkomen van deze 3 uur durende feestelijke marathon in rood en blauwe klanken gekleurd.
2: Willen jullie dat kalmeringstabletje nu hebben? Want ik heb gehoord dat jullie allebei altijd een halfje pakken voordat jullie richting dat podium gaan. Ja, omdat jullie eigenlijk heel bang zijn.
0: Nou, we zijn wel een beetje hyper geworden van alle actie.
2: Ja, maar
0: ik denk
2: zijn
0: trouwens
2: jullie,
0: wel dat onze studiotafel zo meteen instort.
1: Dat denk ik ook, ja. Want
0: staat een beetje als Mo Cornelis, zeg maar.
2: Komt dat omdat ik met mijn voorgevel nu hier op dat ding hang, of dat niet?
0: Nee, dat zijn jouw woorden.
1: Okay. Ik denk dat we pakket B gehuurd hebben vandaag bij Van het Hof. Want het
2: oh, inderdaad, C lijkt het wel.
0: Zometeen Marcel is in de house, Perry is in de house. Ze gaan zich laten masseren, geloof ik.
1: Okay.
0: En dan gaan ze even met de wandelzetter erbij, even
1: heel
0: kijken
1: leuk
0: hoe dat klinkt.
1: Top. Ja,
0: het wordt wel een naaktmassage in dit geval.
2: Dus ja, wordt dat soppen dan, hoe het klinkt?
0: Ik heb geen flauw idee. En Emily is er natuurlijk ook. Je hebt er al gehoord. Wat ga jij allemaal doen vanavond?
2: Jongens,
0: wat ga je uitkopen?
2: Er gaat vanavond zoveel. Er gaat zoveel leuks gebeuren. Dus ik zou zeggen, hou ook de socials natuurlijk even in de gaten.
1: Dat je er oogverblindend uitziet natuurlijk.
2: Dankjewel. Ja, ik heb 3 uur in de make-up gezeten, maar dankjewel dat je dat het werk is gedaan. Nee, er gaat heel veel leuks gebeuren vanavond. Dus ik zou zeggen, hou alles in de gaten. Blijf lekker luisteren. En ja, ik heb er zin in.
0: Emily
2: jongens
0: had wel de lekkerste chocoladebollen.
2: Oh, ik dacht even iets anders.
0: En de lekkerste worstenbroodjes, dat was echt niet normaal, hè?
1: Dat was echt fantastisch.
2: Ik had van Corné Klein ook niks anders verwacht.
0: En dan ook nog dat ding wat er tussendoor zat, die bonus, zeg maar, met de puddingbroodje.
2: Oh, weet je wat dat is?
0: Nee.
2: Dat is een Tilburgse verleiding.
1: Oh ja?
0: Een Tilburgse verleiding.
2: Als je ooit een keer iets lekkers wilt en dat je denkt van, nou, ik kom toch in de buurt van Tilburg, dan moet je daar die Tilburgse verleiding halen. Ik ga niet precies vertellen wat het is, maar het heeft een beetje het effect van een, of het idee van een bolus.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Een zachte bolus is het.
1: In principe ben jij de menselijke Tilburgse verleiding, Emily.
2: Nou, ik dacht eigenlijk wat lekker dat jij als Tilburgse verleiding kwam, maar altijd gewoon over mijn gebak.
0: Goed. Veel plezier zo meteen met Teddy en met Marcel.
2: En

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Live vanuit Moergestel. Het muziekfeest op het plein. Met nu. Marcel.

0: ik wil alleen maar jou live vanuit Moergestel, het bruisende Brabant. En degene die naast mij zit, heeft denk ik de meeste kilometers afgelegd van ons allemaal vandaag.
1: Ik denk het wel zo'n beetje. Ik heb het namelijk zo ver gereden. Voor mijn gevoel dan, hè. Maar dat was ook heel veel kilometers, maar ook wat tijd, want ik had nog file. 3,5 uur heb ik gereden, waarvan ik op een gegeven moment dacht, als ik nu met die auto door... Zouden ze hier, waar ik nu zo meteen stop, zouden ze hier nog Nederlands praten überhaupt?
0: Ja, precies.
1: Bizar was dat.
0: Het is een lange rit, hè, Mars. Want jij komt natuurlijk vanuit Dokkum. Nou, Dokkum naar Moergestel, hoeveel kilometer zal het zijn? 160, 70 kilometer?
1: Nee, veel meer, joh. Meer. Nee, ik doe van Dokkum naar Hilversum is 170.
0: Oh, Mars, dit is jammer. Zie je wat er gebeurt trouwens? Tussendoor.
1: Wat pakt hij?
0: Nou, er lag hier dus nog een zonnebril. Kwamen we net achter.
1: Sven Versteeg.
0: Het was die van Sven Versteeg.
1: Ah, die zocht hem al. Ik zag hem al zoeken hier net.
0: Oké, denken de luisteraars ook, we hebben het ineens over. Nee, er was een verloren zonnebril. Nee. We zeiden als die er om 10 uur nog ligt.
1: Dan is hij van ons.
0: Dan nemen we mee.
1: Dan druk hem achterover.
0: Zeg, we mogen het stokje overnemen. Tot een uurtje of 10 vanavond, Marcel.
1: Dit zijn de gezelligste uurtjes.
0: Ja, zeker.
1: Want de avond is gevallen zo'n beetje hier in Moergestel. En het begint nu langzaamaan droog te worden. Het was toch even kletsnat.
0: Ja, gelukkig
1: maar
0: wel.
1: Het schijnt zo meteen om 8 uur echt helemaal lekker droog te zijn. Ook mooi voor de mensen die hier allemaal naartoe komen. Ik denk dat er namelijk nog heel veel onderweg zijn naar Moergestel.
0: Ja,
1: kom lekker op tijd, jongens. Oh ja, ik zie inderdaad nog wel ruimte op het plein. Er is toch prima plek op het plein. Kom lekker hier naartoe. Kom het met ons vieren. En anders voor de thuisblijvers, ja, blijf lekker luisteren. Wij zijn backstage en binnenkort natuurlijk ook bij je op de buis.
0: Zeker, je kan het gaan kijken. Het wordt uitgezonden bij Avrotros. Wie trouwens ook heel even buiten het kijken is, en ik hoop dat de verbinding het een beetje toelaat, dat is onze Wouter.
2: Wouter! Ja, hallo!
0: Ja, hoe is het daar? Want jij hebt zicht op het plein. Wij zien hier een televisiescherm met een beperkt beeld op dit moment. Maar jij kan het denk ik goed overzien hoe het is buiten.
2: Nee, zeker. Ik sta onder een prachtige Sterrenel paraplu. Althans, we noemen zo'n ding, zo'n parasol.
0: Ja, parasol, ja.
2: Ja, want Marcel was heel optimistisch.
1: Ja, over het weer. Prachtig weer is het.
2: Het is waanzinnig prachtig weer als je van regen houdt.
1: Oh.
2: Want de paraplu's die zie ik toch wel meer dan de hoofden.
1: Nou ja. Het is toch tv, hè? TV vertekent. We zitten hier mee te kijken op het beeld. Ik zie ik zie dat niet. Dus op tv lijkt het mooi weer.
2: Oh,
0: kijk,
2: nou,
0: daar zijn ze.
1: Oh ja.
0: De paraplu's.
1: Oh ja, nu zie je wel paraplu's. Ja. Ja, Wouter, je hebt wel gelijk.
2: Het wappert ook, dat ding. Dus ik word alsnog zijn.
1: Nou, ik heb net op de regenradar gekeken. Het komt allemaal goed.
2: Oké, nou, dan gaan we daarvan uit dat het toch goed gaat komen.
1: Ja.
0: Nou ja, jij gaat lekker het plein zo meteen overeen struinen, Wouter. Jij houdt ons op de hoogte over de sfeer en het ruilen en zuilen hier in Moergestel. Succes daar, Wouter. En blijf voorlopig even schuilen dan onder die parasol.
2: Oké,
0: nou tot zometeen. Nou, we zijn los, Marcel. Tot een uurtje op 10 vanavond.
1: Ja, kan niet meer stuk.
0: Gaan we het gezellig maken op Sterren NL Radio.
1: Rieke Marvies.
0: Manuel en...

0: Hartelijk lekker op de energie van Django Wagner. Jij bent anders nu op Sterrenel Radio. Het is bijna 7:50. Dat betekent 10 minuten nog voordat het feestje losbarst hier op het plein in Moergestel. En dan zie ik hier dat Jeffrey Heesen nog langs de radiostudio komt. Ja, het is hier een komen en gaan.
1: Wil je Jeffrey Heesen in de studio?
0: Nou, wat mij betreft
1: wel. Dan hebben we hier, dames en heren.
0: Jeffrey Heesen! Ja, Jeffrey.
1: Ik hou hem er gewoon bij.
2: Ja, ik was iemand aan het zoeken. Sorry dat ik kom invallen. Maar ik had het met Corrie over. Over hoeveel top 40 hits Corrie Konings heeft gehad. En ik denk 33 of 34. Maar ik was iemand aan het zoeken wie dat dus wist. Ja? Weten jullie daar iets van?
1: Nou ja, ChatGPT.
2: Ja?
1: ChatGPT weet alles.
2: Weet alles ja, ik vond dat zo makkelijk. Denk naast Corrie Konings ga je niet.
1: Het is 2026. Kan wel. Kan wel.
0: Ja,
1: kan
0: nou, wel. Ik ga het voor je naar. Maar jij loopt hier ook met een brede glimlach rond. Want er gebeurt ook iets heel moois in jouw carrière.
2: Ja, het is bizar. Ja,
0: de man
2: zeker.
0: Achter het nummer. Achter de nummer 1 nu ook bij ons in de top 25. Ja, in de top 40 nummer 1.
2: Ja, dat is zeker waar. Cheerio heb je het volgens mij over.
0: Cheerio.
2: Ik zeg het zelf. Ja, dat is bizar.
1: Koppel Maria, Cheerio. Jij bent gewoon de schrijver van Cheerio. Jij hebt een top 40 nummer 1 hit.
2: Ja, nummer 1. Ja, het is... Het klinkt heel gek, maar... het is niet gek, maar ik ben ook vanaf dat het liedje uit is, zo euforisch ook. Gewoon heel de dag gewoon dat ik denk van, wat gebeurt er? En ik vind het juist mooi dat het gebeurt bij iemand anders. Dat mensen vinden dat het namelijk heel gek klinken. Die denken allemaal van, waarom heb jij dat zelf niet gedaan?
1: Dat was mijn vraag ook, ja. Heb je nu niet zoiets, nu het opeens staat?
2: Nee, eigenlijk ook niet. Want het wil niet zeggen dat als ik hem zelf op had genomen, dat het bij mij ook zo'n hit had geweest. En sterker nog, ik ben, dat weten jullie ook, ik heb een bepaalde muziek heb ik in een bepaald stijltje. En ik verwachtte niet dit liedje tussen twee haakjes Jeffrey Heesen jasje.
1: Nee.
2: Ik maakte met Jurian Moore en met Gieneke dit liedje. Dat lag een jaar op de plank. En toen kwam Justin de Wild bij mij in het studio. Toen ik met Jurian Moore was. Toen schreven we Als ik aan de laatste zit. Dat was zijn vorige single. En toen vroeg hij, heb je nog een demo? Ik zeg, ik heb heel veel demos. Ik zeg, dit is ook een heel mooi liedje. Ik zeg, maar moet even kijken of dat jij dat iets vindt. Hij vond het mooi klinken, hij vond het leuk. Hij heeft het meegenomen. Ik heb er heel lange tijd niks van gehoord. Want hij voelde het toch niet zo als dat hij het nu voelt, zeg maar. Ze hebben de productie in gang gezet. Zijn stem kwam erop en toen voelde hij hem. En zijn label die zei ook van, we gaan hem uitbrengen. Nou,
1: En nu voelt heel Nederland hem, zeg maar.
2: Ja, het is bizar. Je kan TikTok niet of een auto voorbij horen komen of dat staat op. Het is heel bizar. En ik vind namelijk... Nou, ik ben natuurlijk ook zelf artiest, maar ik ben ook in hart en nieren, vind ik zelf, een songwriter.
1: Ja.
2: En dat dit dan ook nu gebeurd is voor mezelf, is dat natuurlijk een prachtige erkenning.
1: Zeg maar. Ja, dat is het, ja. Ja,
2: ja.
1: Ja, dat moet toch krankzinnig zijn als zoiets gebeurt, zeg maar.
2: Het is echt krankzinnig. Je ziet gewoon heel de jeugd, jong tot oud. Je ziet alles gaan op dit liedje. En ja, dat ook nog eens zo hoog mag eindigen. En wat ik natuurlijk heel mooi vind, is dat het voor Justin zelf... Want ik heb altijd gezegd tegen Justin... en ik heb natuurlijk niet de wijsheid in pacht, hè, maar ik heb altijd gezegd... jij gaat een keer een liedje, die ga jij zo raken. Want ik heb altijd iets in hem gezien waarvan ik denk... van de sprankelt iets in die jongen.
1: Super zanger, hè?
2: Ja. Ja. En dat gebeurt ook gewoon zo. Ik zei in de studio tegen Jurian, wij maakten dit liedje... dat is anderhalf jaar geleden, zo 26 maart vorig jaar... Ik zeg, ik heb wel het idee dat dit liedje gewoon onze grootste track ooit gaat worden.
1: Ja. Ja.
2: En ik weet niet waarom ik het zei, maar ja, ik voelde dat waarschijnlijk ook zo.
1: Je had gewoon alles op rood moeten zetten op die dag.
2: Nou, eigenlijk wel.
1: Ja, dat was het. Ja.
2: Maar,
1: wat denk je dat het succes is nu van al die... Want het is niet alleen Cheerio's, heel veel Nederlandse muziek wat zo populair is. Het is nog nooit zo populair geweest.
2: Nee, inderdaad. Ja, ik denk op zich dat het altijd wel populair is geweest. Maar dat het altijd een beetje onder de radar heeft geleefd.
1: Ja, dat.
2: En er is elk jaar iemand die opgestaan is. Of het Robert van Hemert is, Samuel Welten, Marco Schuitmaker. Ja. Ja, en daar is dan weer misschien voor het grote publiek een nieuw gezicht. Justin de Wild.
1: Ja.
2: Die komt met Cheerio. En... Ja, ik denk gewoon dat de mensen kunnen er gewoon niet meer omheen.
1: Nou, dat is het. Maar wij hebben toch ook de tijd meegemaakt, Jeffy, dat het niet zo was. Wij wisten het wel. Wij geloofden in de muziek, maar...
2: Ja, zeker. En ik denk juist ook dat jullie in de muziek geloven... en de artiest op zichzelf ook... dat het gewoon vastbijt is in het product.
1: Ja.
2: En het doordrukken. Want Nederlandstalige muziek is gewoon het allerpopulairste wat er bestaat in Nederland. Dus dat is gewoon...
1: Waanzinnig.
0: Op dit moment zeer zeker. Dat zie je ook terug.
2: Kijk, luister, op het niveau waar ik me nu in bevind... draai ik al 11, 12 jaar mee. En ik heb altijd wel gezien dat het heel populair is... in elke sporthal of feesttent of waar dan ook.
1: Ja.
2: Maar er is geen mens die er nu omheen kan.
1: Nee, niet met deze massa.
2: En dat vind ik geweldig. Ja. Ik krijg er nu ook gewoon kippenvel als ik er zo over praat. Ik denk van en dit is het gewoon, zeg maar.
1: Maar ik heb mensen gehoord die kregen kippenvel van jouw nieuwe track waar je mee bezig bent. Ik heb geluiden gehoord. Jij bent Ja, dan komt er een nieuwe plaat van Jan.
2: En dat komt, nou, toevallig
1: ik
2: ook.
1: Ik toevallig van de platenbaas.
2: Ja, toevallig ben ik ook zelf zanger nog steeds.
1: Ja, ja, laat niet toch eten.
2: Ik heb wel voorspeld, en ik weet niet of dat zo gaat zijn, maar ja, hij valt misschien een klein beetje niets bij mijn ander liedje. Maar ik ga het toch proberen dit jaar.
1: Jawel.
2: Nou ja, Loco komt eraan. Een nieuwe track. Hij komt, dat duurt niet zo heel lang voordat hij uitkomt. En ik mag hem vandaag hier al toch horen brengen. Dus daar ben ik heel trots op. En de reacties, die zijn gelukkig weer ontzettend goed. En het is wat je van me kent, lekker zomers. Ik zing gewoon 120.000 keer hetzelfde woordje in één liedje. Dus ook daar...
3: Zit er een baritonsax in?
2: Die zit erin, maar je moet hem zoeken. Want baritonsax is mooi, maar hij is niet altijd mooi. En dan moet je gewoon een bepaalde keuze maken, zeg maar.
3: Ik weet nog, in december zei je dat in de Ziggo Dome. Het is een Jeffrey Hayes liedje.
2: Het is een echte...
3: Als er een baritonsax is.
2: Zeker, hij zit er ook zeker in. Duurt eventjes voordat je hem hoort.
1: Een beetje onder de radar.
2: We trekken eigenlijk alles uit de kast op het einde van het liedje. Maar ja, Loco komt eraan, jongens.
1: Nou, als hij er is, dan draaien we hem heel graag.
2: Ja, heel fijn.
3: Dan heb ik een soort van Mission Impossible voor je. Een vraag die je misschien niet kunt beantwoorden. Maar vind je dan, we hebben het over Justin gehad, dat we even Cheerio moeten gaan draaien? Of zeg je, doe dan even meisje samen met de Ever Bros.
1: We willen Heze horen.
3: Zullen we Heze doen? Even meisje?
2: Ja, als we er dan toch zijn, joh.
3: Ja, hoppakee. Gaan we dan. Jeffrey, ga genieten vanavond.
2: Yo,
3: meisje op Sterren NL. Live vanuit Moergestel bij het Muziekfeest op het plein.

0: platenplaten zitten. De paradeplaat van deze week, Guido van der Graaf. En ciao, doei, adios. Heerlijke platen, hoor je lekker veel voorbij komen hier op Sterren NL. We zijn in Moergestel afgereisd naar het mooie Brabant. Marcel heeft er maar liefst meer dan 3 uur op zitten.
1: Ik heb echt werkelijk een wereldreis gehad.
0: Oh,
1: wereldreis. En hoe zou het, while we speak...
0: Hoe zou het met de volgende mannen zijn? De mannen van...
2: Even serieus! Wij willen bij jullie inbreken.
1: Nou, dat is gelukt, jongens.
3: Ja, maar het volgens mij is het best een stukje rijden, jou, Marcel, toch? Bij jou inbreken.
1: Wat zei je?
3: Het is best een stukje rijden.
1: Als je bij mij wil inbreken, dat is niks te halen. Dat is niks te halen bij mij thuis.
4: Wij willen met een speciale reden inbreken, namelijk. Okay. Thomas heeft een...
1: Nou, dat is gelukt, jongens.
3: Ja, maar het volgens mij is het best een stukje rijden, jou, Marcel, toch? Bij jou inbreken.
1: Wat zei je?
3: Dat is best een stukje rijden.
1: Als je bij mij wil inbreken, dat is niks te halen. Dat is niks te halen bij mij thuis.
4: Wij willen met een speciale reden inbreken, namelijk. Okay. Thomas heeft een mooie vraag voor de luisteraars.

0: weten welk piratenplaatje er even een opfrisbeurt nodig heeft.
1: Ja,
0: daar ben jij, Marcel. Dus wij wouden eigenlijk vragen welk piratenplaatje die nou in jou oppopt, moet even afgestoft worden.
1: Jeetje, maar dat zijn er, ja, eigenlijk mag je er niet aankomen, zeg ik. Ja, dat zeg ik eigenlijk. Eigenlijk hoor ik dat te zeggen, want het is cultureel erfgoed.
2: Was met de Paladijns ook gebeurd.
1: Ja. Sommige, maar als je het goed doet, dan mag het.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat vind ik wel.
3: Er zijn toch een paar knijters al uitgekomen.
1: Ja, Paladijns is met jouw liefste wens door Jeroen Verzels. Dat is een hele goede geworden.
0: Engelbewaarder, zaterdagavond.
1: Zaterdagavond.
0: Ook lekker.
1: Ja, ja, maar is een beetje semi-piraat, hè?
0: Ja,
1: als je piraat zegt, dan...
0: Ja, okay. Dan moet het wel echt meer piraat
1: zijn. Maar wat denken jullie zelf aan dan? Want jullie hebben een lijstje.
3: Ja, hij is wel een lichte voorkeur.
1: Ah.
0: Rocking with the Walkman. Van,
1: oh, van Bianca.
2: Is
1: Bianca.
2: Leuk,
1: ja. Ah, de Walkman.
2: Bij mij ging in mijn hoofd speel niet met mijn voeten.
3: Ja,
1: ja.
3: Die is
1: al
3: heel vaak gedaan. Ja. En die van de andere, ik vind die andere van Lizzie's. Dus ik gaf je eenmaal, tweemaal.
1: Driemaal een kusje, is mooi.
0: Ja,
1: is
0: maar
1: prachtig.
0: Zie je dat al vier mannen doen op het podium.
1: Meisjes in bikini is ook goed.
0: Ja, meisjes in bikini.
1: Ja,
0: ook een top liedje.
1: Ja. Ik heb een hart zo groot als een klerenkast.
0: Dat is ook een voortak, toch?
1: Ja, voortak. Ja, ja, ja.
0: En de ijsbeer van de Wuko's.
1: De Wuko's, ja.
0: Maar dan net iets sneller.
1: Ja, maar die is heel traag. Ja,
0: ja, die is heel traag.
1: Hij is die, ach, die jengelt zo door. Dan moet hij jengelen. Hij moet niet jengelen.
0: Nee, dat is... Nee, als je deze zo hoort, welke...
1: Ja, de ijsbeer is wel goed. Die is nog niet echt gedaan. En die kennen wel heel veel mensen.
0: Ja,
1: die is wel... Of de grote race, vind ik ook een goede.
0: De grote race van Quintus.
1: Quintus.
2: Hoe zou dat klinken als de mannen van Even Serieus dat zouden doen?
1: Ja, ik vind de ijsbeer ook wel goed, ja.
0: Ik hoor dat het de ijsbeer moet worden.
3: Ja,
0: ik heb hier wel een voorkeur voor.
3: Laten we eens horen.
2: De ijsbeer. Een heel klein stukje. Ja, ik heb hem hier. Dat is dit. Of wil je hem helemaal? Mag ook.
1: Nee, doe niet helemaal. Hij jengelt. Hij jengelt.
2: Ja, dat is waar.
1: 3 minuten jengelen is dit.
2: Maar het is een verhaal. Begint vertellend, hè?
1: Ja.
2: Komt hij? Nu?
4: Dit is het verhaal van een jongen. Die op school van de meester.
0: Hij moet wel keer 3 zo snel.
2: Dit is echt een gepitst worden.
0: Langzaam, ja.
1: Hier is wel werk aan de winkel als je dit hoort, hè?
0: Ja, zo. Is goed.
1: Dit is oud.
0: Ja, maar dat is dan ook de uitdaging.
1: Ja, ik vind eigenlijk, jongens, dat vind ik persoonlijk, hè. Ik vind meisjes in bikini heel goed bij
0: jullie. Meisjes in bikini.
1: Dat denk ik.
0: Hij is ook wel lekker. Die past die als bij ons?
1: Ja, die past bij jullie. Als ik meisjes zie in bikini, is fantastisch.
0: Kunnen we die even horen?
1: Ja, doe die maar even.
2: Zeker,
1: daar zit
2: meer
1: tempo in.
2: Het radioassemble, die heb ik ook.
0: Want ik wil meisjes.
1: Kijk, die begint goed.
2: Dat is deze.
1: Kijk,
2: let op.
0: Ja,
3: die begint al goed, toch?
1: Ja.
2: Dit heeft al een goede start.
1: Ja. Dit is hem.
3: Ik zie iedereen dansen hier.
0: Ja, dit is...
1: Kijk, maar hij begint al gelijk.
3: Ik voel het wel.
1: Gelijk het refrein, kijk. Als ik meisjes zie... In bikini... Nou, dit is hem.
0: Ja, dit moet hem zijn.
2: Ja, voelen we deze?
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Kijk, daar wordt ook nog even geluisterd. Kijk.
4: Als ik meisjes zie...
0: Ja, ik
2: met
0: z'n allen. Toch?
4: In bikini...
2: Ja, dit is goed.
0: Ja, deze wordt...
2: De kogel is door de kerk.
0: Ja,
2: wordt dit de nieuwe single van Even Serieus?
0: Dit wordt de nieuwe single van Even Serieus. We gaan bellen.
3: We gaan nu beginnen.
1: Maar kom ik nu ook op de aftiteling te staan? Of,
3: Ik kom op de cover.
1: Nee,
3: hoeft niet. Ja, jij bent het meisje in bikini.
0: In de videoclip. Ben jij dan mee aan de videoclip?
1: Ja, dan moet ik wel even harsen, maar dat komt goed.
0: Nou, deze.
2: Werk aan de winkel. Maar veel succes vanavond. Ga genieten. Even serieus. Het is Fiesta Escalada.

0: 5. En als jij nu nog niet weet, op sterren. We hadden het net even over piratenmuziek, Marcel.
1: Ja.
0: En
1: mooi.
0: We kregen even een ingeving via de NPO Luister-app. Want dan kunnen mensen natuurlijk de hele avond reageren.
1: Wat was de ingeving dan?
0: Nou, Gijs die zegt, doe deze plaat eventjes.
2: Dat zijn de slijpers.
0: Oh ja, wat vind je daarvan?
1: Het Parijs.
2: Ja.
1: Kijk, dit was wel van de schunnige liedjes, zeg maar. Die had je vroeger. Je had een hele serie met Dikke Leo. Die had allemaal schunnige liedjes maakte.
0: Ja, maar als je even serieus dit liedje laat doen. En dat is denk ik toch wel een match.
1: Piet Potent. Die had je ook nog. Ja, Seks in de bejaardenflat. Ja, waren hele goede hits vroeger. Was echt zo, hè? Dat was vroeger echt.
0: Daar praat de kenner, hè, van de piratenmuziek.
1: Ja, zeker. Maar dan, we gaan even een brug slaan van piratenmuziek naar... Ja, nou, deze man heeft ook wel liedjes die goed bij de piraten vielen. Zeker. En nog steeds worden ze wel gedraaid uit de early days.
0: Ja, heb je het dan over de luchtballon? Dat cd'tje wat toen met dat tijdschrift, geloof ik, mee werd gestuurd. Helemaal aan het begin.
3: Ja, is helemaal het begin.
0: Ja, wat een topactie was dat. Dat kan ik me goed herinneren.
1: Topactie. Ik vind, en Jantjes gitaar ook nog wel.
3: Jantjes gitaar, die wordt bij de piraten echt heel vaak gedaan. Ja. En ik wil alleen maar vrede.
1: Ja, ook. Die ook. Ja. Ja, toen was je nog kleine Thomasje.
3: Ja, want mijn neef, ja, Thomas Berger, voor de mensen die luisteren.
1: Ja, ik zou net even... Dames en heren, Thomas Berger!
0: Yeah.
1: Ik ging er al in, dus dat maakt niet uit.
3: Maar mijn neef, die zit op de zender.
1: Oh, echt? Hoe heet hij?
3: Frank.
1: Nee, de zender.
3: Oh, de zender. Ik heb geen idee.
1: Je hebt zo'n mooie naam altijd.
3: Ik heb echt geen idee. Maar goed, hij zendt dus nog uit. En dan is het altijd Jantjes gitaar. Ja, of ik wil alleen maar vrede.
1: Ja, ik wil hem alleen maar vrede. Vind ik echt een toplaat, is dat.
3: Ja, er zijn echt mooie liedjes uit die tijd, hoor.
1: Ja.
3: En Johnny Hoes natuurlijk, vooral. Echt.
1: Toen was hij er nog.
3: Zangeres zonder naam.
1: Deed je toen bij het NPF, deed je hem volgens mij met hem. Toen zat hij in een stoel. Ja, kan ik me nog herinneren dat Johnny in een stoel zat?
3: Ja.
1: Klopt dat? Dat is jaren geleden.
3: Jaren terug. Ja, ik was daar 15, dus dat is al 11 jaar geleden.
1: Ja, prachtig.
3: Snel, hè?
1: Hey, 2026, muziekfeest op het plein Moergestel.
3: Ik vind het fantastisch om hier te zijn.
1: Jij bent de fitste Thomas die ik ooit gezien heb.
3: Nou, dankjewel.
1: Ja.
3: Dankjewel, Marcel.
1: Strakke
3: pakken. Ik voel me lekker. Ja. Ik voel me echt lekker.
1: Wat doe je allemaal?
3: Ja, ik ben gewoon naar mijn eten aan het kijken en in de sportschool.
1: Ben jij vaker in de sportschool dan thuis? Of,
3: nou, bijna wel. De laatste tijd wel. Ik moet wel zeggen, het is lekker. Ik voel me echt heel erg goed. Ik heb echt een... ik denk toch wel een kind met een kilootje of 30 van me afge...
1: Zo, de knetters. Zoveel.
3: Maar die zit wel op je rug, hè, de hele tijd. Dus dat is, als dat weg is, dan voel je eigenlijk wat van energie je hebt. Hoeveel.
1: Je kijken wat alles... ik heb dat ook gehad. Maar je knieën en alles,
3: jij
1: was
3: ook, zeker. Maar het is lekker. Ja. Het is lekker, ik ben blij.
1: Dus, waanzinnig, man.
3: Ja.
0: Hey, en wat is jouw tandengeheim?
3: Ja, goed. Dat is gewoon goed poetsen.
1: Ja.
0: Met van dat zwarte spul.
3: Ik heb alles, doe ik gewoon erop, joh. Ik heb gewoon een hele waslijst. Weet je.
0: Ja, maar dat valt wel op. En als
3: een staalborstel wil ik. Dat is echt best
1: toch? Ja. Goed verzorgde man dit.
0: Ja, absoluut. En goed verzorgd. Nee, maar het ziet er goed uit, Thomas. Eerlijk is eerlijk.
1: Nou, nu genoeg compliment. Je gaat nieuwe muziek brengen vanavond.
3: Ja, als je de keuze had, is de nieuwe single. En ik was heel blij, want ik stuurde hem op. En jullie waren gelijk, kom alsjeblieft naar Moergestel toe. Ja. We gaan hem doen. En ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, niemand wilde komen, dus we dachten van, laatste stroom.
3: Nou, ik zie jullie een lijstje hier, jongens. Dit is echt niet normaal. Gekheid.
1: Maar dit is al een tijdje geleden, Thomas. Dat je
3: dat is best wel een tijd terug.
1: Zo.
3: Ja.
1: Fijn om hier weer te zijn.
3: Heel fijn.
1: Fijn om jou hier weer te zien.
3: Dank je wel.
1: Ja. En je staat al redelijk vroeg al in...
3: Ik ben volgens mij naar Jan. Dus Jan doet tranquilo. En dan gaan we beginnen.
1: Oh. Doet hij tranquilo? Had ik niet eens gezien. Oh, leuk.
3: We beginnen tranquilo.
1: Ja.
3: Thomas Berger komt zo meteen. En dan daarna gaan we weer los.
1: Maar wat voor plaat is het?
3: Het is... Het gaat over iets wat iedereen zou kunnen meemaken. Hè? Dus als je de keuze had, blijf je dan bij mij of ga je weg? Maar het is wel vrolijk. Het is eigenlijk heel gek, want het is een heel vrolijk liedje. Dus je hoort het en je wordt vrolijk, maar je luistert de tekst en denk je van... volgens mij... Dus het is wel grappig eigenlijk.
1: Is het eigenlijk tegenstrijdig?
3: Heel tegenstrijdig.
1: Tegenstrijdig is ook dat we jou het liefste nu aan de tafel willen houden, maar je moet naar het podium.
3: Ja, ik voel nu iemand in mijn rug.
1: Er staat iets op je te wachten. Je moet nu
3: echt
1: weg.
3: Ik voel iets in mijn rug.
0: Ze zijn streng hier.
1: Anders straks nog even een bakje halen.
3: Kom goed. We gaan een bakje koffie doen. Kom goed.
0: Thomas, veel plezier zo, hè?
1: Thomas Berger!

0: Nou, één ding kan ik je vertellen. Er wordt genoeg gedanst hier in Moergestel. Op dit moment hebben wij een ontzettend goed zicht op het plein. En we hadden het er net eventjes over, Marcel. Het plaatje ziet er iedere keer wel weer adembenemend uit.
1: Ah, waanzinnig. Kijk, het had eigenlijk 5 tot 10 graden warmer moeten zijn. Dan had je niet... Ik zie nu nogal wat mensen met jassen aan. En dat snap ik ook wel.
0: Ja, klopt.
1: Dat had nog wel iets... Ja, maar goed, je hebt altijd wat te wensen. Maar het plein staat... Rammetje vol, komt dat?
0: Nou, degene die er het beste zicht op heeft, is Wouter. Wouter, neem ons eens mee. Wat zie je nu voor je?
2: Ik zie voor me, nou je moet weten, ik sta in het deurgat van waar alle artiesten naar buiten komen. Dus ik zie voor me een publiek als een stel boelbeeren naar een pot honing zitten kijken. En ik heb al veel zien gebeuren. Ik heb het idee dat ik stoor.
1: Ja, je zit een beetje te storen.
0: Je stoort enorm, ja. Er zit een piraat doorheen, denk ik.
1: We zeiden dat al langer. Die Wouter die stoort nogal.
0: Stoorzender.
2: In ieder geval.
0: Ja, daar ben je weer.
2: Er staan voor mij dus een heel publiek. Het staat te kijken met wie ze op de foto kunnen. Damien van Ons staat toevallig ook naast me. Maar er zijn hier kinderen. Op wie staan jullie te wachten?
3: Justin.
2: Justin, moet je even roepen?
3: Ja, Justin.
2: Goed, hij komt nog niet echt. Nog harder, denk ik.
3: Wat zeg je?
2: Nog harder.
3: Justin!
2: Oh. Ja, dat lukt.
0: Dat mag duidelijk zijn.
2: Ik hoop dat hij zo komt. Maar er staan meer mensen. Er staan hier mensen als een soort jagers met getrokken telefoons. Staan ze te zoeken. Er draait nu een mevrouw, die draait weg. Jij staat te wachten op...
4: Ja, weet ik eigenlijk niet.
2: Nee. Ziet wel wie er voorbij komt.
4: Ja. Of iemand leuks.
2: En wie zoal is leuk?
4: Jan Smit, Mart Hoogkamer.
1: Ja. Ah, die zijn er.
2: Ja, die zijn er, maar je hebt nog geen telefoon in je hand.
4: Foto's maken.
2: Wat zeg je?
4: Osman die gaat foto's maken.
2: Osman, Smam doet dat wel. Ja, Smam staat klaar.
5: Wat, sorry?
2: Jij staat klaar met getrokken telefoon.
5: Helemaal klaar, ja.
2: Er moet geroepen worden. Ondertussen hiernaast staan er nog meer mannen. Jullie staan hier al langer met getrokken telefoon. Op wie wachten jullie?
6: Op Thomas.
2: Op Thomas. Thomas Berger neem ik aan.
6: Wat zeg je?
2: Thomas Berger.
6: Ja, uiteraard.
2: En van hoe ver zijn jullie moeten komen reizen?
6: Helemaal in Limburg.
1: Wauw.
6: Ja.
2: Hoe lang is dat?
6: Een uurtje of anderhalf.
1: Oh.
2: En heb je al een paar mooie plaatjes geschoten?
6: Ja, we hebben er al een paar. Maar voor Thomas nog niet. We moeten even wachten. Ja.
2: Welke heb je tot nu toe?
6: Wiener niet. Bijna 3/4 heb ik al gescoopt.
2: Nou, dat is heel goed. Ondertussen verhuizen ze een hek. Want er staat iemand met de bolderkamer met allemaal spullen. Jij, met wie wil jij?
3: Ja.
2: Ga je op de foto?
3: Ik met John West.
2: John West? Ja, hij loopt nu naar daar, hè?
3: Hij komt zo meteen terug, zeker.
2: Dat heb je afgesproken?
3: Ja, dat heb ik afgesproken
2: met hem. Dat staat vast dan. Dan heb je zo meteen een foto met John West. Nou ja, het is in een komen en gaan van artiesten eigenlijk. En onze eigen Corné Klein, maar dat is ook een soort artiest.
1: Ja. Ik zit even de line-up te bekijken, maar ik zie John West helemaal niet in de line-up.
2: Dan kan het zijn dat hij verdwaald is of een cafeetje hiernaast moet zijn.
0: Misschien of het is een afvallen van vanavond, dat kan natuurlijk ook nog.
1: Nou, dat zou nog kunnen, ja.
2: Hij is er in ieder geval wel.
1: Auw, wat grappig.
0: Hij is er wel, zeg jij, Wouter.
1: Nou, dat mag leuk, zeg.
0: Mag jij hem zoeken zo?
2: Nou ja, hij staat aan. Ik zie hem onder de tent.
1: We willen zo meteen even het verhaal van John West horen, wat hij hier doet.
2: Ik neem hem even mee naar binnen.
0: Ja, nou helemaal goed, Wouter. Dankjewel. Geniet daar en houd droog.
1: Oh ja, hij staat er wel. Sorry.
0: Wel.
1: Hij staat er wel. Ja, hij staat er, ja, sorry. Ik lees overheen. Kwart. Ach. Bijna 9:30 staat hij met Lange Frans.
0: Als laatste.
2: Het was wel tijd om langs te komen.
1: Ja. Lange Frans.
0: Goed. Het plein is dus lekker gevuld hier in Moergestel, hoorden we van onze Wouter. En ja, weet je, zolang de plekken beschikbaar zijn, kom gewoon lekker hierheen. Op het plein in Moergestel, midden in het dorp. Wij gaan zo lekker door, het volgende uur. 8 uur naar 8 uur, we zijn er tot 10.
1: Joh. Wij hebben alleen maar gezelligheid, er komen nog heel veel artiesten langs. We gaan hier backstage, gaan we iedereen aan de jas trekken. Blijf er gezellig bij. Stuur appjes in onze NPO Luister-app. We zitten hier natuurlijk niet voor de bloempot, hè, dus wees erbij.

0: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salonveeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Live vanuit Moergestel. Het muziekfeest op het plein. Marcel de Vries en Ferry Kramp.
3: Yes, tot 10 uur gezelligheid vanuit Brabant. Ja, want daar zijn Brabanders zo goed in, hè?
4: Die nachten zijn lang hier, hè?
3: Ongelooflijk. Dit is Sterren NL bij het muziekfeest op het plein. De nummer.

0: en mijn favoriet. Live vanuit Moergestel is dit.
1: Ja, dat zijn wij. We zitten hier backstage achter dat waanzinnige podium en dat goed gevulde plein. Waar nu toch een paar parapluutjes. Ik wil niet de feestvreugde bederven, maar
2: nee,
1: zie wat parapluutjes.
3: Maar een beetje regen.
1: Beetje regen, we zijn niet verzout.
3: Nee, toch?
1: Nee.
4: Hey, Marcel.
3: Wel van suiker.
2: Deze zoetgewarmde stem die wij horen
1: is
2: van Romy Montero.
3: Hallo.
1: Na dit gesprek kan de zender uit, hè?
2: Ik denk het wel.
1: Kerst op de taart, dit, hè?
2: Hey, Wesley Bronkhorst zong het ooit. Beter wordt het niet.
3: Ja, jongens, wat lief.
1: Nou, genoeg vieren nu, hoor.
3: Nou, echt, hè? Ja, lekker, ja. Ik vlieg straks naar het podium.
2: Dat zou ik wel, ja.
1: Sta je
2: als de NL krijg je vleugels.
3: 7:05? 7:09.
1: 7:09.
3: Ja, heel specifiek.
1: En het is een strak schema.
3: Ja, heel strak.
1: Ja.
3: Maar ik heb er zin in, jongens. Regen of niet?
1: Maakt niet uit. Dus
3: nee, joh.
1: Ik vermoed dat het dan wel droog is. Dat dan...
3: Of helemaal losgebroken is.
1: Dat zou ook kunnen met bak uit de hemel.
3: Maakt niet uit. Ik heb er super veel zin in.
1: Het zonnetje op het podium straks. Maar tot die tijd hebben we nog even tijd om te praten. Want hoe is het met je? Laten we daar eens mee beginnen.
3: Ja, heel erg goed.
1: Ja?
3: Ja, zeker. Ik vind het heel leuk dat ik hier mag staan. Ik heb wel eens op muziekfeesten van het jaar in het Ziggo Dome gestaan. Maar dit is echt fantastisch.
2: Ja, daar wilde ik net over beginnen. Want dat was een bijzonder moment wat je dat. Want jij kwam toen volgens mij uit het dak.
3: Ik kwam uit het Ziggo Dome dak. Ja, ik kwam eerder in die show van de trap aflopen zingen. Dat was al een uitdaging. En later in de show kwam ik met Jan met Happy New Year uit het dak zingen. Ja, was wel spannend hoor.
1: Ja?
3: Ja, ik heb geen hoogtevrees, maar ik vond dat wel...
1: Toen kreeg je wel kriebels, zeg maar.
3: Kreeg ik wel een beetje kriebels, ja. Maar ook wel, wow, wat vet.
1: Ja.
3: Wat ik dat heb mogen doen. Ja.
1: Sowieso is de Ziggo fantastisch. Maar dit noemen wij, Romy, buitenspelen.
3: Buitenspelen?
1: Dit noemen we buitenspelen. Want
3: we lekker buiten zijn.
1: Omdat we buiten zijn.
3: Ja,
1: zeggen we altijd. Nee. We zitten altijd in de studio. We zeggen altijd, lekker, we gaan weer buitenspelen.
3: Dat is het ook nog eens. Ja. Maar jullie staan niet bij een muziekfeest in Ziggo Dome.
1: Ah, zijn we ook.
2: Zeker wel.
3: Dan zijn jullie ook een beetje aan het buitenspelen. Maar dit voelt misschien meer buiten.
1: Is meer buitenspelen.
3: Ja. Ik vind de sfeer echt heel leuk hier.
1: Ja, dit is toch een beetje anders dan inderdaad. Want in december hebben we toch de kerstboom al staan. Dat is een heel ander sfeertje. En nu hoort het zomer te zijn. Maar goed, dat laten we maar even dat weer.
3: Zomer in ons bol.
1: Maakt niet uit.
2: Ja, weet je. Als we een beetje het zonnetje erbij bedenken. En we hebben artiesten zoals jij op het podium.
3: Oh,
2: ja, nou, jongens, moet ik nu stoppen met veren?
3: Nee, ga door.
1: Je zou er haast op te denken. maar wel een wee is dus goed. En muzikaal gezien?
3: Gaat ook heel goed. Ja, ik mag hier voor het eerst mijn nieuwe single Leven Lang zingen. Of dat is voor het eerst, maar voor het eerst voor zo'n groot publiek ga ik het zingen. En daar heb ik mega veel zin in.
1: Ja?
3: Ja.
1: Heb je iets speciaals pasje in gedachten dat je nog even gaat doen? Of
3: ik heb niet zo'n TikTok-dansje.
1: Heb je niet?
3: Nee, heb ik niet. Nee, gemiste kansen.
1: Je hoeft maar ons niet te vragen. Dat gaat...
3: Ga jij niet doen?
1: Nee, ik heb geen flauw idee.
3: Nou, ik zie, daar heb ik dus rekening mee gehouden. Ik dacht, nee, ik ga geen TikTok-dansje doen, want jij kan dat niet.
1: Nee.
3: Maar het wordt wel heel veel meeklappen en mee zingen. En gewoon een beetje hier en daar bewegen.
1: Vrolijk.
3: Ja, vrolijk gewoon. Ja. En bij het repeteren zag ik al heel veel kinderen ook lekker meedansen en meezwaaien. Ja? Dus ik denk dat het helemaal goed komt, ja.
1: Maar jij bent toch wel voor jong en oud ben jij, toch?
3: Dat hoop ik wel.
1: Dat geloof ik wel, hoor.
3: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Whitney Houston is misschien een beetje voor de kinderen die vanmiddag voor me stonden voor hun tijd. Want die waren een jaar of 6 of 7. Maar ik heb ook Mijn Vader is de Beste gepresenteerd jarenlang. Dus daar kunnen jongere kinderen meer van kennen.
1: Ja.
3: En nou goed, mijn muziek is leuk, vind ik.
1: Is dat
3: dus
1: leuker is muziek leuker dan presenteren? Of?
3: Sorry voor jullie, maar 100.000 miljoen%.
1: Ja.
3: Ja, zingen is zo leuk.
1: Ja.
2: Ik kan voorstellen als je het kan, dat het inderdaad
3: leuk
2: is.
3: Oh ja, dat is misschien wel een kleine detail. Klein detail.
1: Ik ben net een eekhoorn, ik kan geen noot vasthouden.
2: Ja, je hebt wel eens een poging, kom man.
3: Ja, presenteren vind ik ook superleuk, vind acteren heel leuk. Maar daar moet ik dan toch wat meer mijn best voor doen. En zingen is, dat sta ik op en dan...
1: Natuurlijk.
3: Ja, dat zit gewoon in mijn ziel.
1: Ja.
3: Dus dat komt er dan zo uit.
1: Ja. Ja,
3: dat is heel fijn.
1: Ik zie je twinkelende ogen, dus het is ook zo.
3: Ja, het is echt zo.
1: Ja, lekker genieten zo meteen, Romy. Ga lekker genieten. Proef alvast dat sfeertje even, want het is nu echt losgebarsten.
3: Ja, het is al begonnen, hè?
2: Tranquilo,
3: Jan Smit. Ja, ik ga er naartoe.
2: En Romy is al vaker bij ons geweest. Onder andere bij het Muziekfest van het jaar in 2019. En heeft ze een hele mooie mashup gedaan. Van Als het avond is en duurt te lang. Zullen we die eens even draaien?
1: Ja, vind ik leuk. Kijk, weet je
2: dat niet meer?
1: Dus 7 jaar geleden.
3: Heb ik dat gedaan?
2: In 2019.
3: Oké.
2: Okay. Ja, zullen we draaien?
3: Ja.
2: Oké, dan gaan we.
3: Oké. Oh ja!
1: Ja, dat was deze!
2: Oh ja!
1: Romy Montero!
2: Zo leuk voor je!

blikken die vanzelf spreken op ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe mijn ogen dicht en mijn huis aan verzet. En ik denk terug aan het kleine huisje in het kleine bed. Shit, maar morgen is de pijn terug.

0: en Jong en Dom bij Sterren NL, Muziekfeest op het Plein in Boergestel. Marcel, ben je
1: nooit geweest? Ik ben nooit Jong en Dom. Jong wel ben ik geweest, Dom nooit.
0: Je voelde hem aankomen, hè? Ja, we doen wel eens dingen die mogen.
1: Nog steeds.
0: Nog steeds.
1: Ja, ja hoor.
0: Niet doorvertellen.
1: Bijna 45 doet nog steeds. Iedere dag bijna.
0: En denk je dat de man die tegenover ons zit ook zonder zonde is?
1: Ik denk dat iedereen wel wat op zijn kerfstok heeft.
0: Ik denk het wel.
1: Dat kan bijna niet anders.
0: De man tegenover ons is Menno Amen.
2: Yes.
1: Zeker. Hij staat over een half uur ongeveer, ruim een half uur op het podium.
2: Ja, klopt. 3 over 9, hè? 3 over 9, ja.
1: 3 over 9. Ja. Straks schema inderdaad. Ja, ja. En vlam 3 over 9.
0: Ja, en als je er even omkijkt, hè. Je ziet wat daar nu gebeurt. Ja. Marco Schuitmaker op het podium. Ja.
1: Confetti.
0: Heel veel mensen. Confetti. Gezelligheid.
2: Ja, een groot feest.
0: Wat doet dat met je?
2: Ja, dat vind ik super. Ik vond de vorige keer ook sowieso heel erg leuk. Toen zat het weer ook mee. Dat is wel fijn. Nu iets minder. Maar
1: het is niet anders.
2: Ja, weet je wat het is? Kijk, ik sta dadelijk maar 1 liedje op het podium. En die mensen staan echt al heel de avond, uren in de regen. Dat is wel, ik heb daar wel respect voor.
1: Nee, zeker. Ja, maar die komen hier voor een goed feestje natuurlijk.
2: Ja, iedereen, dat hebben ze niet door, die regen.
1: We hebben een feest hier vanavond. Maar neem ons eens mee, want nu zitten heel veel luisteraars. De 80.000 miljoen luisteraars hebben we nu.
2: Ja.
1: En die hebben geen idee. Wij zitten hier backstage.
2: Ja.
1: We staan vlak bij het podium.
2: Mm-hmm.
1: Jij bent een half uur voor showtime.
2: Ja.
1: Hoe is het nu?
2: Ja, wel goed eigenlijk hoor.
1: Ja?
2: Ik ben best rustig.
1: Relaxed.
0: Hij zit alsof een coole kikker zit hier tegenover mij.
2: Dat zeggen best wel veel mensen al tegen mij. Van waarom ben je best wel rustig? Maar ik ben ook echt wel rustig. Het is niet dat ik niet zenuwachtig ben. Kijk, tuurlijk heb ik wel een beetje spanning. Maar ik ben altijd van mezelf wel heel rustig. Een beetje,
1: rustig af. Behalve als je zo meteen op het podium...
2: Ja, dan niet. Dan
1: excelleert het.
2: Ja, dan knallen.
0: Weet je wat Marcel dat zegt? Druk maken is voor compressors.
1: Eigenlijk wel.
2: Dat zeggen vrienden van mij ook altijd.
1: Ja, zelfs zo. Ja, ik kan zo op een tegeltje. Ja. Maar dan is het hier, oké, backstage. Allemaal artiesten, met elkaar praten. Heb je al dealtjes gemaakt?
2: Ja, dealtjes niet per se. Oh. Maar ik heb wel...
1: Nee, maar met samenwerking, hè, dat kan. Dat
2: dat zou ook altijd kunnen. Ja. Nee, ik heb wel met een aantal gasten gesproken natuurlijk. Ja. Dat gaat.
1: Heb je een wishlist?
2: Qua?
1: Nou, artiesten, dat je denkt, ik zie Donny bijvoorbeeld.
2: Ja, ik zie Donny genoeg mooie kansen.
1: Rotechiers.
2: Ja, dat zou wel top zijn, hoor.
1: Ja.
2: Donny of met...
0: zou je dat willen dan, samenwerken? Want ik kan me ook
2: ik vind het wel gaaf.
0: Ja?
2: Ik vind het wel gaaf iets. En je ziet ook vaak dat als je dat doet, dat goed aanslaat bij de mensen ook, hè?
1: Ja.
2: Vind ik.
1: Ja, nee, het kan een klapper worden. Ja. Je hebt dat allemaal niet voor zeggen. Cheerio wist ook niemand van tevoren.
2: Nee. Zo weet je, zo zie je maar weer. Hè?
1: Ja,
2: het kan gek lopen, hoor.
1: Het kan zeker gek lopen. Maar nu moet je over een half uur op en dan heb je visagie gebeurd hier.
2: Nog is ook gedaan.
1: Terug voor die mensen thuis die zitten te luisteren. Die nemen we even mee.
2: Nou, zal ik hem even helemaal vertellen dan?
1: Ja, visagie.
2: Ik kwam om 3:15 aan. Ah. Ik om 3:30 soundchecken. Nou, toen ging ik om 7:45 in de visagie, 7:30, 8:15. En toen ben ik een beetje voorbereiden, mijn stem warm maken. Ik heb nog gegeten tussendoor. En dan ga ik daar het podium op.
1: En heb je dan...
2: zit het eigenlijk weer op.
1: Want jouw liedje duurt, wat zal het zijn, 3 minuten?
2: Niet eens, denk ik.
1: Niet eens, nou ja, goed.
2: 2:30, denk ik zo.
1: Dus je moet dat in die 2,5 minuten moet je doen?
2: Ja.
1: En heb je dan, loopt dat liedje al door je hoofd? Weet je al precies wat je gaat doen straks?
2: Ja, eigenlijk, maar het gaat ook soms wel vanzelf. Van dat liedje heb ik al een aantal keren gedaan met optredens gewoon. Dus het is een beetje...
1: Maar hier staan camera's, hè? Staan hier 10.000 man.
2: Ja, dat klopt zeker. Dat is wel even iets anders, maar komt goed.
1: Ga je camera een moment pakken nog? Ga je er nog even in kijken?
2: Ja, helemaal recht erin kijken. Ja? Ja? Eind vooral, hè?
1: Ja, dat is goed.
2: Dan moet je bij blijven. Ja.
0: En even die vinger wijzen zo naar de camera.
1: Ja. Even de mensen pakken. Ja, want er gaan heel veel mensen naar kijken straks natuurlijk.
2: Ja, klopt zeker.
1: Nou, leuk, Menno. En muzikaal gezien, want het jaar is nog niet halverwege.
2: Nee.
1: Heb je nog wat leuks op de planning?
2: Volgende week komt een nieuw liedje uit.
1: Hey.
2: Volgende week vrijdag, 12 juni. Voor jou betekent liefde niets, zeg het gewoon. Zo heet die. Voor jou betekent liefde niets.
1: Voor jou betekent liefde niets?
2: Ja.
1: Oh?
2: Ja, zo heet die.
1: Is dit autobiografisch of...
2: Nee, deze niet.
1: Oh.
2: Deze niet.
1: Deze niet? Nee, de plan wel?
2: Die ging over mijn vriendin, hè? Maar deze niet. Dit was gewoon losse polswerk.
1: Dat is fictie.
2: Ja.
1: Fictie noemt ze.
2: Ja.
1: Oké. Okay. En die komt binnenkort uit. En als
2: volgende week vrijdag, ja.
1: Leuk, we zijn heel benieuwd. We luisteren er graag naar.
2: En ja, super.
1: Als we denken van het is geschikt voor de luisteraars, dan draaien we het ook nog.
2: Ja, dat zou ik helemaal fijn vinden.
0: Dat is best haalbaar.
2: Ja,
1: zeker.
0: Dames en heren, Menno Amer in de studio. Veel succes over het hele.
2: Ja, dankjewel, komt goed.

0: Man, Roeders, heb je eigenlijk al iets gepland, Marcel? Want ik moet daar toch wel eens van rekening mee houden dan.
1: Nou ja, dat ligt ergens bij de planner, mijn vakantie. Ik weet dus nog niet wanneer ik vakantie heb. Ik weet ook nog niet waar ik naartoe ga.
0: Nog helemaal niet.
1: Dit voelt als vakantie, zeg maar. Want ik ben 3,5 uur van huis, ben ik. Dus dit is een short holiday.
0: Alsof je in Zuid-Duitsland bent aangekomen, zeg maar. Zo voelt het een beetje.
1: Ja. Ik had verbaasd me echt dat ze hier nog gewoon Nederlands praten. Maar gaat ze hier goed af?
0: Nou, zeker. En ook nog vrij netjes. Ik hoor weinig zachte G's hier in Moergestel. Of weet ik nog even.
1: Nee, maar we zitten niet in Limburg.
0: Wel Brabant.
1: Het is Brabant. Ja, Brabants gezelligheid. En dat is dan net aangeschoven hier aan tafel, dames en heren. Want hier is onze grote vriend, die we al jaren aan tafel hebben. En nog still going strong. Vincent!
2: Zo, jongens. Ja. Gezellig. Ja.
1: Nou, ja, dat is zachte G, heb jij toch niet? Of
2: nee, wel? Ik heb geen zachte G. Ik kom ook oorspronkelijk niet uit Brabant, Marcel. Maar het is wel zo, als ik dan bijvoorbeeld jullie kant op moet rijden naar boven, dat is wel, het is, ondanks een klein landje, toch wel ver weg.
1: Het is dezelfde afstand namelijk.
2: Precies.
1: Ja.
2: En gezellig om hier te zijn.
1: Maar hoeveel thuiswedstrijd is dit? Hoeveel is het van je huis?
2: Is het een half uur rijden ongeveer. Ja. Okay, op het Oosterhout, ook Brabant. Naar Oosterhout, Breda, Tilburg. En dan ben je in Moergestel. Maar het voelt wel echt... het voelt wel echt als
1: een prachtige omgeving hier.
2: Het is hartstikke mooi. En we zitten vlakbij Beekse Bergen. En als de zon schijnt, helaas schijnt de zon vandaag niet, maar als de zon schijnt in Beekse Bergen, is het echt net of je in Afrika zit. Dus het is hier vlakbij. Dus het is een hele mooie omgeving.
1: Ja, dat is het. Hoe is het met je?
2: Het gaat goed. Het gaat goed. We zijn lekker bezig. Ik ga straks zingen Mon Amour Por Favor, live op het podium.
1: Echt een goed liedje, Vincent.
2: Dank je wel.
1: En dat zeg ik niet dat je hier zit, maar het is wel een liedje wat wel hele tijd op de radio hebben. Ja. En soms heb je van die liedjes op de radio en denk ik, nou, nu is het wel klaar. Nu kan die eruit. Dat heb je op een gegeven moment als je hits draait. Die hoor je heel vaak. Maar die van jou, die kan prima nog mee.
2: Dat is fijn.
1: Dat is lekker.
2: En dat is toch wel een tijdje uit. Het is een beetje lente-zomers liedje.
1: Ja.
2: En, ik heb ook meegedaan. En ik zag jij ook, toevallig zag ik, aan een oranje hype die nu gaat komen.
1: Ja.
2: Hopelijk.
1: Ja.
2: Dus wij zijn oranje. En dus ik hoop ook dat we daar ook nog iets leuks mee kunnen doen met z'n allen. Maar voor de rest zijn we lekker aan het schrijven. En hopelijk dat ik... ik blijf doorgaan dat we ooit nog een keer een plaat krijgen die over dromen dan eens heen kan knallen.
1: Hoe lang is het nu geleden?
2: Ja, toch 15 jaar geleden.
1: 15 jaar.
2: Ja, ruim. Ja. En toch treed ik elk weekend op met dat liedje.
1: Ja.
2: En daar boeken ze me nog steeds op.
0: En gaat iedereen los. Echt los.
2: Ja, nog steeds gek, hè?
0: Als dat je hebt zo'n... Op de radio gebruiken we een andere versie. Als je live op het podium begint, eerst met zo'n gitaartje.
2: Ja.
0: Met een...
2: Ding.
0: En dan gaat dat hele plein begint al helemaal mee te schreeuwen.
2: Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen verhaal bij dat liedje heeft. Ik bedoel, het is nu al zo... Evergreen-achtig iets. Dus mensen hebben hun eigen... een moment bij het liedje. En de nieuwe generatie pakt het dan weer op. Ja, ik vind het ook fijn dat collega's bijvoorbeeld... die dan een grote hit hebben, maar dan ook weer nog een grote hit hebben. Ik denk dat je dan echt niet meer weet waar je het zoeken moet.
1: Kijk, 2010 was natuurlijk ook een heel andere periode. Qua Nederlandstalige muziek, hè, waar het toen stond en waar het nu staat, zeg maar.
2: Daar mogen we best trots op zijn.
1: Nou, want, toch of niet?
2: Ja, nu is het gewoon... Ik zat net in de kleedkamer met iedereen natuurlijk. En ik sprak Pook. Pook is natuurlijk iemand die komt uit een hele andere scene.
1: Ja.
2: Urban-achtige muziek.
1: Ja.
2: En nu is het gewoon... Nu zit hij in onze volkse Nederlandstalige muziek. En dat is zo mooi dat dat dan lijmt met elkaar. En dat je dan met elkaar kan samenwerken. Ja, ik vind het bij de
1: best. Het verbroedert, zeg maar, de muziek.
2: Ja, dat is mooi. Want iedereen Nederlandstalig is gewoon, staat bovenaan. Kijk, de Cheerio. Dat is ongelooflijk.
1: Ja,
2: wat er gebeurt.
1: Gewoon de bovenste beste. Ja, zeker. Ja. Dus eigenlijk zeg jij, ik wil een nieuwe dromedans.
2: Ja, heel graag. Toch wel, hoor. Want ik ben een levensgenieter.
1: Ja.
2: En ik doe gewoon dingen die ik leuk vind. Geen stress. Ga met Vince op stap. Dan doen we dit. Maar ik heb nou wel eens iets van... Ik heb nou zoveel leuke dingen gemaakt. Nu heb ik echt wel het gevoel van... Oké, Vincent, nou stoppen met al die leuke dingen doen.
1: Nog even één.
2: Nog even proberen. Hè? Ja. Ik weet niet of het lukt. En

0: ik ben al tevreden, en dat is misschien geen goede uitspraak. Ik ben tevreden met wat ik heb. Maar ik vind het wel leuk om weer een plaat te hebben die echt heel bekend is. Ja. Dat iedereen denkt van, oh wow, die, dat, zoals Dromedans, die zingen ze gewoon van A tot Z mee. En dat is gewoon wel een heel lekker gevoel.
1: Ja, ja, ja. En zoek je dan bepaalde muziekstijlen die je al in je hoofd hebt? Denk je van, nou, daar moet ik het in zoeken. Want ja, waar moet je het in zoeken? Ja, dat is zo ook verschillend. Want als je nu Cheerio hebt of ja, Moët dat nou, is weer totaal ander. Ja. Klank is dat.
0: Ik blijf het toch wel zoeken in het muziek die ik al gemaakt heb. Bijvoorbeeld nu, bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar, anderhalf jaar geleden, een geluksmomentje uitgebracht. Er was laatst een voetbalclub. En toen begon iedereen t-shirtjes uit te trekken en begon het liedje mee te zingen.
1: Zo.
0: Na anderhalf jaar. Terwijl ik het alweer laat liggen. Ja. En misschien laat ik een plaat te lang, of stop ik er op mee dan. Misschien.
1: Soms moet het even rijpen.
0: Misschien.
1: Ja.
0: En kijk, net als terugkomen in tijd, is dus het ook een jaar geduurd met, ja, met Yves Berendsen. En ik denk dat er stiekem toch nog wel liedjes die ik gemaakt heb, die ik die misschien nog meer kunnen doen als je er meer aandacht aan besteedt.
1: Ja. Je gaat eerst het oranje, nu ging u in.
0: Met z'n allen gaan wij
1: WK
0: voor oranje. Ja.
1: WK, oké.
2: Okay. Ja. En waar gaan wij eindigen volgens jou, Vincent?
0: Nou ja,
2: Nederland?
0: Ik hoop natuurlijk.
1: Heb je verstand van voetbal? Laten we daar eerst mee beginnen.
0: Nee, Marcel. Ik heb geen verstand van voetbal.
2: Dat gezegd hebben.
0: Ja, ja. Nee,
2: wat is jouw voorspelling?
0: Mijn voorspelling is, okay. Mijn hoop is dat ze in ieder geval de eerste ronde halen.
1: Ah, top.
0: Ja. Dan zijn wij in ieder geval. Want ik heb, ondanks ik er niet zo heel veel verstand van heb ik wel. Ik hou van Nederland, ik hou van Oranje, want daar is mee begonnen. Want Oranje, dat had ik toen uitgebracht. Vandaar dat iedereen zei, hey, is dat een WK-plaat? Vandaar dat ik dat gedaan heb. Maar eigenlijk is het zo dat ik als ze eenmaal verder zijn, dan zit ik echt voor de buis van, joh, ja, ja, ja, kom op, kom op, kom op.
2: Het verbroedert, hè?
1: Ja.
2: Ook al hou je niet van voetbal, dan hou je er toch van.
1: Ja, dat gaat gebeuren.
2: Sfeer.
1: Maar let maar op, het WK is het mooiste toernooi wat er is. Ja, ik hou niet van voetbal, maar het WK is het mooiste.
0: Ja, dat is gewoon, iedereen is nog meer één met Nederland en nog meer oranje. Dus dat is top.
1: Nou, we hopen dat we ver komen. En daarna, na de WK, moet ik zeggen, hebben we dan nog wat lichter op de plank al iets klaar?
0: Ja, ik heb echt een geweldig liedje, denk ik zelf. Maar ja, ik ben er nu mee bezig. En maar niet alleen daarmee, maar ook, ik heb in één keer zoveel om me heen. Zoveel positiviteit en zoveel mensen om me heen die zeggen, nou, kom op nu. Ik denk, nou, dat kan niet misgaan.
1: Met andere woorden, we zijn nog lang niet van Vincent al.
2: Gelukkig niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Okay.
2: Nee. Vincent.
1: Fijne avond.
2: Dankjewel. En geniet er zo meteen, hè. Wij zijn oranje.

0: samenmuzikant op Sterren NL. Zeg, Marcel.
1: Ja, zeg het eens.
0: Marcel Vries. Ja, ja. Van de ochtendshow. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 10.
1: Morgen weer, jongens, 6 uur.
0: Maar ja, dan zit je er gewoon weer.
1: Ja, live, voorzitter.
0: Het wordt een kort nachtje.
1: Ik slaap in Almere.
0: Oh, Almere?
1: Almere of all places. Almere. Ik heb nog nooit in mijn leven in Almere geslapen.
0: Hoezo
1: dus,
0: daar?
1: Er was niks anders. Vrij voor weinig geld. En je weet dat ik zit bovenop de euro's.
0: Dat is wel
1: dus
0: waar.
1: Dus ik zit voor weinig geld. Nou, een hotelletje is ook nog wel duur tegenwoordig. Nou,
0: het is nog duurder geworden, hè?
1: Ik lig maar 5 uren.
0: Ongelooflijk.
1: 5 uurtjes.
0: Ik wil niet vragen wat het kost. Wat zal
1: zijn? Dat de baas mag betalen.
0: Weet je waar ik aan zit te denken, Marcel?
1: Waar zit je aan te denken?
0: Nou, ik zit eigenlijk al de hele tijd achter de knoppen.
1: Ja.
0: Sinds 7 uur. Zullen we eventjes een wisselingje van de wacht?
1: Oh, ik vond het zo lekker zitten hier eigenlijk.
0: Ja, zeg het
1: ik
0: maar.
1: Ik zit nooit op de sidekickstoel. Ik vind het eigenlijk een fantastische plek.
0: Dus ik zet jou eigenlijk gewoon aan het werk, wil je zeggen?
1: Ik ga morgen om 6 uur vragen of 10 jaar de knoppen wil doen.
0: Ja, hoor. Het bevalt je wel eigenlijk.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker zitten.
0: Zeg het maar. Ik wil blijven staan. Jij mag
1: lekker staan, joh. Blijf lekker staan.
0: Het bevalt je?
1: Ja.
0: Oké, nou, dat doen we geen wisseling van de wacht.
1: Nee hoor, prima.
0: Inmiddels zat ons Woutertje daar. Ben je nog even buiten geweest eigenlijk? Want we zijn bezig met de WZ, de wandelzender. Maar technische dingetjes en zo. Maar hoe is het buiten?
2: Het is buiten volgens mij waanzinnig gezellig.
0: Waanzinnig gezellig. En wat ik zie geen paraplu's meer.
2: Nee,
0: en geen poncho's.
2: Nee, het lijkt droog, hè?
0: Oh,
1: ja, jij bent onze weerman, Wouter. Wij zitten binnen, wij weten het niet.
2: Dus zal ik zo eventjes...
1: Je moet even met een dikke duim buiten voelen.
2: Ik steek mijn dikke duim
1: even buiten. Even buiten draam houden en dan...
2: Is goed.
0: Wouter Weerman, ja. Nou, ik zie dat ze met de verbinding bezig zijn, dus we gaan je zo gewoon even op uitsturen bij deze.
1: We moeten Wouter weer op het plein hebben, vind ik. En we gaan gelijk door.
0: We
1: gaan gelijk door, want het is een komen en gaan van de crème de la crème van de Nederlandse muziek. Het is de jet-set van de... Nederlandse lied. De jetset van de Nederlandse lied.
0: Hij is hier
1: gewoon.
0: Hij is hier.
1: Ja,
3: jouw stem. Ja, ik riep net al, maar ik moest mijn vop maken. Anders zien die mensen allemaal op de radio natuurlijk.
1: Dat is waar, je ziet er goed uit.
0: Echt een radiohoofd, John.
3: Ja, groot en rond. Ja. Zoals mijn microfoon.
0: Dat wou ik niet zeggen.
3: Ja, ik dacht, gooi hem er zelf vast in.
1: Ja, goed. Ja, maar wel lekker om jou hier te hebben, John.
3: Ja, luister, sowieso vind ik het altijd mooi om in Brabant te zijn. Waarom? Ik denk dat 70% van mijn optredens in Brabant is.
1: Echt?
3: Nou, betekent dat niet dat ze me alleen maar in Brabant leuk vinden, maar als je goed gaat kijken, de meeste festivals, vooral waar Nederlandstalige tenten zijn, en dan zijn er tegenwoordig heel veel.
1: Ja, ja.
3: Waar 10 jaar geleden alleen maar house en R&B tenten waren, staat nu gewoon een Nederlandstalige tent op de festivals.
1: Ja.
3: Daarvan is echt, ik denk misschien wel 60% van Nederland in Brabant. Dus ik denk dat wel een beetje verklaart.
1: Zijn hier wel feestvieders, Bourgondiërs?
3: Ja,
1: zijn,
3: ik kwam op de weg hier naartoe, zag ik staan langs de weg Intens Festival. Dat is denk ik binnenkort of geweest.
1: Net geweest, dacht ik.
3: Is net of geweest volgens mij. Ja, dit jaar stond ik er niet, maar vorig jaar was ik er,
0: geloof ik.
3: Is het 5 juni?
0: 5 juni.
3: Stond ik dus vorig jaar. En Intens Festival, wat ik kan herinneren, 10 jaar geleden, was dat gewoon boem, boem, boem, boem.
0: Gewoon keihard.
3: En nu staat er gewoon in de feestspiegeltent John West, Janko Wagner, Jef Reza, ga zo maar door. Ja, ik vind dat voor ons vind ik wel goed. Man.
1: En sta je nog op de posters in Spanje eigenlijk?
3: Ja, ik sta zeker in Spanje.
1: Caruela.
3: Ik sta... Moet ik het even heel snel aan mijn hoofd allemaal gaan
1: zeggen? Ja, nee, ik zeg dat omdat ik ben laatst voor het eerst ben ik in Valhalla geweest daar in Spanje.
3: Valhalla.
1: Ik vind het echt een Valhalla. Ik dacht, wat gebeurt hier?
3: Ja,
1: kan hier
3: ik,
1: gewoon
3: frikandel eten. Frikandello, hè? Frikandello, cornetto, alles.
1: Waanzinnig.
3: Nee, ik sta nu deze maand, 16 juni. Want ik ga volgende week er naartoe. En ik sta in juli, sta ik de 21ste. En dan in augustus, ja, nog 2 keer. Ik heb geen idee. Staat op mijn site, maar...
1: Ik heb gepretendeerd bij de zaken. Ik zei, jongens, wij moeten daar uitzenden gewoon. Want dat is prachtig, daar die Nederlandse enclave.
3: Ja, de Caruela gaan veel mensen naartoe. Ik sta ook 1 augustus in Fuengirola. Daar zit Café De Buurman.
1: Ja.
3: En dat is eigenlijk half binnen, half buiten. Net zoals in Gran Canaria, het Heineken Café.
1: Ja.
3: Dat is daar ook. Dus je zit gewoon lekker buiten, muziek erbij. En het heet dan de Nacht van Fuengirola. We hebben een nachtvergunning. Decibels, paar decibel omhoog.
1: Ja.
3: Ja, dat is gewoon mega feest. Maar ik heb natuurlijk een lekker tweede huisje daar zo. Dus ik zit de hele zomer. Oh. En als ik er dan toch ben, ja, dan gaan we gewoon lekker optreden. Ik kan niet stilzitten. Dus ik moet wat. Of ik naar de woonkamer ga zingen of ik.
1: Maar als je daar de hele zomer zit, dan je moet toch hier ook optreden. Je wordt ook gewoon geboekt.
3: Weet je wat het is? Ik zeg het altijd zo. Kijk, als ik een ijsboer ben, dan ga ik echt niet in juli. Ja, en augustus op vakantie.
1: Nee.
3: Alleen, ja, wij hebben het hele... Tenminste, ik, laat ik zo van mezelf spreken... ik heb het hele jaar druk. En als mijn kinderen dan 6 weken vrij zijn...
1: Ja.
3: En heeft vroeger altijd tegen mij gezegd... John, luister, ik heb vroeger te weinig tijd voor mijn vrouw en mijn kinderen gemaakt. Maak die fout niet ook.
1: Wauw.
3: Nou, en sinds die tijd heb ik alle schoolvakanties, werk ik niet.
1: Zo, de knetters.
3: Voor mijn kinderen. Als ze 18 zijn, of weet ik wel, als ze niet meer mee willen... dan blijf ik thuis. Maar
1: heel knap. Nee, want het nu, zijn ook maanden dat je ook goed geld kan verdienen. Want
3: ja,
1: er staan
3: dat is wel zo. Maar ja, weet je, ik zit nog steeds omdat ik het leuk vind. En geld is ook niet alles. Hè. Ik bedoel, kinderen zijn veel belangrijker.
1: Dat is waar.
3: Ja.
1: Hoe is het met de kinderen?
3: Ja, hartstikke goed.
1: Ja?
3: Ja, de jongsten beginnen ook te zingen. Het is echt...
0: allemaal papa achter.
3: Ja, maar het is gewoon te gek. Ik heb, er staat, ja, je moet maar eens kijken. Tonino, West heet hij natuurlijk.
1: Ja.
3: Hele moeilijke naam, Italiaans. Tonino, Tony met NO erachter. Tonino. Die zingt nu gewoon met 5 jaar staat er een filmpje, zingt hier André Hazes, zeg maar niets meer.
0: Maar jouw oudste begon ook al op hele jonge leeftijd.
3: Ja, die was 6, toen ging hij meedoen aan Hollandse Got Talent. Want dat wou hij zelf. Ja. Dus, wat is dat? Ik zei, ja, dan moet je, als je iets kent, dan kan je daaraan meedoen.
1: Ja.
3: Maar ik kan gitaar spelen en zingen, zeg ik. Ja. En nou? Ja, ik wil daaraan meedoen.
0: En toen stal hij alle harten.
3: Ja, hij stal alle harten. Dat was echt... Kijk, het is natuurlijk niet, was natuurlijk niet de beste, dat is logisch. Maar ja, je moet een beetje gunfactor hebben. Dat,
1: ergens beginnen. Maar het is, bij de Jacksons is het ook uit de klauwen gelopen. Dus misschien bij de Westjes ook.
3: Ja, wie weet, dan kan ik lekker stoppen.
1: Nee, nou, als je kijk, niet nog paar gaan doen, hè?
3: Nee, ik hoop echt dat ik gewoon... volgens mij is de, wat is de AOW-leeftijd, 67? Nou.
1: Ja, bij die met die tijd zeg maar, dan zit ik op 70, denk ik.
3: Nou, laat ik dan lekker tot mijn 70ste zingen.
1: Maar als je al een tweede huis in Spanje hebt, dan kun je er langzaam aan plannen maken.
3: Ja, maar dat zeg ik net, dat is allemaal... Ja, dat kan allemaal. Op mijn pad en dat is toevallig. Het oude huis van Jeroen van der Boom.
1: Oh, ook nog.
3: Mijn kinderen groeien op in het huis waar zijn kinderen zijn opgegroeid. Dus dat is wel echt superleuk.
1: Wat een verhaal.
3: En het is echt zo. Ik was op visite bij mijn manager, Benno de Leeuw. En die zegt, joh, dat is een mooi huis voor jou. Lekker begaande grond, tuintje, zwembad aan de tuin.
1: Oh.
3: Ik zeg, ja, dat is helemaal top. Hij zegt, ik heb echt een déjà vu. Ik zeg, hoezo dat dan? Hij zegt, 17 jaar geleden zei Jeroen van der Boom precies hetzelfde. Hij zegt, en die woonde toen daar. Heeft hij dat huis gekocht?
1: Oh.
3: Ja, en nou zit ik er. Dus ja, we zijn gewoon lekker van aan het genieten. En, het kwam op mijn pad, ik was helemaal niet van plan. Maar ja, ik was helemaal verliefd. En, dan,
1: en over 10 jaar verkoop je het aan Cheerio, aan Juste de Wild.
3: Ja, wie weet. Ja, als je zo door gaat, kent volgend jaar al.
1: Hey, en die nieuwe plaat met Lange gaat ook weer als een malle, gaat die, hè?
3: Ja, dat was even spannend. Want we hebben natuurlijk, maakt niet uit, blijf bij mij, hete zomer, lekker ding. Alles wat ik wil. Alle liedjes die wij tot nu toe uit hebben gebracht, zijn oude discoplaten.
1: Covers.
3: Pieter Ronde, covers, ja.
1: Ja,
3: Pieter Ronde. Ja, ik dacht voor de mensen die dat een cover is, ik leg het even netjes uit. Maar een oud discoliedje, Pieter Ronde, Nederlandstalige tekst. En hey, de oudere mensen denken, hey, leuk de melodie, die kennen we.
1: Ja.
3: En de jeugd denkt, hey, lekker die beat.
0: Lekker liedje.
3: En dan pak je heel veel mensen mee. Alleen nu is het een eigen track. En dan is het toch de vraag van, hey, wat gaat ermee gebeuren? Ja. Maar ja, hij staat op Spotify op 1, op dit moment meest geluisterd. Nou, tegenover hits als Jouw Blik, Vannacht Slaap Jij Bij Mij. Dan heb je gewoon een goede single uitgebracht.
1: Dat is het zo. Wat hoor ik in het
3: begin?
1: Je kan
3: niet naar Cheerio kijken. Dat is één once in a lifetime, weet je wel?
1: Dat is het.
3: Als je daarmee gaat vergelijken, kennen we allemaal vandaag naar huis.
1: Hey, maar jij hebt een oeuvre, daar zeg je al, daar krijgt de paard de hik van. Maar wat hoor ik in het begin van het liedje? Is dat een dus een scheepshoren of zo?
3: Is dat dit stuk?
1: Ja, wat is dat? Wat is dat?
3: Dat is Sinterklaas.
1: Ik dacht ook pakjesboot 12 te horen, maar...
3: Ja, hoe noem je zo'n...
1: Dan
3: gaan we een man gaat vragen.
1: Ja.
3: Ja, ik weet het. Het heeft iets met een horen, een bashoren of zo.
1: Oh.
3: Zullen we eens kijken of we een...
1: Ik denk dat hij op het podium staat.
3: Dan gaan we zo... Ik kom zo nog even terug.
1: Kom even terug.
0: Ja, ik wil het wel weten. We gaan hem wel even draaien tussen.
3: Ja, doe maar.
1: John West en Langebrand.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens de ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijgprijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
3: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kant op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
2: Ja, we kennen nummers zijn Voor Alles Bang en De Leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramse Shaffi en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijgprijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Live vanuit Moergestel. Het muziekfeest op het plein. Marcel de Vries en Perry Kramp.
4: Het is nog eigenlijk jammer, hè? Nog maar een uurtje zijn we bij je.
5: We tellen hem af, het is nog 56 minuten, Perry.
4: Ongelooflijk. Brabantse gezelligheid door jouw speakers thuis. En dat dankzij je vrienden van Sterren NL.
1: De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: Zelden maak je het mee, hè, dat je een artiest draait dat hij zo dichtbij je zit. Daar zit hij.
1: Daar zit hij. Neem je van ons echt waar.
2: Frans Bauer.
0: Oh, hier. Oh, en Frans ook. Nou, zeg.
3: Hij loopt er zo bij.
0: En?
1: Het is net een dierenpark dat je denkt van, hé, daar lopen de giraffen. Hé, daar heb je...
0: Waar is de fotocamera?
2: Jullie hebben de brulaap gevonden, dus ik zit hier.
1: Amar! De brulaap.
0: Wat een goed gesprek, hè, Amar?
2: Ja, ontzettend.
0: Oké. Wie heeft er gewonnen van ons twee?
2: Jij hebt gewonnen.
0: Een jaar geleden. Was jij bij, Marcel?
1: Wat was dat?
0: Dat was op de snelweg in Amsterdam.
2: Oh, wat was het warm. Het was
1: muziekfeest, ja.
0: Het was onwijs warm. Amar die was daarbij en we hadden hem in de studio. En toen hadden we het gesprek over dat hij zou Simmerik van Tarkan zou die gaan doen. Tijdens het muziekfeest van het jaar. En toen was zijn doel, omdat hij dan... Ja, er zou iets seksies gebeuren. Je zou opgescheurd worden daar, je hemd. Ja. En daarvoor wilde je gaan afvallen. En toen zei ik... Maar ik wil ook afvallen. En toen hebben we elkaar de hand geschud op het feit...
2: 20 kilo
0: dat we allebei 20 kilo zouden afvallen.
1: En?
2: Maar je ziet het...
1: Ik kan het bijna niet zien. Ik kan jou zo door een TL-buis heen halen. Dus,
2: Je mag niet jokken. Ja, het is jou wel gelukt, vriend. Ik feliciteer daarmee. Het is lastig. Nee, ik zeg... Kijk, weet je, ik wil dat heel graag. Maar als je iets heel graag wilt en jezelf heel erg erop duwt... en hamert erop, dan lukt het toch zo niet.
0: Nee, hè?
2: Nee.
0: Nee. Het moet een soort van... Ja, je mindset moet goed zijn. Maar
2: je moet er zelf klaar mee zijn, denk ik, toch?
1: Nee, maar eerlijk, jij moet ook niet te veel afvallen, denk ik. Want jij moet een beetje knuffelig blijven of zo.
2: Ja,
1: dat vind ik echt. Dit
2: geef je mij straks wel een knuffel, man?
1: Ja.
0: Een groepshug.
2: Ja, hoor. Groepshaak.
1: Nee, maar ik vind het echt serieus. Soms heb je mensen die te veel afvallen en denk je van... Ach, dat had je niet moeten doen.
2: Nee, klopt. Want Django is nu 30 kilo afgevallen. Hij moet ook niet meer afvallen. Django. Hij ziet er veel beter uit. Ja.
0: En wat zou dat met zijn stemgeluid doen? Als hij nog verder zou afvallen?
2: Totaal niks. Ik heb laatst 2 weken geleden met hem op het podium gezeten. We hebben een duetje samen gezongen.
0: Ja.
2: En hij zingt steeds, nog steeds. Ja. Mensen denken gelijk dat kilo's heel veel ervoor zorgen... Door Pavarotti, denk ik. Maar dat je zo'n dikke kanonkogel in je keel hebt. Maar Django dat heeft het gewoon. Er zijn je stembanden, niet de kilo's.
1: Dat is het.
2: Maar Mart, kijk naar Mart. Die man kan zingen, dat is niet normaal.
1: Ja, daar zit geen grammetje vet aan.
2: Nee, daarom. Het zit echt in je stembanden, denk ik.
1: Dat is het echt. Ja. Nou, hoe is het voor de rest, Amar? Want we hebben het nu over stembanden en over afvallen, maar voor de rest?
2: Ja, gaat lekker. Ja. Vorig jaar heb ik een beetje rustig aangedaan. En nu ben ik weer helemaal in de game.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vorig jaar was je even een beetje laid back. Ja. En nu zit jij er weer lekker in.
2: Inderdaad. We hadden te veel gedaan. We hebben 5 jaar lang alleen maar lopen werken. En ik trok het even niet meer.
1: Rock'n'roll was het 5 jaar. En toen dacht je even, ik trap hem even op rem.
2: Je wilt het wel heel graag, maar je lichaam zegt... Hey, jongen, alsjeblieft, doe het even rustig aan.
1: Voel je vanzelf.
2: Dat dus.
1: Ja. En nu zit je er lekker in.
2: Ja, 100%.
1: Ja?
2: 12 kilootjes maar.
0: 12 kilo? Ja, het is toch 12 kilo?
2: 12 kilo. Ik kan wel bankdrukken, bro. 120 kilo.
0: Ja, dat doe ik je niet na. Oké, ik mag misschien wel in gewicht afgenomen zijn, maar bankdrukken 120
2: kilo. En 14 juni ga ik 10 kilometer hardlopen zonder 1 keer te stoppen. Voor mensen die kanker hebben en dan gaan ze geld bij elkaar rapen in Deventer. Nee, de Vijfhoek lopen. Ja, daar ga ik mee aan meedoen.
0: Dat is mooi.
2: Ik ga even mezelf uitdagen.
1: Maar met wat heb jij iemand in gedachten dan, waar je voor loopt dan?
2: Nee, het is gewoon voor iedereen. Kijk, in mijn jongere jaren en wanneer je zo heel stoer bent, loop je soms te schelden met bepaalde woorden.
1: Ja.
2: En later, als jij wat ouder wordt, kom je erachter. Dan denk je van, Jezus, had ik dat maar nooit gedaan.
1: Ja.
2: En ik heb echt filmpjes gezien van mensen die aan het lopen waren, die dan van hun 4 maanden oude baby aan het lopen zijn, die niet meer hier is. Nou ja,
0: bizar.
2: Ik heb echt, met het bekijken van die filmpjes heb ik echt lopen huilen. Toen heb ik ook gezegd, ik heb ook mijn zusjes gebeld. Die worden nu ook al ouder, 12, 13.
1: Ja.
2: Ik zei, mochten er mensen zijn om jullie heen die dat gebruiken, het woord voor schelden. Het K-woord. Attendeer ze erop. Het is echt niet oké. Okay.
1: Ja,
2: dan zeggen ze, nee, we doen het niet daar met backlek. Nee, doe het niet. Afleren.
1: Ja,
2: want je doet de andere mensen heel veel pijn mee.
1: Ja, man. Ja.
2: En dat besef kwam pas later bij mij. En ik ben daar gewoon heel eerlijk over. En nu wil ik er gewoon alles voor doen om dat een beetje te vergeten.
1: Ja. Ja. Goed, echt een fantastisch doel vind ik.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, ik krijg echt kippenvel van. Want toevallig heb ik het hier van de week met iemand over gehad. Ik vind het verschrikkelijk hoe dat K-woord tegenwoordig als een gewoon... Een voorzet.
2: Alsof het niks
1: en het staat overal voor. Het
0: begint ermee en het eindigt ermee.
2: Ook met liedjes. Dan denk ik van, oh jongens, ook met televisie.
1: Ja. Jij wordt het ook.
0: Wat dacht je van social media?
2: Social media.
0: Daarom voorbij ziet
2: en daarom, worden. Ik wil het gewoon niet meer, hè? Ik wilde gewoon laten zien van, hey, het kan ook wel een andere woord zijn.
1: Precies, ja.
2: Snap je?
1: Amen. Mooi, ja. Mooi, ja. Prachtig.
2: Dankjewel.
1: Jij gaat zo meteen lekker de bühne op. Je moet over 20 minuten moet je al staan, man.
2: Ja, ik moet zo meteen nog even kort...
1: Wat ga je doen?
2: Al heb je niets.
1: Ja.
2: Ja, die heeft in 4 maanden tijd 1,5 miljoen streams. Dus ik vind dat helemaal niet slecht. Heerlijk. En het is een liedje waar ik 100% achter sta. Nou, dus,
1: dat moet je vooral
2: tegen. En binnenkort komt een nieuwe single, Stem in je hart.
1: Ja?
2: Ja, dat is echt een plaat. Ja, oh. Van, ja dat is allemaal
1: wat er gebeurt. Ja, twinkelogen, twinkelogen. Ja, hij gaat hem met zijn ogen knijpen zelfs.
2: Ja, ja? Samen met Jeffrey en Jeffrey Haas en Hans Thomas en Jens hebben we die gemaakt. Ik werd gebeld, bro, we hebben een plaat nu voor jou geschreven. Dus ik in de auto stappen helemaal naar Hilversum en ik heb het ingezongen en ik was helemaal meteen verkocht.
1: Denk je een van je top 3 platen?
2: Ja, en ik heb er nog eentje liggen met Digidex.
1: Ook nog?
0: Met Digidex?
2: Hij heeft hem geschreven. En die gaat ook komen. We zijn echt, sinds dat ik ook bij Main ben getekend, nieuwe label, is gewoon voor mij een nieuwe start. En ik ben weer lekker bezig. Dus het is voor een nieuw boekingskantoor. Noem maar op. Het is gewoon net nu. Alles is nieuw. En nieuwe Ammer.
1: En door. Ik zie het ook, man. Ja. Het is je gegund, Ammer.
2: Dankjewel, vriend.
1: Ga lekker aan de weg timmeren en hou ons vooral op de hoogte.
2: Toch? Mag wel een knuffel? Want
1: die krijg je nu. De microfoon is even.
0: En toen ik aan jou vroeg welke plaat moet ik draaien, zei jij Frans Bauer met Ammer een vriend. Ja. Waarom die?
2: Nou ja, als je hier rondloopt, zie je heel veel vrienden. Maar ja, er zitten gewoon ook echte vrienden tussen. Sommige mensen lijken een vriend, maar die zijn het niet. Dit is voor echte vrienden.

0: tegenwoordig en sterrenstof. Ik ben het altijd een beetje aan het ontrafelen wat er precies wordt gezongen in deze plaats. Sommige stukjes die kan ik feilloos meezingen, sommige stukjes helemaal niet. Hoe zit het bij jou, Marcel?
1: Ik ben meer van de melodie altijd. Mensen die gaan voor melodie of voor tekst. En ik ben eigenlijk zo'n type mens die meer voor de melodie. Ik heb heel vaak dat ik een liedje, dan denk ik... Oh ja, oh, dat zingen ze.
0: Ja.
1: Heel stom is dat, maar dat...
0: Nou, terwijl we dit liedje dus net draaien, zegt de man tegenover ons... Dat ze dit wel eens in een live set hebben gedaan. Ja. Toen hij nog samen was met Nick. Want tegenover ons zit Simon Keizer!
2: Goeiedag! Ja.
1: Zeker.
0: Jullie hebben dus live dit gespeeld.
2: Ja, expres. In de tijd dat het gewoon de grootste hit van het jaar was. Welk jaar spreken we over?
0: Ja, 2014. Oh, jongens, ja, ik zat er nog op school, kan ik me herinneren.
2: Zelfs
0: ik
2: zat 2 jaar terug dus.
0: Dankjewel, hè.
2: Nee, maar toen speelden we deze in onze live set inderdaad. Om iedereen een beetje op het verkeerde been te zetten. Maar het was heerlijk om te spelen.
1: Want... Hitstervraag was dit
0: 2010.
1: Trouwens. Ja, ik zat net 2010, had ik in mijn hoofd. Echt, serieus, ja.
0: 2010.
2: Dus ik zou hem nu niet meer kennen, moet ik toegeven. Maar wel fladder.
1: Ja. Maar je kent nog wel de liedjes van Nick en Simon. Ik ken nog wel...
2: Het gros wel, ja.
1: Klein beetje te water zo, dat...
2: Dat zou nog moeten lukken.
1: Ja, ik ga het dan gewoon gelijk maar vragen. Komt het ooit nog weer een keer?
2: Zoals ik het nu voel, ik heb geleerd nooit te zeggen... maar zoals ik het nu voel, met het pad wat Nick in is geslagen... en hoe ik op mijn plek zit, denk ik niet.
0: Ook niet iets van een reunieconcert, dat je nog één keer bij elkaar komt... en zegt, we gaan een keer grote zaal aandoen.
2: Ik kan gewoon niet zo goed in de toekomst kijken.
0: Nee, dat is moeilijk.
2: Als ik terugkijk, ik draag het een warm hart toe... en ik blader nog wel eens figuurlijk door dat boek... In het heden ben ik heel erg op mijn plek. En ik kan alleen zeggen wat ik nu voel. Ja. Ja, op dit moment zie ik het niet gebeuren.
1: Maar heb jij wel eens dan het gevoel... Heb jij wel eens dat je
2: überhaupt
1: mist?
2: Gevoel.
1: Nee, maar mis je het wel eens? Dat je dus een keer op een avond thuis zit en denkt... Potverdorie, ja.
2: Ik heb al eens eerder in interviews gezegd... Ik heb het één moment gevoeld... toen ik bij een show van Jan Smit aan het kijken was, grappig genoeg... bij ons in het dorp. En dat werd... hij heeft een concept, een aaneenschakeling van nummer 1 hits, zo'n beetje. En dat werd van voor naar achter... van elke laag van de bevolking zong dat mee. En toen dacht ik, ja, dit hadden wij ook.
1: Ja.
2: En toen had ik heel even een paar seconden een soort van schrikmomentje van... ja, dat is dus weg. Maar ja, dat is met vol verstand die beslissing genomen. En ik had meteen ook een rust van... ja, nou ja, dat was gewoon prachtig.
1: Dat boek is gewoon dicht.
2: Dat is dicht, ja.
1: Ja, klaar. Ja. En nu zit Simon hier.
2: Ja,
1: en
2: die
1: komt net van het podium af.
2: Ja.
1: Zullen we nog een keer?
2: Ja, precies.
1: Ja, nog één keer.
2: Nog één keer nog dan.
1: Iets vaker zou nog wel leuk zijn, Simon.
2: Ja, het zou heel leuk zijn. Maar dit was zo leuk. Ik doe de promo nu met Paul Jong... die al vanaf het eerste uur promo voor ons ook deed. Ja. En we zaten in de auto. Hoe lang geleden was het? Ik denk echt dat het 12 jaar geleden was... dat ik hier voor het laatst ben geweest. Met hier bedoel ik muziekfeest op het plein. Ja. En het is alsof je in een tijdcapsule stapt. Het lijkt niet te zijn veranderd. Je ziet nog veel dezelfde gezichten. Hetzelfde familiaire gevoel. En het is echt thuiskomen.
1: Dat is het.
2: Superleuk.
1: Ja. En de Nederlandse muziek heeft natuurlijk ook een evolutie wel doorgemaakt. Wat is natuurlijk uberpopulair nu.
2: Ja.
1: Was het al ten tijde van jullie en met Jan en... Noem het allemaal maar wat er nu allemaal gebeurt.
2: Ja, het heeft gewoon echt een vlucht genomen.
1: Ja.
2: En nog meer omarmd dan voorheen of zo. Voorheen wilde men nog wel eens het Nederlandse genre onder plat scharen. Ik heb het gevoel dat helemaal weg is.
1: Ja, dat is
2: En dat is heel fijn.
1: Ja, dat is het ook. En jij zit lekker in je vel.
2: Ja.
1: Ja, muzikaal en privé en alles...
2: Ja, ik zit momenteel midden in de promotie van een boek wat ik heb uitgebracht.
1: Ja.
2: Wat moet, dat moet. En de eerste moet met een D. Dus we hebben durf nodig om iets aan te gaan.
1: Ja.
2: Bij mij refereert dat enerzijds aan het besluit te stoppen met Nick en Simon. Maar er is nog veel meer in mijn leven gebeurd. Wat ik onder ogen moest komen, heb ik allemaal in dat boek beschreven.
1: Ja.
2: En dat is gelijktijdig uitgekomen met het liedje Wat moet, dat moet. En dat is een fijne periode nu om daarover te praten. Ja. Ik doe een boekhandeltour. Wie had dat gedacht?
1: Een boekhandeltour? En wat doe je dan? Doe je dan signeren? Dat soort
2: signeren,
1: of doe je dat
2: spreken, lezen, een stukje voorlezen en ook spelen.
1: Oh, wauw.
2: En heel veel boekhandels die zijn daarop ingesprongen... omdat het een stuk minder stoffig is dan dat voorheen wel eens zou kunnen zijn. Het is heel energiek en... Dus ik ga op 16 plekken in het land.
1: Dus jij staat nu op een muziekfeest op het plein met 10.000 man voor je neus. En anderzijds zit je in de Bruna.
2: Ik zit dit weekend in 5 boekhandels te spelen.
1: Dat is toch prachtig?
2: Dat is echt geweldig.
1: Ja.
2: En de reacties. Ik zit ook heel goed in mijn vel. En de reacties op dat boek. En jij kaartte het net ook aan. Ik was te gast bij de podcast van Michael Pilacic. Waarin ik ook wat dieper inging op dat boek. Het is hartverwarmend wat ik terugkrijg. En ik ben daar heel dankbaar voor.
1: Ja, gaat er echt een wereld voor je open, een beetje? Want je zei van, ik had niet verwacht dat ik dit soort reacties zou krijgen.
2: Nou, dat komt een beetje omdat ik dat boek niet per se. Het was niet echt een plan. Dat boek is ontstaan doordat afgelopen januari was het 25 jaar na de cafébrand in Volendam, waar ik onderdeel van was. En dat wilde ik eigenlijk van me afschrijven. Ik dacht, dat is een mooi moment om dat dus gedetailleerd te noteren. En toen dacht ik, als ik dat vertel, moet ik ook vertellen dat het jaar daarvoor mijn pa overleed. Oh, maar als ik dat vertel, dan moet ik ook vertellen dat ik dat toen pas ben gaan. Dus ik rolde van het een in het ander en opeens was ik een heel boek aan het schrijven. Dus ik schreef het vooral voor mezelf, om heel eerlijk te zijn.
1: Ja.
2: En als dan een hele golf aan reacties komt van mensen die er heel veel aan hebben of zich erin herkennen, ja, die zie je niet aankomen. En dat maakt het des te mooier.
1: Ja. Is het heel anders dan een liedje schrijven?
2: Nou, ik heb wel eenzelfde soort flow ook ervaren. Ik denk dat je in hetzelfde gebied, uit hetzelfde gebied put van creativiteit, dat je af en toe kunt ontwaken van, hé, wat heb ik nou gemaakt? Dat heb ik ook vaak met liedjes schrijven. Dat je af en toe jezelf afvraagt, hoe komt dit couplet er nou? Ik weet dat ik het net heb geschreven, maar hoe ging dat dan? Dus die creatieve flow heeft wel wat raakvlakken ook met een boek schrijven.
1: Waanzinnig.
2: Ja.
1: Ja, dat is een prachtig verhaal dit.
2: Dank je wel.
1: Ja, en benieuwd naar het boek. Dus dat wordt gesigneerd, dat wordt toegelicht. Dat is iets voor jou ook. Jij bent wel. Ik zie jou daar wel. Ga naar.
0: Dat ik daar zo.
1: Het weekend. Even naar Simon.
0: Ben je niet in de buurt van Amersfoort, Simon, ergens?
2: Ongetwijfeld. Ja,
1: vraag je nou een agenda?
2: Ja. Amersfoort. Oeh. Ja, 16 plekken, simonkeizer.com.
0: Daar staat
2: alles.
0: Kijk, ik ga dat gewoon even kijken.
1: En onze luisteraars.
0: Dat boek, dat wil ik ook hebben. Dat lezen.
2: Ik heb er nog eentje
1: kopen.
2: Bij me. Ik heb er nog eentje bij me, die ga ik krijgen.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Nou.
2: Ik kom hem zo brengen.
0: Ik had toch wel.
1: Nou, ik vind altijd kinderen die vragen, die worden overgeslagen. Oh. Maar dat is, Simon, ik vind het prima. Je hebt gezegd, dus dan wie aas ik mee zeggen.
0: Nou, ja, dankjewel.
2: Bij deze.
0: Ik ben wel heel dankbaar.
2: Ja, dat merk ik. Dat is mooi.
0: Ja, nee, ik vind het super tof. Zullen we dat gelijk even draaien?
2: Heel graag.
0: Simon Keijzer, zullen we nog één keer? Simon, fijne avond.
2: Helemaal goed.

0: we zitten toch nog met z'n drie hier aan de tafel dit liedje uit volle borst mee te zingen.
1: Ja, ja, het refreintje. De rest ken ik nog niet hoor. Maar het refreintje, ik wil de zon zien zakken in de zee. Dat gaat nog wel.
0: Ja, dat gaat lekker. Ja. Rutger van Barneveld op Sterren NL en zoele zomernachten. En degene die hier net bij de tafel aankwam, die begon ook altijd meteen mee te zingen.
1: Ja,
2: de zon zie zakken in de zee.
1: Ja, dames en heren, Marco Schuitmaker.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Wat een gezelligheid hier, ja, hè, met Gessel. Dat is niet normaal.
0: Ongelooflijk.
1: Feest. En gelijk zeggen we maar even, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Jij kreeg net
3: een gouden award voor Schaam je voor je tranen niet.
0: Een gouden award.
3: Ja, ja hoor. Echt bijzonder. Ja, 10 miljoen alweer. Ja, echt kippenvel. Ja.
1: Maar hoeveel heb jij er wel niet inmiddels?
3: Nou, ik had het er net met Emily over, maar ja, als ik me niet vergis, is dit de 20ste.
1: 20ste?
3: Ja, dus
1: goeie genade.
3: Dus het bandje is echt mooi vol nu.
1: Gouwe wand, en moet je met een zonnebril moet je er langs lopen, zeg maar.
3: Ja, anders word je verblind. Maar ik, 10 miljoen alweer. Ja, echt kippenvel. Ja.
1: Hoeveel heb jij er wel niet inmiddels?
3: Nou, ik had het er net met Emily over, maar ja, als ik me niet vergis, is dit de 20ste.
1: 20ste?
3: Ja, dus
1: goeie genade.
3: Dus het bandje is echt mooi vol nu.
1: Gouwe wand, en moet je met een zonnebril moet je er langs lopen, zeg maar.
3: Ja, anders word je verblind. Maar ik, die kan ook de lamp uitzetten.
1: Dan, ja, dat kan ook nog.

0: Valseizoen natuurlijk. En ik ben eigenlijk ook wel toe aan vakantie. Had ik het net ook al over.
1: Maar is het al vakantietijd?
0: Bijna.
1: Oh,
0: heb je al geboekt? Nee, dat niet.
1: Oh, die man hoeft niet weg. Die heeft een palmboom in zijn tuin staan.
0: Ja, dat is ook. Maar vakantie thuis is ook vakantie, hè?
1: Ja, ja,
0: dus we weten ook nog niet zeker of we weggaan. Maar we hebben 2 weken. We wilden eigenlijk 3, maar het is 2 geworden. Ja. Dus we gaan deze winter waarschijnlijk ook nog ergens een vakantie inplannen.
2: Oh, want er kwam een boeking tussendoor.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, zomer. Er zijn zoveel feesten, festivals.
0: Nou, ja, weet je, je geeft altijd op tijd je vakanties door. En dat is op zich best een probleem altijd. Want ik weet dat nooit zo vroeg van tevoren wanneer we weg willen. Dus ja, weet je, dan loopt de agenda gewoon door. En dan denk je van, oh, waar is nog ruimte? Nou, dan pakken we die 2 weken.
1: Ja. En is het dan, kijken van hoe is het weer dan die dagen? Blijven we thuis of gaan we dan toch de zon opzoeken?
0: Ja, zoiets. Kijk, als het weer slecht is, dan gaan we sowieso de zon opzoeken, ja, zeker weten.
1: Lekker.
0: Maar we hebben ook natuurlijk onze hondjes thuis. We hebben er net een puppy bij. Ja,
1: en een papegaai.
0: En een papegaai natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is ook gewoon lekker om thuis te zijn. Die honden lekker in de tuin, heerlijk.
1: Ja, je hebt het fantastisch, man.
0: He? Ja, tuurlijk.
1: Lekker thuis is ook mooi.
0: Ik ben een gezegend mens.
1: Dat ben jij zeker, Marco. Want je bent lekker bezig, je bent goed aan de rol. Muzikaal gezien stopt het ook gelukkig nog niet en nog langer niet. Want je hebt nog een zeer jonge leeftijd. Maar wat heb je allemaal, waar ben je mee bezig?
0: Ja, we hebben echt heel veel muziek geschreven de afgelopen tijd. En ik kom al heel snel weer met een nieuwe single. En ik kan een klein beetje, ik kan het eigenlijk niet verklappen, maar... Ja, ik ben hier echt heel enthousiast over.
1: Ja, ik
0: het is echt ook wat mensen van me gewend zijn. Dus dat gaat heel snel komen.
2: Ja, want ik zei net al tegen hem. Ik zeg, je was een beetje een andere weg ingeslagen. Een beetje meer de poppiekant opzoeken.
0: Ja, Deze Nacht is natuurlijk een heel ander liedje. Maar het is wel een liedje... Ja,
2: Dat gebeurt hier
0: nou. Ze zijn
1: Chris Cross volgens
0: mij. Oh, dat heb ik net ook gedaan. Ze nemen video's op Chris Cross Amsterdam. Hoe vaak je een bal hoog kan houden.
2: Oh, en hoe vaak kon jij hem hoog houden?
0: 6 keer.
2: 6 keer?
0: Oh. Nou, dat vond ik echt veel. Ik zei van tevoren wordt het 2. Maar die laatste bal die ging tegen het Avrotros logo aan. Dus dat moet je niet doorvertellen. Oh.
1: Simon Keizer is bezig, maar die kan aardig voetballen.
2: Kijk. Die kan zo bij FC Volendam.
1: Ja, maar Simon kan wel aardig ballen.
2: Ja, kijk dan.
1: Ja,
2: dit gaat lekker.
1: Ja, maar die houdt het nog wel even vol.
0: Ja, Simon, die gaat het winnen.
1: Ja, maar je had het net al over de muziek, ook buiten de uitzending. En toen was jij zo deze enthousiast.
0: Deze nacht natuurlijk ben ik ontzettend trots op. En ik ben nu ook heel veel zelf aan het schrijven. En dus Deze Nacht is daar ook eentje van. Ja, en de volgende ook. We hebben laatst een camp gedaan. En het liefste zou ik zeggen van start ermee, jongens. Want ik ben er echt erg blij mee.
2: Ja.
0: Ja. Maar heel snel.
1: Heel snel?
0: Heel snel.
1: Maar als in...
0: 5 weken, is dat snel?
1: Ja, dat is wel best wel snel. Maar je zegt, een beetje ouderwets, maar is het een beetje eng op de water dan?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat soundje.
0: Zeker weten.
1: Oh.
0: Maar met een mix van een ander liedje erdoorheen.
1: Die je ook al hebt gemaakt?
0: Ja.
1: Met Donnie?
0: Nee.
1: Oh.
2: Nou wordt het cryptisch.
1: Met schaam je voor je tranen niet?
2: Griekenland.
1: Ah.
2: Ja.
0: Kan je je voorstellen?
1: Ja.
0: Een mix tussen een beetje Engelwaarden en Zomernacht in Griekenland. En dat in één liedje.
1: Zo.
0: Ben heel erg benieuwd. We zijn het ook nog helemaal aan het produceren. Maar ik heb nu al dingen gehoord dat ik denk van top dit.
1: Als het af is, dan weet je ons te vinden.
0: Zeker weten.
1: Je kent het adres. We gooien het met alle plezier eten in, Marco. Heel veel plezier. En Marco Schuiten maken, jongen!
0: Ja, daar heb je hem, hoor.
1: Martje Hoogkamer.
0: Ja, die loopt hier de hele tijd te springen backstage. Ja,
1: Marco Schuitmaker, Mart Hoogkamer zou ook een mooi duo zijn.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Zeker weten.
1: Ja, zegt hij heel, heel blij met een grote glimlach. Ja.
2: Alsof er al iets op de plank ligt. Geen idee.
0: Je weet, wij hebben beroepsgeheim, hè? Dus we mogen daar niet te veel over zeggen.
1: Zeggen nooit wat die artiesten. Draai maar gauw op platen. Ja. En dan wensen we hem een hele goede vakantie toe als hij er aan toe is.
2: Dames en heren, Marco Schuitmaker!
1: Ja! Tot snel, Marco.

0: de dikke nummer 1 hit van Nederland. Justin de Wild en Cheerio natuurlijk ook bij ons in de Sterren NL Top 25. Ongelooflijk wat deze jongen klaarspeelt op dit moment.
1: Over een 10 minuten dan staat hij hier op het podium in Moergestel. En het is wel een beetje triest, jongens. Maar het komt hier met bakken uit de hemel. Ja, dat heb je natuurlijk allemaal niet voor kiezen. Het weer, dat kun je niet op bestelling doen, zeg maar.
0: Helemaal niet.
1: Helaas. Dus het is een natte boel geworden. Maar ondanks dat, Perry, staat het plein gewoon ram vol.
0: Ja.
1: En iedereen blijft gewoon lekker, want het is een hele gezellige sfeer wat hier hangt. Maar je hebt daardoor ook dat het hier binnen heel gezellig is. Want er zijn ook genoeg mensen die denken, ja, ik laat me niet nat regenen. Dus die komen hier lekker binnen. En het is komen en gaan van mensen aan tafel. En ook hier in de uitzending. We hebben nog een paar minuten, we hebben nog een kwartiertje. We proberen nog hier en daar een artiest erbij te krijgen.
0: Nou ja, waar ik dan altijd nieuwsgierig naar ben. Op dit soort avonden bij het muziekfeest op het plein. Hè. We hebben het er al een paar keer over gehad met mensen. Maar je ziet al die artiesten hier samenkomen. Het is één grote familie.
1: Ja.
0: En gaan ze straks naar huis met een briljant idee voor een nieuwe plaat.
1: Ja, dat is vast wel voorgekomen.
0: Chris Cross is hier, die ook niet vies zijn van een samenwerking.
1: Donnie
0: is hier, die ook niet vies is van een samenwerking.
1: Klopt.
0: Nou, we hadden net hier ook nog een paar die zeiden, nou, ik zou het wel leuk vinden om samen te werken. Dus wie weet wat hier gaat gebeuren.
1: Ik moet wel zeggen, die jongens van Chris Cross hebben wel een bepaalde energie bij zich. Die is niet normaal, zeg.
0: Die hebben zo geloof ik nog even bij de microfoon. Hè, die
1: als ze zometeen tijd hebben, dan komen ze nog even langswaaien hier bij ons in de uitzending. Want we willen eigenlijk nog even zien of we de heer Bauer hier nog even kunnen krijgen.
0: Ja,
1: Frans van voren.
0: Zou jij dat proberen met die voetbal, Marcel? Ben jij een beetje behendig? Met
1: ik weet niet hoe zwaar de bal is. Ik kon vroeger een balletje wel een beetje hoog houden, maar ik ben geen top voetballer. Nee.
0: We kunnen het eens proberen als we er zo mee zijn. Misschien
1: wel leuk. Het is voor de film. Dit is voor de bekende mensen. Dat zijn wij niet.
0: Nu gaat John
1: West. Maar die
2: bal terecht. Ja,
1: maar dan moet je John niet vragen. John kan zingen, maar die moet niet voetballen.
0: Die belandt midden in de kleedkamer. Ik weet niet van wie nu een bal op zijn hoofd heeft gekregen. Maar ik zag zijn handen zo zagen. Oh nee!
1: Liggen de glazen eruit.
0: We kunnen het zo eens proberen. De badkamerkraat, dit is Pascal Redeker op Sterren.

0: TerrenL en ik spaar geen centen. En inmiddels is het echt ongelooflijk gezellig geworden in onze studio hier in Moergestel. Waar bij ons Kriskos Amsterdam en Frans Bauer.
1: Yes. Ja, hoor. Ik zag Frans nog even vaderlijke woorden zeggen tegen Zoli volgens mij net. Die is echt even, ik zag je ook met een soort tegen het streng aan.
2: Nee, ik,
1: wat zei je, voor donker thuis zijn of zo? Of?
2: Nee, ik zei even tegen hem, kun je wat drinken regelen?
1: Was dat het? En met de jongens van Kriskos.
2: Hij is ook natuurlijk mijn begeleider, hè?
1: Ja, oh
2: hij
1: ja.
2: Hij moet me in het bedwang houden.
1: Oh, dus andersom is het eigenlijk. Oh,
2: ja, okay, dus okay. Hij moet me gewoon in bedwang houden. Dat is lastig zat voor hem.
1: Ja, je zit wel in je wilde jaren. Want ik had Mariska aan de telefoon laatst. Hey, vanwege haar theater. En toen zei ik, maak jij je wel eens zorgen over Frans? Want ik zie nu ook dat jij met een motor het circuit opgaat. En
2: motorcircuit op. Ik ben leuk bezig met leuke dingen. Natuurlijk met die DJ's er tegenwoordig op pad.
1: Ja.
2: Jongen, het is alsof ik gewoon elk jaar jonger word.
1: En toen zei ik dus achter dat interview aan, in de voetnoot, zei ik, zit hij niet in een midlife crisis?
2: Nee, daar ben ik al lang voorbij. Nee, daar ben ik al lang voorbij.
1: Okay. Inmiddels zijn ook Jordi en Sander erbij van Kriskos Amsterdam.
3: Amsterdam. Ja. Ja, wij hebben wel ruzie over de koptelefoon.
4: Ja, dus we zijn een beetje, ik pak hem eerst even.
1: Maar zijn jullie ook van die broers die altijd ruzie hebben? Of,
4: wij schoppen elkaar onder de boot vaak.
1: Oh, echt?
3: Ja, en als je achter de boot staat, dan ben je ook zo met die koptelefoon bezig. Nu jij, nu jij.
4: Nee, we zijn wel, we zijn gepassioneerd. We houden heel veel van elkaar, maar we willen altijd het beste. En ook de show moet altijd het beste zijn. En als hij soms een foutje maakt, of ik, dan geven we elkaar wel eens een tikje.
1: Oh, maar, een tikje.
4: Weet je, Frank en Rolf de Boer.
1: Ja.
4: Maar wel met...
1: En wie wint dan altijd?
4: Liefde, ja, het ligt eraan. Weet je, 50-50.
1: 50-50. Ja.
3: Nu mag ik
1: even zeggen.
3: Kom maar met verweerschrift.
4: Ja, dan ben ik.
1: Ja, verweer. Verweer moet je nu doen. Je broer was helemaal los.
4: Oh, wat zei hij dan?
1: Ja, hij zei zeer lelijke dingen.
4: Ja, ik neem...
1: Nee, dat valt best mee.
2: Ja, tegen het niet zo raam. Dat mag ik worden, hoor.
1: Gelukkig. Hé, jongens, jullie gaan zo meteen nog als slotact de bühne op.
4: Ja.
1: En jullie hebben momenteel een hit met deze man hier naast mij. Ja. Frans Bauer en Jan Smit.
2: En Jan Smit.
1: Wat een waanzinnige track.
4: Dankjewel. Ja. Hij zit ook hoog in jullie sterrenparade, hè?
1: De Sterren NL Top 25.
4: Ja, daar zijn we wel trots op.
1: Ja, en jullie allemaal, denk ik. Jij staat sinds jaren weer in de top 40.
2: Top 40, ook weer...
1: Dankzij deze jongens.
2: 18 jaar geleden zag ik, of 16 jaar, wat was het?
1: Ja.
2: Dus dat zijn wel ontzettend leuke dingen.
1: Ja.
2: Dus ik ben er ook nog steeds van onder de indruk, laat ik het zo even zeggen.
1: Ja, hè?
2: En je ziet het ook bij de optredens, hè? Het is gewoon, ik word tegenwoordig ook gebracht in limousines en dergelijke. Mooi. Hij er is aangepast.
4: Ja. Maar andersom ook is, hij heeft, vandaag zei je, nu horen jullie bij de grote jongens.
2: Ja, het is gewoon nu. Het is echt. Maar ik zeg ook tegen anderen, andersom natuurlijk ook, van het muziekfeest op het plein. Ik zeg, jongens, jullie zijn hier nou. Ik zeg,
1: dankzij.
2: Ik wil niet veel zeggen, maar dit is de heilige graal.
1: Dat is het.
2: Ik zeg, beter als dit zal er nooit meer
1: Champions
2: worden.
1: Champions League. Jullie zijn aan het voetballen. Dus, Champions League is
2: We zitten nou in de Champions League. Ze zaten natuurlijk een beetje landelijk te spelen. Zo op en neer te tikken van links naar rechts. Maar nu zitten ze in de Champions League. En ze zien vandaag ook weer,
4: gezonde,
2: ze zullen er tegenaan moeten straks.
4: Gezonde spanning hebben we.
1: Dat is het, jongens. Welkom in de oase.
4: Dankjewel.
1: Maar jullie hebben het wel aan de kont hangen, jongens. Want het is hit op hit, is het, hè?
4: Ja, we zijn gewoon wel van de hits maken. En we hebben het ook het liefst... we brengen niet te veel nummers uit, maar het moet gewoon een hit zijn. Dus soms hebben we als per jaar gewoon 1 of 2 nummers. Maar dan zoveel liefde en passie erin gestoken. En sommigen kiezen ervoor om heel veel nummers uit te brengen. Maar wij zijn gewoon... We willen gewoon dat het een hit is.
1: Ja.
4: Lukt ook niet altijd.
1: Maar je kan van tevoren nooit zeggen, we gaan een hit maken.
4: Nee. Maar het gevoel moet er wel zijn.
1: Ja.
4: En als we twijfelen, doen we het niet. Dus tot nu toe gaat het best wel goed.
1: Zijn er al dingen afgeschoten dan in het verleden?
4: Nou, er zijn ook wel nummers die gewoon niet gelukt zijn. En dat hoort er dus ook bij.
1: Tuurlijk.
4: Maar de meeste zijn wel gelukt. Dus daar zijn we.
1: Hebben jullie wat geleerd van bijvoorbeeld Frans Bauer of Jan Smit?
4: Nou, hoe hij met mensen omgaat. En hoeveel respect en hoe hard hij werkt. En dat is de kracht dat hij nog steeds hier staat. En een van de grootste is. En heel veel van geleerd. En ook Jan. Het zijn twee werktijgers. Ja. En ik denk dat als je dat niet verliest, en het maakt niet uit welke leeftijd, dan kan je gewoon heel lang mee.
1: Dat denk ik ook. Ja. Nou, in jullie geval gaan jullie nog wel wat jaartjes mee dan.
4: Ja. Sander is iets ouder, dus ik ga iets langer mee. Maar
1: Ik heb
4: even een koptelefoontje met broer weer.
1: Ja, dat kan hij ook
4: weer.
1: Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
3: Nee, zeker niet.
1: Nee, maar ja, dan gaan we nog wel even wat jaartjes mee. En, maar jullie hebben een pool aan Nederlandse artiesten. Dat heb je al uitgeput. Maar nu zei Frans al, je bent hier bij de Heilige Graal. De oase is geopend.
2: Ja.
1: Dat moet hier ook een walhalle zijn van misschien wel toekomstige protégés.
2: Ja. Damian zagen we net, Sven. Justin is natuurlijk helemaal hot nu. Ja, wie weet.
5: Ik zag al die gasten, ze sprongen als springhaan op. Het was echt, ik moest gewoon zijn bescherming nemen. Ik moest zeggen, jongens, kijk. Ze komen natuurlijk binnen en het was gelijk Django, hop, die kwam al gelijk.
2: Nu
5: kwam die weer uit de hoek en toen kwam die weer uit de hoek. Iedereen wil natuurlijk met die gasten.
1: Maar heb jij je zoon al?
5: Ik zeg, wij zijn hier even
4: bezig. Wat een leuke grote stad. En wij hebben natuurlijk...
5: Het is ellebogenwerk.
4: Wij kunnen zelf niet zingen. Dat is onze zwakte, maar ook onze kracht. Dus iedereen kan met ons samenwerken.
1: Iedereen?
4: Ja, eigenlijk in principe iedereen. Je moet wel goed kunnen zingen.
1: Want waar moet je aan voldoen bij jullie dan? Wat is
5: minimaal 120 kilo wegen.
4: Ja. En 8 miljoen maaltjes views op Spotify. Nee, ja. Ja, we zijn natuurlijk wel altijd op zoek naar een nieuw talent. En het moet wel een beetje de mensen aanspreken.
1: Maar hebben jullie dan het liedje en denk je van... daar moeten we die artiest bij vragen? Of is het juist, zoek je eerst een artiest en schrijf je dan het liedje?
4: Het is vaak wel... Het nummer wordt wel gemaakt met de artiest al in het hoofd. In het, zeg je dat? Ja. En we hadden met dit ook. We wisten al van, we gaan deze kant op. En een nummer maken met niemand in je hoofd is gewoon heel lastig zoeken. En dan blijft hij ook vaak op de plank liggen.
1: Ja, maar ligt er al wat op de plank? Dit gaat toch wel even.
4: Voor de voetbal ligt er iets op de plank. Maar voorlopig is echt de focus nog op
1: volgende
4: deze
1: week,
4: plaats. Hè?
1: Volgende week begint WK.
4: Nee, maar we gaan niet zo snel beginnen. Oh. Maar er wordt gewoon langzaam aan de hand. Maar
1: als we in de kwartfinale staan,
4: is toch lang niet klaar. Dus,
1: Nee, deze is nog niet klaar, Frans.
5: Nee, maar ik vind het sowieso geweldig wat die gasten doen.
1: Ja?
5: Ik vind het al een hele leuke, ervaring.
1: Ja.
5: Het is toch even een uitstapje wat je niet 1, 2, 3 als Nederlandstalige zanger doet.
1: Zeker niet.
5: En ik vind het ook echt een eer. En ze zijn ook echt muzikaal ook echt geweldig. Dat wil ik ook wel even zeggen. Ja. En ook het liedje wat we hebben gemaakt is echt een geweldige samensmelting van twee liedjes gegoten in een hele nieuwe jas. Wat dan ook weer een heel eigen liedje is geworden.
2: Ja.
5: Wat ook bijna iedereen meezingt. Dat is echt uniek.
1: Ja,
5: dus ik vond het echt een geslaagde samenwerking. En ik hoop ook echt dat ze met de nieuwe wegen die ze gaan bewandelen... gewoon echt superveel succes halen.
1: Ja, dat gaat toch komen.
2: Heel lief.
5: Maar kijk, hun hebben wat van mij geleerd, zeggen ze.
1: Ja, je geeft
5: ik heb ook
1: terug,
5: wat van hun geleerd. Hè?
1: Nog even één ding voordat we afsluiten, Frans. Want jouw vrouw gaat het theater in, die gaat koken in het theater. Wat is jouw rol daarin? Moet jij de boodschappen halen dan voor dat koken?
5: Ik heb totaal geen rol.
1: Oh, niet?
5: Nee, totaal niet. Mariska die doet haar eigen kanaal en doet ze ontzettend leuk. We begonnen met, ik ga eens een keer wat plaatsen. Ondertussen kijken daar bijna wekelijks miljoenen mensen naar haar filmpjes. En iemand zei van, waarom ga je niet een keer een kookworkshop geven?
1: Heb jij nooit een keer gezegd, Maris?
5: Nee, maar toen hebben ze op een gegeven moment gedacht van, laat eens kijken, misschien kunnen we iets leuks doen in het theater. Ze dacht van, één of twee keer, maar ze staat nu in 30 theaters in Nederland.
1: Ja.
5: En ze doet dat helemaal zelf met haar eigen kookshow. Het is ook uniek. Het is nog nooit eerder gebeurd dat iemand dat doet op die manier. En ik ben er ook heel erg trots op. Dus ik heb geen bemoeienis ermee. Dus,
1: goed zo. Alleen muzikaal. Dus jij bent Chris nog wel een beetje aan het pushen richting... Chris en Chris Cross.
2: Chris Cross, Chris uit Amsterdam.
1: Dat zou echt een Chris Cross zijn.
5: Weet je wat het is? Ik zal eens kijken of Chris dat wil.
3: Mooi afsluiten.
1: Dat is zeker, Dames en heren, Chris Cross Amsterdam en Frans Bauer.
3: En even een balletje hoog houden. Zij hoort bij mij.

0: Jan Smit en Frans Bauer en zij hoort bij mij. Marcel,
1: ja,
0: we zijn over de tijd heen, zie je dat?
1: Ja, dat zegt dat. Kijk, als een vrouw dat heeft, dan is het wat anders. Maar bij ons valt het wel weer mee. Het is, wat is het eigenlijk? Woensdagavond is het, hè?
0: Woensdagavond en 2:02. Bijna drie
1: jongens, hier is al ergens. Het is woensdagavond, bokavond. Er gebeuren nu ook andere dingen op dit tijdstip natuurlijk.
0: Ik denk het wel.
1: Ja.
0: Ik denk het wel. En daar kan je nu gerust mee doorgaan. Oh. Hou wel op Sterrenel trouwens.
1: Ja, dat wel. Dat is wel gezellig natuurlijk. Maar wij gaan wel de lijn sluiten hier vanuit het Brabantse Moergest. Want het is hier hoog tijd. Wij gaan het nog wel even afronden, dit feest. Want het is nog lang niet afgelopen. Ik zie overigens de paraplu's zijn niet meer uitgeklapt.
0: Nee.
1: Dus het is inmiddels droog.
0: Gelukkig.
1: Het feest gaat hier nog door tot ongeveer 10:30. Morgenochtend zijn we er gewoon weer gepresenteerd met onder andere Marcel in de Morgen, zeg ik hier even.
0: Met volle trots. En dat mag ook.
1: Met volle trots, even schaamteloze promo.
0: Zo is dat. Morgen dus Marcel en Tinia weer vanaf 6:00. En zometeen lekker veel muziek. Ga er maar
1: weten.
0: Ja, ook
1: voor gezelligheid.
0: Doen we dat 8 juli, is dat? Staan we in
1: dat weet ik ook niet. Dan gaan we nog even evalueren. Maar dat komt daarop terug.
0: Moet goed komen, toch?
1: Ja.
0: Brabant.
1: Goed,

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hajj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij een van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hajj Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor een geschrapt plan voor een Holwert aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. De 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het weer: in het westen regen. De rest van het land is het even droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.